Of twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Al Meegens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt. Zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Wind en zeilen, een plaat van Splitsing. Wat een zomers begin van een vroege morgen. Ja, het is zomer. Ja, volop zomer. Goedemorgen. Het is alweer dinsdagmorgen, de 23e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft, dan staat volgens mij alles weer klaar. Ja, de playlist is weer gevuld met leuke platen, ook zomerse platen. Dus we gaan gewoon beginnen.

Please Me, Please Do, in plaats van Babe. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 23e alweer van de juni maand. En vandaag de dag van de overprikkeling. Ook de internationale dag van de weduwe. En de internationale dag van de publieke dienstverlening.

Ging Gang, Closest Thing to Heaven. Het was een plaat uit 1984. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Ja, Jolanda is vandaag jarig. Jolanda Verstraten is een Nederlandse atlete. Is vandaag 43 jaar geworden. En Joost Spijkers is een Nederlandse acteur. Is vandaag 49 jaar geworden. En Suzanne Bosman is een Nederlandse nieuwslezeres, maar ook presentatrice. En Suzanne is vandaag 61 jaar geworden. En Berend Boudewijn is een Nederlands acteur, maar ook regisseur. En Boudewijn, ja, Berend Boudewijn is vandaag alweer 90 jaar geworden.

0: A Summer Holiday in plaats van Cliff Richards.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: een greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM.
1: Ja, 25 juni is aankomende donderdag al, hè. Nou, ik heb de top 70 doorgekregen van Willem van der Belt. Ja, de top 55 wordt dus uitgezonden. Maar ik heb die andere platen dus ook gekregen. Dus van 55 tot 70. En we gaan nummer 58 draaien. Die staat dus net niet in de top 55. Maar wel op nummer 58. We gaan Smokey draaien. Mexican Girl.

0: Ja, aanstaande donderdag de top 55 op Local FM met Willem en Willem. En deze plaat van Smokey staat er net niet in. Nummer 58. Misschien volgend jaar wel, hè? Zou heel goed kunnen. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, wie geen fan is van de hitte, moet je schrap zetten. Want de temperatuur gaat dagelijks met een stapje omhoog. En vandaag wordt het 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. En daarbij is het af en toe wat sluierbewolking, maar domineert de zon het weerbeeld. De noordoostenwind draait in de loop van de dag naar het oosten. En deze is zwak tot matig en kan dus niet echt verkoeling bieden. Dus vandaag zomerse temperaturen. Straks gaan we het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Duke Cooker met Summer in the City.

Summer in the City in plaats van You Cooker. Ja, blijft het echt zomers? We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, hoge temperaturen hoor. Ja, morgen 35 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten en volop zon. Donderdag ook volop zon, 33 graden met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En vrijdag ook zon, ja, volop zon, 36 graden. Jonge jongen, 36 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Nou, qua weercijfers, vandaag weer 7,9, morgen een 8, donderdag weer 7,9 en vrijdag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers, ook hoge temperaturen. We gaan een plaat draaien van Chris Ria en dan de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst All Summer Long.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer. A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 4. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Mr. Tambourine Man in plaats van The Birds. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1968, voor het eerst wordt in de Kuip, station van Feyenoord in Rotterdam, een popconcert gehouden. Ruim 50.000 fans zijn getuigen van de optreden van Bob Dylan, die zijn eerste Europese tournee maakt. Was in 1978 op deze datum. En nog een berichtje uit 2011. De Nederlandse politicus Geert Wilders wordt door de rechtbank vrijgesproken voor allen ten last gelegen feiten, waaronder haatzaaien en groepsbelediging. Was in 2011 op deze datum. En nog wat andere berichten. 1868, Christopher Solus krijgt octrooi op de eerste schrijfmachine. En 1983, geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. En 1984 in Rotterdam, Dijkzicht ziekenhuis, ondergaat Gert Keizer als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. Was in 1984 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

Lekker terug in de tijd, wel naar het jaar 1979 met Meatloaf. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodje Bal met Albe Vierhuis, een verse Broodje Bal. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag. Haha, met Albert Leusink. Gezellig, Albert. En van 4 tot 5 uur Locomotief. Van 5 tot 6 uur Sportief zijn zeker weten met Dirk-Jan Grootkezijn. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 10 tot 11 uur, nee, van 8 tot 10 uur. Van 8 tot 10 uur, ja, Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur, dan wel tot 10 tot 12 uur in de country met Jan Theo van Hout. Ja, straks na 9 uur Mannetje van de Radio. En wat heeft Willem zowel in zijn programma? Nou, dat gaan we even bekijken. Als ik dat even voor elkaar kan krijgen. En zo, ja, hier heb ik het staan. Even dit erbij pakken. Meer staat hier. Ja, vandaag weer de mooiste zeezenderhits bij Mannetje van de Radio. 3 uur lang dus, de zeezenderhits. En verder hoor je elk uur de troedelschijf voorbij komen. En vandaag de WK-vraag. Dus als spelletje de wereldkampioenschap-vraag. De voetbalvraag dus. En dan kun je een heuse koffiemok winnen, staat hier. Dus gezelligheid straks na 9 uur tot 12 uur. Mannetje van de Radio bij Willem van den Belt.

Heart Desire. Nou, inmiddels bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We gaan nog wel de instrumentale plaat draaien. Doe dit keer met een zomerse plaat van James Last.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 4 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
10: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Moon Like a Shadow in plaats van Mike Oldfield. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou en Loco FM. Op de vroege dinsdagmorgen alweer, de 23e van de juni maand, een zomerse morgen. Ja, de zon die schijnt al volop. Goedemorgen, en wat gaan we dit uur doen? We gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords gaan we erbij pakken. En qua muziek, leuke platen. En het laatste blokje ook mooie zomerse Nederlandstalige platen. Dus ja, gezelligheid. We gaan gewoon beginnen.

Een zomerlang in plaats van splitsing. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de overprikkeling. En ook de internationale dag van de weduwe. En de internationale dag van de publieke dienstverlening.

Een nickel voor Kobay in plaats van Raccoon uit 2023. Een vrij nieuwe plaat, hoor je niet vaak hier bij de ochtendspits, maar dit is wel een leuke ochtendspitsplaat, toch? Ja, Raccoon met nickel voor Kobay. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Even een goede pagina erbij pakken. Ja, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Straks Bart van Dijk weer in de studio. En van 12 tot 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. En dan muziekcarousel van 4 tot 5 uur vanuit het college. Van 5 tot 6 uur is dat. En van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. En dan stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot en met 9 uur. En van 9 tot 10 uur Love Songs, ook met Ben Ransdorp. En dan wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling dus van 10 tot 11 uur. En dan van 11 tot 12 uur muziek en carousel.

Neil Diamond. Ja, straks na 12 uur weer Broodje Ballen op de radio bij Local FM. En wat heeft Albert onder andere in zijn programma? Nou, twee keer de single top 3. Uit de top 40 lijst van januari 1980 en 1990 in het lunchpakket. Dat is om 12:30. Starships met We Built This City on the Rock and Roll. En verder weer een aflevering van de plaat en zijn verhaal met de Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En het is Bruce Springsteen week. Dus je hoort twee tracks voorbij komen van de Bos. En dit keer zijn dat Born in the USA en I'm on Fire. En de Hollandse douwtrapper is van de maal met Mama, waar is mijn pils? Ja, niet te veel drinken hè, op zo'n warme dag. Nou, in ieder geval, dat dus bij Broodjebal straks om 12 uur tot 2 uur op Local FM.

0: You Can Call Me All in plaats van Paul Simon. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, wie geen fan is van de hitte, moet ze schrap zetten, want de temperatuur gaat dagelijks een stapje omhoog. Want vandaag wordt het 28 graden in het noorden tot 31 graden in het midden en 32 graden zelfs in het zuiden van het land. En daarbij is het af en toe wat sluierbewolking, maar domineert de zon het weerbeeld. En de noordoostenwind draait in de loop van de dag naar het oosten. En deze is zwak tot matig en kan dus niet echt verkoeling bieden. Nou, we gaan meteen even het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen 35 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordwesten. Ja, volop zon. Dus echt een zomerse dag. Donderdag 33 graden met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En ook wel volop zon. En vrijdag ook volop zon. En dan 36 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Dus ja, zomerse temperaturen, hoge temperaturen. Ook hoge weercijfers trouwens. Want vandaag een weercijfer 9, morgen een 8. Donderdag een weercijfer 9 en vrijdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Bankhoeven en Renkum 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En 325 richting Arnhem tussen Elden en Westervoort 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Zomer, zomer. In plaats van Simon Keizer. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximale minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1903, was 4,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1941, was 32 graden. Dus misschien vandaag wel een warmterecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 2004, was 13,4 uur. En de hoogste etmosom van de neerslag was in het jaar 2016, was 49,5 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, heb eigenlijk al één plaat gehoord, hè? Ja, Simon Keizer dus met Zomer, Zomer. Maar wat komt er nog meer voorbij? Dana Winner met Zwoele Zomer. Ook Mieke en Vader Abraham met Zomertijd. En maar straks eerst André van Duin met Want het is zomer.

Zomertijd, in plaats van Mieke en vader Abraham en André van Duin met Want het is zomer, ja, een zomersblokje. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij de Loco, Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Ook zomerse platen in de playlist. En straks ook het spelletje, de WK-vraag. Dus het wordt weer gezellig op de radio bij Mandje van de Radio. Vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. En bij de Lou gaat straks Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou Bart, ik ben blij dat je weer terug bent in de studio. En we gaan straks ook zeker luisteren naar het Muziekmuseum. En dan middagmatinee met Jeanette. En ook topdag met Gerrit-Jan Top. Ik wens je nog een prettige dag verder. Geniet van de programma's. En wel weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost vrij snel op. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. A50 Oss richting Arnhem tussen de knopende Bankhoef en Valburg 8. En 325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredoom en Westervoort 3 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
6: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?

0: The Birds en Hey Mr. Tambourine and Man. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dan hebben we het over week 26. Ja, ja, halverwege het jaar alweer. En de bottenschijf voor deze week Russo samen met Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Het is 11:11. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Ja, voordat we verder gaan met het programma, eerst natuurlijk ja, een vriendelijk woord van dank in verband met mijn afwezigheid van vorige week. En dan ja, vriendelijk woord van dank aan de collega's die hier toch dan op de stoel van het Muziekmuseum zaten om het programma toch op de radio te laten horen. En dat waren ze met z'n drietjes, EB, oftewel Egbert Bos, Willem Tijdloos Vlieger en... Ja, als eerste, vorige week dinsdag, collega Aad Withaar. En ja, daar moet ik toch even wat bijzonders bij vertellen. Want ja, zowel Egbert als Willem, ik had daar iets meer tijd voor om dat te regelen. Via dan. Alleen Aad, ja, die belde ik vanuit de ambulance. Kijk eens al. Ja, ja. En... Ja, vanuit de ambulance, stilstaande ambulance. Dus wat dat betreft geen toeters en bellen eraan, geen lichtsignalen, ook geen geluidssignalen. Nee, stilstaande ambulance. Maar ja, ik had mijn telefoon daar niet. En nou, toen mocht ik bellen. Ik zeg, ik moet even bellen. En toen mocht ik bellen met een toestel van een van de ambulancebroeders. Alleen, ja, dat is helemaal zo'n afgeschermd ding. Dus ik denk, nou ja, laat ik A toch maar bellen. En... Nou ja, nou vermoed ik dat Aad op zijn displaytje van zijn telefoon ook allemaal kruisjes kreeg. Of één groot rood kruis, in ieder geval geen nummer. Want ja, nee, dat laten ze dan niet zien van die telefoon. En misschien dacht Aad op dat moment wel bij zichzelf... Hé, een nepagent aan de lijn of een bankmedewerker die mij op wil lichten. Nou, die zal ik eventjes van repliek dienen. Alleen ja, toen was ik het. Dus Aad zat aan de ontbijttafel... Al dan niet in pyjama, maar in ieder geval, Aad was zo bereidwillig. Hij snapte de hele situatie, hij schrok ook. Hij zegt, doe maar even kalm aan. Nou ja, dat hoeft hij niet te vertellen, want ik kon weinig meer dan kalm aan doen. Maar in ieder geval, Aad die is toen hals over kop hier naar de studio gegaan... om dan toch het Muziekmuseum op de radio te laten horen... aan de vaste luisteraars en de luisteraars van Lou FM. Dus wat dat betreft, ja, voor Aad een iets ander verhaaltje dan voor Egbert en Willem. Maar nogmaals, alle drie de collega's. Heel erg bedankt voor het waarnemen vorige week van het Muziekmuseum. Nou, ik zal niet mijn hele medische dossier hier via de radio gaan vertellen. Dat hou ik nog even voor mezelf. Maar in de loop van de ochtend, nou, een paar kleine dingetjes zal ik eruit lichten. In ieder geval vriendelijk woord van dank ook aan de man van de vroege uren. En ja, hij was ook dankbaar dat ik weer in de studio was. Nou, Dries... Ik ben ook blij dat ik er zelf weer zit en dat ik het zelf kan doen. Dus wat dat betreft in ieder geval ook dank voor het meeleven, collega Smit. Hij was er weer vanochtend met de muzikale ochtendspits. Elke werkdag ochtends tussen 7 en 9. Alle vaste items kwamen weer langs. De hele mooie warme weercijfers en natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. Kortom, we zijn weer helemaal op de hoogte. En wat Dries betreft, hij is er weer. Morgen vroeg tussen 7 en 9. Ik pak zo dadelijk de krant. Daarbij de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Natuurlijk tussen 10 en 11 een uurtje verstaanbare liedjes in poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Voldoende gepraat. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Mac en Katie Kazoon en Sugar Candy Kisses. En daarvoor ook nog Girl Crazy van Hot Chocolate. Brengt ons bij de krant van vandaag, de Stentor Papieren. Stentor, dinsdag 23 juni 2026. Belangrijke datum deze 23ste juni, want ja, ze werd vanochtend niet genoemd op de verjaardagskalender bij collega Dries Smit. Als een bekende jarige. Maar nou ja, ik heb het wel eens vaker gehad over mijn kennissen in Duitsland aan de Moezel. En ja, de chefin daar, die is vandaag jarig. Birdie, van harte gefeliciteerd. En ik zal straks ook nog een muzikale felicitatie laten horen. Maar Birdie is dus vandaag jarig. Wat staat er op de voorkant van de krant? Cardiologen stoppen met zinloze zorg. Taken. Dat betekent minder vaste controles, diagnoses en standaard testen. Want die cardiologen die doen dat en die hebben trouwens die onnodige handelingen al jaren verricht. Minder vaste controles, minder administratie, minder diagnoses en standaard testen, ja, zijn het medicijn tegen overbelaste zorg en overvraagde artsen. En dan vooral die administratie, dat schijnt nogal tijdrovend te zijn. Dan even terug naar het weer van een paar dagen geleden. De bliksem en die zorgde voor een bijzonder spoor in een boom voor de deur bij Zwollenaar Wim Wigbers. Hij schrok zich kapot. Ik hoop maar dat hij momenteel weer heel is. En dan bedoel ik niet de boom, maar de kapot geschrokken Wim Wigbers. Dan Ja, ik vind altijd rotberichten om te lezen, want een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Haar partner is opgepakt. En dan uit Apeldoorn, 17 jonge vrouwen beschuldigen een Apeldoornse student. 23 is hij van seksueel geweld. En hoe kon dit allemaal zo lang duren? Dan langs de IJssel. Wat is daar aan de hand? Nou, daar zijn 5 plekken in beeld om in noodgevallen extra rivierwater op te vangen. En dat doen ze dan in zakken, waarschijnlijk. Dan, oh, feest in Deventer. Wat is er in Deventer aan de hand? Nou, daar komt Jamie van Essen vandaan en is nog niet zo bekend. Hoewel, ja, bij de boeren en tuinders, daar is hij inmiddels wel bekend, want hij is de minister. Op dit moment, die gaat over de stikstof. Toestanden in Nederland. En deze week is namelijk de week van Jamie van Essen. Want hij is de man die de sleutel van het stikstofslot moet vinden. Dan buitenlandse politiek. Vaarwel politiek, welkom gezin. Het hing al weken in de lucht en nu is het zover. Keir Starmer. Hij treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is namelijk opzij gezet door zijn eigen Labour-partij. En dat was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Evergreen.

0: Nou, Lou Bega, ja, heeft er in de loop van de tijd wat leren kennen. Mambo number 5 was dat. En altijd bij dit plaatje, als het dan over mambo gaat, dan moet ik denken aan mambo vroeger. Een tante van mij, ja, dat is al heel lang geleden hoor, maar die dronk altijd mambo. Dat was zo'n drankje. Er zat denk ik toch wel een vleugje alcohol in, maar ja, dat was een bekend drankje, een vrouwendrankje, mambo. Daarvoor hadden we ook nog The King himself, Elvis Presley en Suspicious Minds. Brengt ons bij de krant van vandaag, het weerbericht. En oh nee, wat wou ik zeggen? Ja, ik moet nog even één ding vertellen. Want bij de voorkant van de krant, daar ben ik nog één ding vergeten. Tenminste, op de voorkant van de Telegraaf, en speciaal voor Egbert, oftewel EB, en die doet altijd in zijn programma. Oh ja, die moest even weg, die zal ik zo dadelijk bellen. In zijn programma, de middagmatinee met EB, dan heeft hij ook altijd aandacht voor de beurskoersen. En dan heb ik wel eens het idee dat Egbert alleen maar de beurskoersen noemt als ze stijgen en niet als ze dalen. Nou ja, misschien heeft hij alleen maar aandelen die alleen maar stijgen. Zou zomaar kunnen, maar kan ik me moeilijk voorstellen. Maar ik hoop één ding, dat Egbert niet de aandelen vorige week heeft gekocht van SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Want SpaceX is keihard teruggevallen na de raketstart bij de beursgang. Het bedrijf van Elon Musk raakte gisteren op één dag, hou je vast, $400 miljard kwijt. En dat is maar één bedrijf, hè, die dat kwijtraakt. Dus bij deze. Nou, ik hoop maar dat Egbert niet al te druk daarin geïnvesteerd heeft en dat hij er wel goed over heeft nagedacht. Maar ja, hij denkt altijd goed na. En anders denkt zijn moeder wel mee. Bij deze dus. Nou, Elon Musk dus $400 miljard op één dag kwijtgeraakt met zijn beursgenoteerde bedrijf. Nou, ja, nu heb ik inmiddels ook, terwijl ik dit verhaal aan het lezen was, het weerbericht erbij gevonden, want daar was ik namelijk naar op aan het zoek. Hete periode opkomst. Voor deze maand juni stevenen we de komende periode af op uitzonderlijke omstandigheden. Mogelijk wordt zelfs het landelijke hitterecord voor juni verbroken, dat op 37,9 graden staat. Vandaag, deze dinsdag, nou, dan wordt dat record waarschijnlijk nog niet verbroken, want het wordt met 27 tot 33 graden al zeer warm. En de rest van de week verloopt nog heter. Op woensdag en donderdag liggen de maxima tussen de 30 en de 37 graden. En dan zou er zomaar een uitschieter kunnen komen op de dag daarna, op vrijdag. Want dat lijkt de warmste dag van de week te worden. Ja, en daarna, houd in de gaten, na die vrijdag natuurlijk de zaterdag, en dat is de dag van Tour de Dellen. Ja, gaat dat wel door of gaat dat niet door? Nou, ik hoorde gisteren van Johan Hut, voor 95% is het zeker dat het doorgaat. En die 5%, ja, dat ligt dan aan de temperatuur en de adviezen van de mensen die er verstand van hebben. Nou, vrijdag dus voorlopig de warmste dag van de week. En op grote schaal wordt dan 35 graden verwacht. En in het zuidoosten mogelijk 38 graden. En dat zou dan dat nieuwe record zijn. Daarbij is het dagelijks ronduit zonnig met maar weinig wind. Komend weekend dan neemt de kans op onweersbuien toe en koelt het geleidelijk af.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken. Bart van Dijk.

Ja, ja, zomerse muziek. Robin Thicke featuring Pharrell Williams. En die Pharrell Williams die komen we zo dadelijk bij het volgende plaatje ook tegen. Dit keer zong die mee met Robin Thicke en Blurred Lines. En ja, wat is dat volgende plaatje? Nou, dat is van Pharrell Williams, Happy. En dat wordt gedraaid speciaal voor Birdie. Want het is vandaag 23 juni en alweer een poosje geleden was dat de geboortedag van Birdie. En Birdie, die naam heb je mij wel eens vaker horen noemen op de radio hier in het Muziekmuseum. En zeker als ik het had over mijn favoriete plekje in Duitsland, daar aan de Moezel. Bij de Bed and Breakfast, want daar is zij samen met Ruud. Dus ja, de baas en de bazin. Of dan moet ik eigenlijk zeggen, de bazin en de baas. Wie er van de twee het meest voor het zeggen heeft, ach, dat is ook niet zo belangrijk, maar in ieder geval, Birdie, zij is vandaag jarig. Nou, Birdie, meid van harte gefeliciteerd, ook namens Laura. Hele fijne dag samen en natuurlijk Rudy zelf ook gefeliciteerd. En ja, geniet maar even van Pharrell Williams, zoals ik net al zei, met Happy.

0: Oh, Pharrell Williams en happy muzikale felicitatie, zoals ik net bij het begin van het liedje al vertelde, speciaal voor Birdie. Daar aan de Moezel in Duitsland. En ja, mensen die vragen mij wel eens, waar is dat precies dan? Nou ja, het plaatsje heet Pundelich. En als je wilt weten waar dat precies ligt, nou, dan pak je de atlas er maar eens bij. Of tegenwoordig kun je dat ook met gewoon de smartphone doen. Maar Pundelich, zo heet dat plaatsje. En nou ja, er staan bordjes Kochum en Trier. Allemaal dat soort andere plaatsen. In ieder geval de bed and breakfast waar ik heel graag vertoef. Daar is vandaag dus de vrouwelijke helft van het beheerders-echtpaar jarig. En dat is Birdie. Nou, ook mede namens Laura, Birdie van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Rudy ook. Een hele fijne dag samen. En nog maar heel veel levensjaren toegewenst. Bij deze dus. En zoals ik al vertelde, we deden dat met Pharrell Williams en Happy. Ja, ik zat even door de kranten bladeren. En ik denk, hey, zijn ze daar een paard of wat dan ook aan het plagen? Kinderen misschien? Nou nee, het is een paard die verkoeling krijgt. Want niet alleen bij ons en in Frankrijk is het heet deze dagen. Ook in Duitsland kunnen mens en dier wel wat verkoeling gebruiken. Deze IJslander, dat paard dus op de foto, krijgt een lekkere koele douche op een boerderij in de buurt van Frankfurt, waar het op het heetst van de dag 37 graden was. Met dit weer hebben paarden vooral genoeg vers drinkwater en voldoende beschutting nodig. Een paard koelt vooral af door te zweten. En als het dier zijn warmte niet kwijtraakt door een hoge luchtvochtigheid, dan kan hij oververhit raken. Wat dat betreft net een mens.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

was een Tsjechisch liedje wat een beetje vreemd begon. Oké, de computer had gekozen voor Frank Boeien en Zwart-Wit. En vandaar dus het instrumentale gedeelte van Zwart-Wit voor dit Tsjechische plaatje. Sorry daarvoor, maar het ging me iets te snel. Daarvoor hoorden we ook nog The Son of Jamaica van de Goombe Dance Band. Let op, revolutie in margarineland. Want na de mayonaise, de ketchup en de mosterd moet nu de margarine eraan geloven. Die gaat namelijk in een afscheurzakje, omdat het dan veel minder plastic gebruikt. Bij Smilde Foods in Heerenveen werkten ze ruim een jaar aan deze stille revolutie. De Europese anti-plastic wet was de voornaamste drijfveer. Vanaf 1 januari 2024 zijn hardplastic mini-kuipjes met onder andere roomboter of margarine in kantines en horeca niet meer toegestaan. Maar wie wel eens een lunch met kroketten bestelt, buitenshuis weet, die mini-kuipjes kom je nog veel tegen. Dat komt omdat margarine een lastig product is, zo vertelt Smilde-directeur Ronald Prins. Bevat vocht en vet en dat kun je niet zomaar in een wikkeltje stoppen. Daar is het te zacht voor. Oftewel hetzelfde wat je ook wel meemaakt. Dan krijg je mayonaise in zo'n bruin kuipje, zo'n papieren dingetje. En na verloop van tijd is dat zo zacht als een kweet niet wat. Dus bereid je erop voor naast de mayonaise en de ketchup. Dus binnenkort ook de margarine. Margarine in zo'n afscheurdingetje. Brengt ons bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur en daarna een uurtje poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
8: Zie die vraag.

0: Ja, zo is het. Oranje is de nummer 1 en zing met z'n allen mee. Nou, kijk eens aan. Het waren de Voice Brothers en het liedje over Oranje. En als we het dan toch over Oranje hebben, aanstaande 20 juni... nee, ik zit verkeerd, ik moet een regeltje lager. Aanstaande 26 juni om 1 uur 's nachts of 1 uur 's morgens. Het is maar net hoe je het wilde uitleggen. In ieder geval, het is een vroegertje of een latertje. In ieder geval 1 uur. Tunesië tegen Nederland. En er wordt steeds meer over gepraat. We worden wereldkampioen. Nou, we houden het in de gaten en laten we het beste ervan hopen. Het is 11 na 10. Van harte welkom bij een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. Blijf luisteren, inderdaad, naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Beluf samen met Gijke Arnaert en Zoute Landen. En daarvoor hadden we ook nog zweven op de zuidenwind van Frans Bauer en Corrie Konings. Het is 11:50. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijft luisteren tot 11:00. Dus het uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En tussendoor ook nog wat berichten, onder andere over het volgende. En dat betreft een koralenconcert in de Grote Kerk in Elburg aanstaande zaterdagavond. En dan is het 27 juni. Het is het koralenconcert Hoop. Soli Deo Gloria en de Project Brass Band Veluwe. Zij doen daaraan mee en de beide koren staan onder leiding van Jaap Kramer en Simon Hoekstra. De piano / orgel wordt bespeeld door Ronald Imker. De aanvang van het koralenconcert is 8:00 zaterdagavond. Entree bedraagt 10 euro en kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur van de Grote Kerk in Elburg. Aanstaande zaterdagavond dus een koralenconcert Hoop in de Grote Kerk in Elburg.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: mooie dag.
1: Ja, hele mooie dag. Kan een beetje warm zijn, maar ach, alles went. Het was Ja, die zong dus over die mooie dag. En daarvoor Agda en de Munnik en het regent zonnestralen. Voor Vossenakker Noord in Elburg heeft de gemeente het definitieve ontwerp gepresenteerd waar ruimte moet komen voor 65 tot 70 huishoudens. Vorig jaar spraken inwoners onder meer hun voorkeur uit voor veel groen, speelplekken en gevarieerde woningen. Die wensen zijn volgens de gemeente verwerkt in het definitieve ontwerp. Dat voorziet in woningen voor starters, gelijkvloerse appartementen, rijwoningen en twee onder één kap woningen in verschillende prijsklassen. De gemeenteraad van Elburg moet de plannen nog goed.

0: Jeroen van de Boom en jij bent zo. En een zomerlang zomer. Ja, inderdaad, een zomerlang zomer. René Schuurmans, hij zong daarover. In het vorige uur van het Muziekmuseum hadden we het over iemand die het paard met de handdouche verfrissing gaf. Nou, bijna tegenovergestelde gaat het volgende bericht over. Want luister, vogels, katten en honden weggehaald uit woning vol afval in de gemeente Elburg. En het bericht dat is te vinden op de website van loopmedia.nl. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de LID, en de politie hebben in een woning in de gemeente Elburg een bezoekje gebracht waar sprake was van ernstige vervuiling en dierverwaarlozing. In de woning werden 2 honden, 3 katten en 11 vogels aangetroffen. Volgens de LID leefden de dieren onder zeer slechte omstandigheden. De inspectiedienst omschrijft de woning als een vuilnisbelt. Overal lagen lege whiskyflessen. Neem aan dat de dieren die niet gebruikt hebben, tenminste leeggemaakt. Maar ook verpakkingen van diervoeding, conserveblikken en grote hoeveelheden sigaretten. Peuken ook niet van de dieren. En de dieren die leefden tussen al het genoemde afval. De honden en katten liepen vrij rond door het vuil. De vogels zaten in kooien die bedekt waren met dikke lagen ontlasting. Ook hing er een sterke rooklucht in de woning. En dat kan vooral voor vogels schadelijk zijn, omdat hun luchtwegen erg gevoelig zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie zijn de dieren in beslag genomen. Ze verblijven nu op een geheime opvanglocatie waar ze worden verzorgd en onderzocht. Tijdens de actie wist een van de 3 katten te ontsnappen en de genoemde instanties proberen het dier alsnog te vangen. Tegen de eigenares van de dieren is inmiddels procesverbaal opgemaakt en het Openbaar Ministerie beslist later of er verdere stappen worden genomen. Sinds begin 2024 geldt namelijk de wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Daardoor zijn de straffen voor ernstige gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing zwaarder geworden. Ook kan een rechter een houdverbod opleggen. In dat geval mag iemand tijdelijk of in ernstige gevallen levenslang geen dieren meer houden. Ja, ik zei het al, het bericht is ook te lezen op de website van loopmedia.nl.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Loo FM.

Jannes en die zingt Als de zon schijnt. En Raymond Hermans hoorden we daarvoor met Diamant. Gaat het dan eindelijk gebeuren? Wat? Nou, luister naar het volgende bericht. De voormalige discotheek De Breek in het Harde wordt op een later moment gesloopt. Dat bevestigt Defensie. Wanneer het pand aan de Eperweg precies tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend. De werkzaamheden die nu zichtbaar zijn bij het pand De Breek dus, de voormalige discotheek, zijn geen sloopwerkzaamheden. Volgens de gemeente Elburg gaat het om de sanering van het parkeerterrein. Op het terrein staan onder meer materieel en een bouwunit en ook zijn delen van de verharding opgebroken. Door de werkzaamheden vroegen inwoners van het Harde zich af of de sloop van de bekende voormalige discotheek al was begonnen en volgens de gemeente is dat niet het geval. Ook is er op dit moment geen sloopmelding of andere aanvraag bekend voor het voormalige discotheekpand. Defensie bevestigt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Defensie door het Rijksvastgoedbedrijf. Het terrein van de voormalige De Breek maakt namelijk deel uit van plannen voor uitbreiding van Defensie. Wat er precies met de locatie gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Afhankelijk van een mobiliteitsonderzoek wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. Volgens Defensie is het de bedoeling de locatie uiteindelijk geschikt te maken voor operationele doeleinden. De sloop van het pand staat volgens Defensie wel op de planning, maar een concrete datum is er nog niet. Het gebouw wordt pas gesloopt als de plannen voor nieuwbouw duidelijk zijn. En wordt ook gesproken over een raccordement. Nou ken ik dat woord niet. Ik heb het wel eens ergens zien staan. Maar wat het precies betekent, sorry. Maar de huidige werkzaamheden staan volgens Defensie los van het, en nu komt het, raccordement bij het Harde. En dat is volgens Defensie een afzonderlijk traject. Nou, ook dit bericht is te lezen op de website van loumedia.nl.

André Hazes junior en Leef en Jan Smit, daar was hij nog eens een keer weer met Als de Morgen is Gekomen. Ja, ik kreeg zojuist een appje en heel lief appje hoor. Je zou in het kader van geen geheimen voor de luisteraar nog vertellen wat er vorige week precies aan de hand was. Nou ja, oké, prima. Ik zal niet al te veel in detail treden, maar een schaafwond aan de achterkant van het hoofd. En de pleister mocht afgelopen zondagmorgen daar weer af. En volgens de deskundigen zag het er goed uit. Nou, een ingetapte knie. Dat is een beetje lastig. En dan nog een onderzoekje. En naar aanleiding van dat onderzoek wordt gezegd, de uitslag en het vervolg worden met u besproken tijdens een afspraak met de polykliniek. Nou, bij deze, dat was het zo'n beetje. Het gaat wel hoor, maak je geen zorgen. Hey, je luistert naar Lou FM. Uurtje Poldergoud gaat verder met Dana Winner en de Zomernachten.

Een nachten bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal, de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.
7: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?

0: Sweet en de Ballroom Blitz. En daarvoor Russo en Mart Hoogkamer. En als je dat liedje goed beluistert, nou, ze houden wel van een drankje. En ook van verschillende drankjes. Ranja wordt niet genoemd. De botterschijf voor deze week, de Amsterdamse zomer. Het is ruim 12 na 11. Van harte welkom bij het derde uur van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert en blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: De Osmonds. Mag ook zeggen de Osmond Brothers en Down by the Lazy River. Daar waar de temperatuur aangenaam is. En we hoorden ook nog van heel erg lang geleden. Begin jaren 60. Little Peggy March and I Will Follow Him. Ja, de benzine. Wordt die goedkoper? Nee, die wordt duurder. Twee dagen geleden, centje naar beneden. En dat centje, ach, dat komt er weer bij. Want de olieprijs die daalt wereldwijd. Maar een liter benzine aan de pomp wordt vandaag waarschijnlijk een cent duurder. Waarschijnlijk, hè? Dus nog niet helemaal zeker. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie, zakte gisteren onder de $80. Maar door onzekerheid over het akkoord tussen Iran en de VS blijven de prijzen onverminderd hoog. Ja, eerder vanochtend had ik het al over de beurskoers van het bedrijf SpaceX, dat van Elon Musk. Nou, dan heb je het al als je dan je toetst op, om het zomaar eens te noemen, de papieren krant. Ja, dan kom je toch altijd wel een heel eind achter de realiteit aan. Want de krant van vandaag die meldt het volgende. De beursgang van SpaceX trekt Nederlandse beleggers. In 5 dagen zijn volgens het handelsplatform De Giro maar liefst 60.000 transacties met het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk geregistreerd. En dat is goed voor een handelsvolume van €128 miljoen. En bijna 2/3 waren kooporders, oftewel mensen die de dollartekens in de ogen hadden. En toen kwam vanmorgen dat bericht dat het bedrijf SpaceX hard terugvalt na de raketstart vorige week bij de beursgang. Want het bedrijf verloor vandaag op 1 dag $400 miljard. Dus die mensen die gisteren voor dat handelsvolume van €128 miljoen hebben gezorgd, die hebben op papier dus ook weer het nodige verloren.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De Stones, wat zeg je? De Rolling Stones zelf. You can't always get what you want. En daarvoor America met de border. Ja, laten we het eens over het weer hebben. En daar staat boven een grote kans op eerste nationale superhittegolf ooit. Oftewel 3 dagen meer dan 35 graden. Dat het warm is en de komende dagen nog veel heter wordt, voelen we inmiddels allemaal. Maar de echte vraag die meteorologen momenteel bezighoudt, krijgen we deze week te maken met een historische superhittegolf. In de Bult is zo'n extreme hitte-explosie nog nooit voorgekomen. Ja, je hoort het goed, nog nooit. En dan wordt er hoogstwaarschijnlijk ook nog een ander record verbroken, dat van de langste hittegolf in juni ooit. En dat maken wij dan allemaal mee. Nou, het wordt de komende dagen uitzonderlijk heet. Van morgen, woensdag, tot en met zaterdag. En je hoort het goed, tot en met zaterdag. En zaterdag is de dag van Tour de Delle. Nou, van woensdag tot en met zaterdag kan het in het zuiden 35 graden of meer worden. En ook elders wordt het tropisch warm met 30 graden of meer. Ook tijdens de nachten is het plakken en zweten geblazen. Door een hoge luchtvochtigheid en een hoge minimumtemperatuur wordt het behoorlijk broeierig. Maar bereikt de warmte daarmee nu recordhoogtes? Nou, deels. Er is een kans dat we de komende week te maken krijgen met een nationale superhittegolf. Regionaal kwam die superhittegolf al wel eens voor, maar in de Bult werd deze nooit eerder gemeten. Afgelopen zaterdag werden al de eerste regionale hittegolven gemeten in Maastricht en L. Het moet daarvoor 5 dagen op een rij 25 graden of meer zijn. En hiervan moeten er 3 dagen tropisch warm zijn en dat betekent 30 graden of meer. Van een landelijke hittegolf kunnen we spreken als deze temperaturen ook in de Bult worden gehaald. En er wordt verwacht dat dit morgen of overmorgen donderdag wordt gehaald. Deze hittegolf houdt de rest van de week aan en wordt daarmee mogelijk recordlang. Niet eerder werden er in de juni maand 8 officiële hittegolfdagen op een rij genoteerd. Maar nu komt het. Toch hangt er een nog veel extremer ongekend scenario in de lucht. De eerste nationale superhittegolf. Ik kende het hele woord niet. Om dat te behalen moet het in de Bult 5 dagen achter elkaar 30 graden of meer worden. En op 3 van deze dagen moet het bloedheet zijn met temperaturen van 35 graden of meer. In het Limburgse L is het eigenlijk geen vraag meer of deze superhittegolf wordt bereikt. Waarschijnlijk is dat overmorgen donderdag al zover, zo wordt verwacht. En voor de Bult blijft het nog even spannend. Nou, als we het dan over regionale superhittegolven hebben, die zijn overigens geen unicum. In de zomer van 2020 konden Arsen, Eindhoven, Gilserijen en Volkel een superhittegolf op hun naam zetten. En ook in juli 2019 was het raak. Toen werd er een superhittegolf gemeten op de weerstations van Hogeveen, Lelystad, Marknesse, Delen.

0: Twente en Hupsel. Dus niet in Limburg of Brabant, maar ook hier in het midden van het land. Nou, met het hele verhaal staat een foto van een jonge man en een jonge dame. En daar staat onder, het is zo warm dat mensen in Amsterdam met een parasol wandelen. Nou ja, ik bekijk die foto en ik noem dat gewoon, ze lopen met de paraplu. Maar het is dus de paraplu tegen de zon, oftewel de parasol.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

0: ABBA en Gimme, Gimme, Gimme en Born to be Alive. Een disco-klassieker van weleer was van Patrick Hernandez. Ja, zojuist dus dat weerbericht met een aantal warme dagen nog in het vooruitzicht. En ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Aanstaande zaterdag natuurlijk Tour de Dellen. En dat is even een dingetje. Gaat dat door of gaat dat niet door? Nou, hoe kom je daarachter of het eventueel niet doorgaat of wel doorgaat? Nou, als je bent ingeschreven als deelnemer, dan hebben ze je mailadres. En controleer dus regelmatig even je mail. Of kijk op de website van loumedia.nl of op Facebook. Daar zal dat ook ongetwijfeld gemeld worden. Maar ook op de website loumedia.nl. Daar word je op de hoogte gehouden en op de hoogte gebracht van het al daar niet doorgaan van Tour de Dellen aanstaande zaterdag. Zou trouwens wel sneu zijn voor de organisatie en ook voor de mensen die zich voor het goede doel inwouwen zetten, dat het niet door zou gaan, maar het zou zomaar kunnen. En dat is dan overmacht. Wat ook overmacht is, is gisteren de grote stroomstoring in Elburg, Noordeinde en Oosterwolde, want in die drie genoemde plaatsen zijn gisteren meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim 5 uur zonder stroom. Volgens Liander, die gasten die gaan erover, trof de storing die rond 17:45 gistermiddag begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aperloheve, de Blauwsweg, de Wieken en de Winterdijk. De storing werd gisteravond door Liander om 23:14 gemarkeerd als zijnde opgelost. Toen was het dus allemaal weer over en had iedereen weer licht.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Saskia en Serge, The Battle of Celyanne en Rio. Dit keer niet van de dames Maywoods, maar van de Dizzy Man's Band. Ja, de wolf. Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland in 2018 zijn minstens 41 wolven gestroopt, stelt een nieuw onderzoeksrapport van het onafhankelijke bureau EcoJust. Het merendeel van de wolven is volgens de onderzoekers gestroopt op de Veluwe. Het onderzoeksrapport stelt dat de vervolging van wolven geen randverschijnsel is, maar een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid, met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap. Uit de monitoringdata blijkt bovendien dat 38 van de 259 in Nederland bekende wolven, en dat is 1 op de 7, zijn verdwenen op een manier die volgens de onderzoekers niet te verklaren is door natuurlijke sterfte of emigratie. Ja, de wolf is een Europees beschermde diersoort en op stropen staat een gevangenisstraf tot 3 jaar of een boete tot 21.750 euro. De belangrijkste daders van die stroperij van de wolven zijn twee overlappende groepen, veehouders en jagers. Deze groepen zouden verbonden zijn door hechte sociale netwerken en een traditionele vorm van burenplicht die individuele grieven omzet in collectief illegaal handelen. Van twee zaken is bewezen dat wolven slachtoffer zijn geworden van stroperij, en beide zaken komen uit Gelderland. In Stroe 2021 en Uggelen 2022 zijn twee wolven illegaal gedood. De Veluwe, met name de Noord-Veluwe rond Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Dorenspijk, komt naar voren als de belangrijkste hotspot voor wolvenvervolging in Nederland. Nou, ik ben blij dat behalve Nunspeet, Hulshorst en Elspeet, gemeente Nunspeet dus, ook Dorenspijk, gemeente Elburg, erbij genoemd wordt. Want anders zou je denken, het gebeurt alleen maar in de gemeente Nunspeet. Nou, een tweede concentratie van die wolvenvervolging is te vinden in de centrale Veluwe. Met name als middelpunt de gemeenten Ede, Barneveld en Apeldoorn.

Mag ook zeggen, Piet Veerman, rock and roll, I gave you the best years of my life. Bijna het eind van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Het zit erop en wij spreken elkaar weer morgenochtend tussen 9 en 12 voor de woensdageditie van dit programma. Zo dadelijk het journaal van 12 uur, daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor de middagmatinee. En de lunch, de middagmatinee, wordt opgediend door Jeanette. En heel veel plezier ook bij Jeanette. We hebben het vandaag over de superhittegolf gehad. Houd even in de gaten, zo dadelijk ook meer over het weer. Natuurlijk bij Jeanette in de middagmatinee en morgenochtend bij collega Drie Smit in de muzikale ochtendspits. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers als ze naar de politie stappen zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
8: Zie die vrouw.

0: The Waterboys en Hole of the Moon. En daarvoor de boodschrijf van deze week. Russo en Mart Hoogkamer in de Amsterdamse zomer. Ja, het zal niet anders zijn als de zomer die we op dit moment beleven. Daar zometeen meer over. Maar inmiddels is het wel 12:12. Dus zijn we lekker begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En zullen we het dan één keer doen? Jongens, wat wordt het heet? En wat is het al heet? Zo, dan hebben we dat ook weer gehad. Gaan we vrolijk verder met Middagmatinee. Nou, Bart van Dijk en Dries Smit, natuurlijk mijn hartelijke dank voor de gezellige uren. Ga dat tot 2 uur proberen voor te zetten. Met heel veel lekkere zomerse muziek. En uiteraard houd ik je op de hoogte van het nieuws. Nou, misschien raakt er al wat bekend over wel of niet doorgaan van de Tour de Delle. Hè? Want dat is de topic van vandaag. Nou, we hopen natuurlijk van wel, maar als het niet verantwoord is, dan moet het gewoon een dikke nee zijn. Hoe jammer dat ook zou zijn. Laten we verder gaan met muziek. Show Waddy Waddy, when?

Wat een gezelligheid hier op Lou FM. Weggebruikers uit Elburg en Oldebroek opgelet, want jullie moeten de komende weken rekening houden met nachtelijke afsluitingen en wel op de A28. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg tijdelijk dichtgaan. Voor de regio's zijn vooral 3 afsluitingen van belang. In de nacht van 25 op 26 juni en in de nacht van 30 juni op 1 juli is de A28 richting Zwolle en Meppel afgesloten en wel tussen afrit Het Harde en afrit Wezep. In de nacht van 2 op 3 juli geldt een afsluiting tussen afrit Het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Nou, de werkzaamheden vinden altijd plaats van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Verkeer wordt dan omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat kan de extra reistijd oplopen tot ongeveer, en dat is wel even belangrijk, een half uur. Het is maar dat je het weet. Je kunt niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent. En heb je het een beetje te snel gevonden, dit artikel, dan kun je altijd nog kijken op loemedia.nl, want daar staat het ook. En ik denk dat Bart deze al heeft gedaan, hoor, dit artikel. Want de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, kortweg LID, en de politie die hebben al op woensdag 10 juni een woning in de gemeente Elburg bezocht waar sprake was van ernstige vervuiling en dierverwaarlozing. In de woning werden 203 katten en 11 vogels aangetroffen. Volgens de LID leefden de dieren onder zeer slechte omstandigheden. En als je de foto zo ziet, en er zit ook een video bij, dan begrijp je wel wat deze tekst omhelst, zeg maar. Nou, ik moet zeggen dat ik de dieren er niet echt heel slecht uit vind zien. Maar die vogels, ja, die kunnen natuurlijk geen kant op. En die honden en die katten, die kunnen natuurlijk nog heen en weer. Nou, kijk op bluemedia.nl, want daar zie je ook het filmpje. En ja, de dieren die zijn uiteraard uit het huis gehaald. En die zijn op geheime locaties opgevangen. Er ontbreekt nog 1 kat. Die wist de benen te nemen, of de poten in dit geval. Maar daar wordt nog naar gezocht. Dus die wordt niet alleen achtergelaten. Nou, de vrouw die kan natuurlijk een fikse boete, of wat dan ook hiervoor staat, verwachten. Want onlangs zijn de boetes en dergelijke flink omhoog gegaan als het gaat om een soort van dierenmishandeling. Nou, ik vind dat zowel dier als mens in dit geval goed geholpen moet worden. Dit is uit het zuiden, Rowenherzen en de neus omhoog.

Van Limburg gingen gewoon door naar Zeeland met bluf en harder dan ik hebben kan. Inmiddels is het al 1:04 en gaat de tijd weer hard. Heb ik even een dienstmededeling voor Tony, want ja, je weet, zij doet altijd voor mij zoeken naar de nieuwsartikelen. Echter, ik heb het idee dat mijn Facebook-account gehackt is. Ik kom er echt helemaal niet in. En dat betekent dat ik ook niet in mijn Messenger kan komen. Dus sorry voor al het werk dat je al hebt gedaan, Tony. Ik ga thuis heel erg mijn best doen om dit weer omgekeerd te krijgen. Ik hoop dat het gaat lukken en dat ik gewoon later die artikelen gewoon op kan pakken. Ja, een beetje balen, maar dat is de huidige

Uit 1965 alweer deze van de Beatles. Joh, ik moest nog geboren worden. Ik moest nog even 2 jaartjes wachten. Maar goed, iedereen kent de muziek natuurlijk van de Beatles. En dat zal ook nooit meer uit ons systeem gaan. Ik kreeg net een appje van Arnold Bergmans. Ja, onze vaste columnist. En hij zei, ja, kan je gelukkig nog wel hebben. En de muziek, die is lekker. Ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren. En dat klopt, het is eigenlijk alleen maar Facebook dat heel erg vervelend doet. Maar we weten allemaal, dat is erg risicovol als het gaat om pogingen wat betreft het hacken. En dat wordt ook regelmatig gedaan. Ik kom heel vaak van die teksten tegen van jongens, ik was gehackt of ik ben gehackt. Nou, leuk. Het is heel leuk, al die social media gebeuren. Maar als dan dit gebeurt, dan is het net even iets minder leuk. En ik denk, wat moet je ermee? De gegevens van een ander. Nou, zoveel staat er niet op mijn Facebook-site. Dus kijk maar lekker even rond, zolang het duurt. Ja, en dan gaan we het toch even hebben over de warmte. Ik zie dan extreme hitte staan. Ik denk, nee, laat ik maar even niet gebruiken. Gewoon de warmte. Maar in Nederland bijvoorbeeld is er nog geen sprake van code oranje. Dat wordt misschien morgen het geval. Maar in meer Europese landen, als dat jij denkt, wordt nu al code rood afgegeven. Dit wegens, en dan gebruik ik hem toch maar, extreme hitte. In Italië geldt inmiddels in 15 steden code rood. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste dagdelen binnen te blijven. Het advies is om licht te eten en jezelf zoveel mogelijk koel te houden. De autoriteiten houden rekening met plaatselijke stroomuitval vanwege de aanhoudende warmte. Nou, gaan we even naar Frankrijk kijken. Die gaat ook gebukt onder een hittegolf, want in 54 departementen is code rood afgekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel. Op veel plekken is het boven de 40 graden. Nou, België hebben ze ook een hittecrisis. Daar is het ook ontzettend warm. En 's nachts is het bijvoorbeeld niet koeler dan 25 graden. Nou, in Nederland, ik zei wel code rood, maar is het woensdag code oranje. Nu zijn wij misschien wat voorzichtiger met codes. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar feit blijft wel,

Dat je er gewoon even rekening mee moet houden. He, zoek de koelte op en ga niet pal in die zon liggen. En houd rekening met je medemens. Kijk eens een keertje wat vaker naar elkaar om. En breng eens even wat lekkers en een beetje koel water naar je wat oudere buurvrouw of buurman. Dan helpen we elkaar allemaal door deze periode heen. Nou, ik had het net al over Tour de Delle. He. Gaat het door? Gaat het niet door? Dat is dus allemaal nog vrij onzeker. Ze worden wel bijgestaan door heel veel adviseurs die er echt alles vanaf weten of het wel verstandig is om het te doen. Maar een echt plan is nog niet gemaakt. Dus we wachten gewoon af wat dat gaat worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van joh, we durven het gewoon niet aan. Want als er niks gebeurt, Bart zei het net ook al. Als er niks gebeurt, is er niks aan de hand. Gebeurt er wat? Ja, dan krijg je natuurlijk van ja, dit had je beter af kunnen zeggen. Dus wat dat betreft is het heel verstandig. Goed nadenken, goed laten adviseren. En vanuit daar dus een gewoon iets te bepalen of het dus wel of niet doorgaat. Die hele belangrijke beslissing die ik niet zou willen maken. Wat ik wel ga maken, welke beslissing, die bedoelde ik dus, dat is dat we de lunch gaan openen, want het is inmiddels 3:58. Nou, heb je al gegeten? Misschien wel iets flink kouds of zo, een heerlijke salade. Ja, daar is het weer natuurlijk wel na. En dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk, eet smakelijk. En vooral nu, hè, met die warmte, geniet even van het rustpuntje van de dag. Kun je buiten doen, maar dan wel lekker in die schaduw blijven. Er is nog een windje, dan is het eigenlijk best wel heerlijk buiten te doen. Nou, dat betekent ook 3 platen achter elkaar in het welbekende lunchblokje. En ik heb gekozen voor de SOS-band als aftrapper Just Be Good To Me.

Heerlijk toch, Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. Leonard Cohen en So Long Marianne. We begonnen met de SOS Band en Just Be Good To Me. Morgen natuurlijk weer een kerstversie met hele andere nummers. Dat kan ik je beloven. Nou, ik ben eindelijk wat betreft Messenger weer actief. Ja, je moet er wat voor over hebben. Maar uiteindelijk komt dat dan vanzelf wel weer goed. Althans, dat is me altijd verteld. Gewoon rustig blijven. Komt het allemaal goed. Ja, en een Russische journalist die affaire van Poetin aan licht bracht, die is overleden. En je begrijpt, als ik Poetin in die zin breng, dan is dat vaak niet op een natuurlijke wijze. En dat is in dit geval ook, want hij is overleden na het eten van giftige paddenstoelen. Dat meldde lokale media in Letland. De man die zou dus giftige paddenstoel gegeten hebben en kan het dus niet meer navertellen. Grigory Nekoroshev van 69 was de hoofdredacteur van de Moskovsky Correspondent toen die krant in 2008 aan het licht bracht dat Poetin van plan was om te scheiden van zijn toenmalige vrouw Liu Mila en vervolgens te trouwen met de 30 jaar jongere Olympische gymnaste Alina Kabaeva, waarmee hij al jarenlang een affaire had. Nou, dat zat hem waarschijnlijk zo hoog dat deze journalist dus aan de kant moest en dan maar op een hele grove wijze, want anders zijn we natuurlijk van hem ook niet gewend. Ja, het is altijd hetzelfde daar. En die oorlog die woedt natuurlijk ook nog steeds door. Hè. En alhoewel Rusland ook best wel het een en ander te pakken krijgt in Oekraïne, weet Oekraïne toch fantastisch terug te slaan. Want Rusland gaat het voelen. En dan hebben we het over brandstoftekorten. Nou, heel Rusland die heeft daar al een probleem mee. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger door die Oekraïnse aanvallen. Want die, die tasten de Russische raffinaderijen aan op een dusdanige wijze dat die geen werk mee kunnen verzetten. Ja, en ik vind boontje komt om zijn loontje. Dus niet zeuren en gewoon aanvaarden. En in de wijken Brunnepen en Zuid in Kampen, we zijn al dichterbij, wordt mogelijk betaald parkeren ingevoerd. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van ChristenUnie, CDA, SGP en D66. De partijen benadrukken dat ze het uitbreiden van betaald parkeren in overleg willen doen. Ook het verhogen van de parkeertarieven is een optie. Ik kan het begrijpen, hè. Ik bedoel, die gemeentes moeten het met steeds minder doen, krijgen ook bijna niks meer vanuit Den Haag, maar moeten hier wel de hele boel regelen. Geldt voor alle gemeentes natuurlijk. En dan moet er gewoon iets omhoog gaan, want anders is er geen mogelijkheid meer om de plaatselijke verenigingen bijvoorbeeld te ondersteunen of voor wegonderhoud. Nou, vul het allemaal maar zelf in. Overal zou dan een gat ontstaan. En dit vind ik wel een mooi bruggetje. Want als je het dan toch over een gat hebt, heb ik hier een foto van die camper die het vlonderpad was opgereden. En dat kon dat vlonderpad uiteraard niet hebben. Die zakte in. En het is in een natuurgebied. Het is allemaal hartstikke drassig. Zo'n camper die weegt natuurlijk nogal wat. En dan denk je, ja, toch geen probleem. Dan sleep je hem weg. En dat is niet zo eenvoudig. Nee, in dit natuurgebied Grollerveen in Drenthe blijft die camper voorlopig staan. Want er is gewoon nog geen manier gevonden om het voertuig op een veilige manier weg te halen. Dus ik weet niet hoe ze de vakantie gepland hadden. Maar die zullen ze dus eventjes een flink aantal dagen zullen moeten opschorten. Nou, de mensen natuurlijk die eigenaar waren van de camper zijn enorm geschrokken. Ze hebben een boete gekregen omdat ze niet over het pad mocht rijden. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat die navigatie even op hol sloeg en ze die kant opstuurde. Maar dan mag je nog uitgaan van een beetje menselijk denkwerk. Als je zoiets ziet, weet je gewoon dat het niet kan. We gaan het hebben over de Summer of 69 van Bryan Adams. Nou, ik heb eens even gekeken wat voor zomer dat was hier in juni. Die was niet zo best. Nee. Nou, we gaan nu temperaturen van dik 30 graden tegemoet. Misschien wel 35, misschien wel 37 graden. En in de zomer van juni 69 was het op 23 juni 17,7 graden. Ik durf te wedden dat jij denkt, kom maar op dan. Bryan Adams, Summer of 69.

Ongeacht wat voor weer het was in 69. Het blijft gewoon een prima plaat die je regelmatig gedraaid moet hebben in je uitzending. Ik zie dat we nog maar 40 seconden te gaan hebben hier in het eerste deel van Middag Matinee. Zometeen aandacht voor de Oostenrijkers en met name hoe ze over de Argentijnen gedacht hebben tijdens de wedstrijd. Maar eerst het nieuws van 1 uur, spreek je zo weer. Nou, klein stukje Maxine Nightingale, laten we het maar doen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 4 kilometer file tussen Heteren en Knoopend Valburg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Nou, dan kwam ze nog even bij Maxine Nightingale en Right Back Where We Started. Ja, een paar seconden van de plaat kan dus absoluut niet, hè. Dat is niet DJ-waardig, dus ik denk, ach, laat ik hem dan nog maar eens een keer erbij gaan halen en ermee gaan starten. Nou, niet helemaal, want we starten met de bottenschijf van deze week en de Amsterdamse zomer. Russo en Mart Hoogkamer. De hele week dus hier te beluisteren op Lou FM. Ach, misschien is hij ook wel vaker te beluisteren, maar in ieder geval extra aandacht. Inmiddels is het 10 minuten over 1, zijn we weer aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We gaan zo verder met het WK, maar eerst nog Tommy James en de Shondells, Crimson and Clover.

Ah, ik hou ervan, maar muziek klinkt toch altijd anders als de zon stralend aan de hemel staat. Ja, het WK, het is natuurlijk al volop in gang. En ik weet niet of je zaterdag gekeken hebt, maar de 5-1-overwinning was natuurlijk fantastisch. Ik heb gekeken in de stad. Citybar en Bassie hadden een groot scherm klaargezet. Nou, ging niet helemaal goed met geluid, maar dat bedachten we er dan wel bij. Dat maakt niet uit. Het sfeertje was er echt niet minder onder. Maar dat is dus niet heel lang zo geweest. Want in die nacht van zaterdag op zondag heeft er rond 2 uur in Elburg zware mishandeling plaatsgevonden. Dat gebeurde bij een bar of in een bar. Er is glas gegooid in het gezicht van een jongen en hij heeft maar liefst 12 hechtingen in zijn gezicht. Nou, ze komen natuurlijk graag in contact met mensen die dit hebben zien gebeuren. En ook andere info is welkom. Nou, er staat er een telefoonnummer, misschien dat ik je straks nog ga geven. Dan kan je in ieder geval papier bij de hand halen en een pennetje, of je tikt het zo rechtstreeks in je telefoon. Kan natuurlijk ook. Maar heb jij wat gezien wat van nut kan zijn? Laat het dan weten. Het is zo jammer, hè? Je weet niet waarom en waar het over ging. Maar dan heb je zo'n leuke avond met een fantastisch resultaat. En dan wordt hij op deze manier beëindigd. Ja, jammer dat het weer zo is. En nog meer WK-nieuws, want Lionel, Messi, greep gisteravond weer in zijn hoofdrol op het WK door beide treffers tegen Oostenrijk voor zijn rekening te nemen. Het werd ook 2-0. In tegenstelling tot veel voetballiefhebbers konden de Oostenrijkse spelers er niet van genieten. Konrad Leimer, denk ik, was vooral boos op de scheidsrechter. Ik weet niet hoeveel overtredingen ze hebben gemaakt, maar het voelde alsof er ongestraft 700 konden maken. Pas na 70 minuten kregen ze de eerste gele kaart. Zo bekritiseerde Leimer het optreden van een Egyptische scheidsrechter Armin Omar. De bondscoach Ralf Rangnick was ook niet te spreken over de arbitrage. Hij vond dat er in de aanloop naar de eerste goal van Messi een overtreding werd gemaakt. De VAR had niet de moed om de scheidsrechter naar het scherm te roepen. En dat deden ze juist wel bij de penalty daarvoor die Messi miste. Nou, meer geklaagd trouwens over het gedrag van Messi. Messi domineert ook de Argentijnse voorpagina's. Maar dat komt natuurlijk omdat ze zo trots op hem zijn. Dat begrijp ik dan ook wel weer. Maar blijkt wel dat, en dat is bewezen, dat hij net even iets meer kan doen als een gemiddelde speler. En de politie die is op zoek naar 3 mannen, dus geen spelers, die worden verdacht van een reeks diefstallen van dure Lego sets uit speelgoedwinkels in Breda, Middelburg, Vlissingen en Etten-Leur. Om de verdachten te kunnen identificeren zijn de beelden van de mannen gedeeld en die kun je vinden op rtl.nl en dan het nieuws. Nou, ik hoop dat ze op deze manier de dieven te pakken weet te krijgen. Want je hebt gewoon met je fikken overal vanaf te blijven van dat wat niet van jou is. Dan heb je van mij nog het telefoonnummer te goed. En dat is van Thijs Rodenburg. En dat is 06-248-37853. Dus 06-248-37853. Dat gaat dus om getuigen over de mishandeling. Nou, ik vind het wel een zware mishandeling. Waar dus glas gegooid werd in het gezicht van een jongen. Waardoor hij 12 hechtingen moest incasseren. Niet normaal meer. En het is goed als ze de daders hiervoor gestraft kunnen worden. In ieder geval opgepakt kunnen worden en verhoord. Dit zijn de Drifters Under the Boardwalk.

Ja, en dan was hij in één keer afgelopen. En ik was nog een beetje aan het kijken welke plaat ik hierna zou gaan draaien. En ik zag hem gewoon weglopen. Nou ja, net op tijd toch de schuif openen. Ja, zo zie je, je moet echt overal alert op blijven. Anders is er zo'n stilte die je niet hebben wil. Ja, ik was even bezig om weer een leuke zomerse plaat uit te kiezen. En dacht ik van, oh, André van Duin, die is wel leuk. Maar ik zie dat die al twee keer gedraaid is. Eerst een beetje in de nachtperiode. En later waarschijnlijk door Dries. Ja, ik denk het bijna wel. Maar dat maakt niet uit. Dan slaan we die gewoon over. En dan pakken we een andere. Nou, ik hoorde Bart vanmorgen al over SpaceX. Hè, dat kelderde op de beurs. $400 miljard verdampt in een dag. Kon ook eigenlijk niet anders. Hè? Want het had zo'n spectaculair beursdebuut. En in één keer was meneer Musk een biljardair. Nou, ik vraag me af of hij dat dan nu nog is. Ja, kan hij er alleen maar van dromen. Maar aan de andere kant, hij heeft nog steeds centen zat op zijn rekening staan. Die hij waarschijnlijk nooit meer opkrijgt. Dus medelijden hoeven we natuurlijk niet te hebben. En we gaan toch weer naar Rusland trouwens. Want in Rusland vallen wel eens oligarchen van een balkon. Maar de arrestatie van zakenman Ilja Traber slaat pas echt in als een bom. Hij was decennia lang de enige onderwereldfiguur van wie Vladimir Poetin de vriendschap openlijk erkende. En nu is hij door de veiligheidsdiensten van zijn bed gelicht. Samen met zijn vaste zakenpartners Vladimir Danilenko is Traber vorige week opgepakt. De officiële lezing luidt dat hij medeplichtig is aan de moord op Alexandre Petrov, een lokale magnaat en politicus die in 2020 door een scherpschutter werd geliquideerd. Traber moet zich voor de zaak verantwoorden in Moskou. Nou, er wordt altijd wel wat verzonnen om je op te pakken en nooit meer vrij te laten. Dus dat betreft kijk ik hier niet raar van op. En voor het eerst is euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind. Dat meldt minister van Volksgezondheid Sophie Hermans aan de Tweede Kamer. Sinds 2 jaar mag in overleg met de ouders euthanasie worden gepleegd bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nou, ik vind dat op zich een hele goede zaak. Want wij ouderen, ja, die hebben al wat meer dat we het zelf kunnen bepalen. Wel het heel veel haken en ogen, maar toch. Ja, bij de kinderen is dat toch wat lastiger. Maar ook die kunnen toch flink lijden. En als je weet dat het niet meer beter wordt, is dit soms wel de humaanste weg. Goed, zullen we maar weer wat vrolijkers doen? Ja, laten we dat doen op een dag als deze. En ik zei al, ik had een zomerse plaat. Nou, André van Duin werd het dus niet. Die doen we van de week nog wel een keer, geen enkel probleem. Dan doen we gewoon deze, Splitsing, een zomerlang.

echt weer een oude ziel hoor, die de muziek uitkiest. Want het is allemaal de jaren 60, de jaren 70, een keertje 80. Oké, heel af en toe wat nieuws. Maar vandaag valt dat nog wel heel erg tegen. Maar dan komt gewoon dat die muziek ook ontzettend lekker is. En goed in het gehoor ligt natuurlijk. Nou, ik weet niet of je langs de break bent gereden op het harde. Ja, nostalgie. Hè? Wat jammer dat het niet meer is. Alles gaat voorbij. Het goede gaat allemaal weg. Maar deze voormalige discotheek, dus de break. Die zou op de sloopnominatie staan. En heel lang gebeurde er ook gewoon echt helemaal niks. En het verpauperde, het was echt ja, bijna met een traan als je er iedere keer naar keek hoe erg dat iedere keer weer was en hoe erger het ook werd. Nou, nu rij je er langs en dan zie je heel veel beweging, een bak staan. Je ziet er een zo'n rustenplekje voor de arbeiders. En je denkt dan van, hey, zal die sloop begonnen zijn? Nee, toch niet. Nee. Ja, jammer, maar het is echt zo. En jammer is omdat het gewoon er niet meer uitziet. Maar Defensie die zegt, nee, er zijn nog geen sloopplannen, want er is ook nog geen vergunning aangevraagd. Dus dat kan niet. Het gaat hier om de sanering van het parkeerterrein. Nou, op het terrein staan dus onder meer materieel en een bouwunit. En ook zijn delen van de verharding opengebroken. En zo lijkt het ook alsof het afgebroken wordt. Maar ik hoop niet dat het al te lang duurt, want het is zo zonde om dat zo weg te zien zakken. En je moet er ook zo regelmatig langs. En heel wat anders, want een Zeeuws Forum voor Democratie statenlid Martin Vos gebruikte 2 jaar lang geld uit een onkostenregeling voor in totaal 117 etentjes. Hij deed dit uit naam van de fractie van Forum voor Democratie. Etentjes zijn volgens de politicus geschikt om met elkaar van gedachten te wisselen. Nou, via WOU-verzoeken, dus de Wet Openbare Overheid, heeft de omroep de gedeclareerde bonnetjes opgevraagd. En hieruit bleek dat de eenmansfractie in 2023 en 2024, daar gaat het om, opvallend veel geld uitgaf aan vergaderkosten in vergelijking met andere fracties. Zou hij met zichzelf vergaderd hebben? Je weet het niet. Nou, zo gaf Martin Bos in 2023 in zijn eentje ruim €1500 uit aan dus die vergaderkosten, terwijl de BBB met 9 statenleden ongeveer €500 declareerde. In 2024 liepen trouwens de bedragen nog meer uiteen, want Bos die declareerde toen €10.000 voor deze vergaderkosten. En een andere eenmansfractie, Ja 21, met Gert Heikoop, besteedde in dat jaar slechts €100 in die categorie. Nou, daar ga je dus flink over de scheef. Nou, ik ga helemaal niks zeggen over deze man. Ik ga ook niks zeggen over de partij. Ik denk dat hij zich daar nog wel over zal moeten gaan verantwoorden. En terecht. Trouwens. Dit is T. Paul, ook uit 1987.

Mi Rosso, oftewel Tuintje in mijn hart. En hier staat alleen maar Damaru, maar daar zat natuurlijk ook Jan Smit bij. In Modern Talking and You Can Win If You Want. En zo is maar net. En lukt het de eerste keer niet, probeer het gewoon nog een keer. En dan gaat het vast lukken, want de aanhouder wint zoals je weet. Ja, dit is dan weer triest, want de zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen. En dit vanwege ernstige tekortkomingen. Dat meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een medewerker zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. De organisatie biedt woonbegeleiding en ambulante zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen. Afgelopen maart ging de inspectie onaangekondigd langs en stelde daarbij vast dat YouZorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. De zorg is de afgelopen maanden niet verbeterd, zo schrijft de inspectie. Nou, één medewerker zit dus vast. Die was werkzaam op één van de locaties van YouZorg in Assen. Nou, verdenking dus van verkrachting van de cliënt. En dat is natuurlijk in en in triest. Nou, je denkt dan altijd dat je geliefden op een goede plek zitten. En als je dan dit soort verhalen hoort, dan schrik je toch weer. Maar je hebt ook mooie verhalen. Want Nederlandse onderzoekers van het Amsterdamse biotechnologiebedrijf Parking Cure hebben een doorbraak bereikt in de ontwikkeling van de biologische pacemaker. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Clinical Investigation. En dit is een van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van biomedisch en klinisch onderzoek. Nou, volgens de cardioloog Dr. Geert Boink, en hij is oprichter van het Amsterdamse bedrijf, kan de biologische pacemaker op de lange termijn een belangrijk alternatief worden voor patiënten die afhankelijk zijn van een conventionele elektronische pacemaker die operatief moet worden ingebracht. Voor kinderen is er nog een ander voordeel. Het lichaam groeit, terwijl het apparaat dat niet doet. De biologische pacemaker heeft geen hardware en maakt nieuwe operaties voor batterijwissel of problemen met de draden naar het hart overbodig. Het gaat hierbij om een nieuwe gentherapie om het hart te helpen zelf weer een regelmatig ritme te vinden wanneer het lichaams eigen systeem niet goed werkt. Niet met een apparaatje dat stroompjes afgeeft, maar door hartcellen zo aan te passen dat zij het juiste tempo weer aangeven. De ontdekking gedaan door onderzoekers van Pacing Cure, was zo moeilijk eigenlijk zeggen, in samenwerking met onderzoekers van universiteiten en kennisinstellingen in Nederland, Duitsland en Korea, is nog geen behandeling. Er moet nog veel worden getest, maar dat dit al op de plank ligt, is natuurlijk fantastisch. Wat ook fantastisch is dat de jaarlijkse Broekermarkt in Oldebroek er weer aankomt. En dat vindt allemaal plaats op woensdag 1 juli. De locatie is wederom de Zuiderzeestraatweg in het centrum van Oldebroek. En die weg is van 9 tot 11 afgesloten voor al het verkeer. We gaan er weer een gezellig evenement van maken, zo zegt de Marktcommissie in alle vertrouwen. En dat begrijp ik helemaal. Deze zullen ze niet hebben als artiest, want die zou er ongetwijfeld ook weer zijn. Kan ook niet meer, maar hij maakte leuke muziek met zijn hele skip over Bob Marley, Three Little Birds.

heeft wel heel veel goede nummers gemaakt hoor. En dit is gewoon zo'n heerlijk vrolijk nummer die je gewoon keihard aanzet, maar ook meezingt. Ja, die hit, het is overal bijna in Europa wel snik en snik heet. Ook hier in Nederland ontkomen we daar niet aan. Maar in Frankrijk gebeurde daar ook een drama door de hitte. Want in Carpentras, een stad in de Provence in het zuiden van Frankrijk, zijn twee kinderen van 2 en 4 jaar oud gisterenmiddag dood aangetroffen in de auto van hun moeder. De auto stond in de garage van het gezin. Volgens de plaatselijke krant is het nog niet precies bekend hoe de kinderen in de gezinsauto terecht zijn gekomen en ook niet hoe lang ze in de auto hebben gezeten. Volgens de eerste verklaringen zouden de twee kleuters in de auto zijn gestapt zonder dat hun 33-jarige moeder dit doorhad. Hulpdiensten probeerden de kinderen nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Nou, het moet nog vastgesteld worden hoe ze zijn overleden, maar het is waarschijnlijk natuurlijk te wijten aan de hitte die oploopt in zo'n auto. Nou, heel triest voor dit jonge gezin dus. En ik geloof onmiddellijk dat die moeder hier niet van heeft geweten. Die kinderen willen uithalen. Hey, je bent 4 jaar oud. Je weet donders goed wel hoe een deur open gaat. En hij valt dan in het kinderslot. Ze komen er niet uit. Mama weet van niks. Ja, triest, triest, triest. En we gaan even naar de Efteling. En niet omdat daar iets heel leuks is. Nee. Meerdere attracties in de Efteling waren vanochtend tijdelijk gesloten door storingen. Bezoekers zagen in de app dat onder meer de Python, Joris en de Draak en Fata Morgana buiten gebruik waren. Inmiddels zijn de meeste problemen verholpen. Kort na 10 uur was het even schrikken voor bezoekers toen meerdere attracties tegelijk uitvielen. Joris en de Draak, Baron 1998, de stoomtreiner, de Python en Vogelrok waren tijdelijk gesloten. Omdat het om meerdere attracties tegelijk ging, stelde het personeel direct een onderzoek in. Volgens een woordvoerder leek sprake van een storing. Nou, rond 22:30 was alles weer voorbij en is alleen de Baron 1898 nog gesloten. Oh ja, Fata Morgana blijft ook dicht en dit is vanwege gepland onderhoud. Dus dit zou sowieso het geval zijn, want die attractie zou vrijdag 26 juni weer open moeten gaan. Dit is Gacha Kuka. Dit is al zo'n leuke naam. Gacha Goo Goo. Het is niet zo moeilijk. Too shy.

Ik kwam deze toevallig in de lijst hier die ik voor me heb staan tegen. Ik denk, ach, dat is alweer lang geleden dat ik deze gedraaid heb van Katja Gugu. Hoog tijd om dat weer eens te gaan doen. En bij deze, het is inmiddels 2:04. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Ik wens je een hele mooie dag. Let een beetje op elkaar met deze warmte. En misschien ga je zometeen wel lekker zwemmen. Dan heb je nog helemaal gelijk. Geen topdag vandaag, want ook de heer Top is op vakantie, heb ik begrepen. Maar ik denk dat hij er volgende week gewoon weer is. Dus dat betekent heerlijke non-stop muziek om jouw dag lekker vlot te laten verlopen. Tony, natuurlijk bedankt voor de redactie. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. Dit is Chris Rea en hij is ook te vinden on the beach. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Renkum en Knoopend Valburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. De N302 Kootwijk Lelystad is in beide richtingen dicht bij de N305. Het komt door een gekantelde vrachtwagen richting Lelystad, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad die is afgesloten halverwege Almere en Lelystad ter hoogte van het tankstation. Daar is een ongeluk gebeurd. Je wordt langs het ongeluk geleid via de parkeerplaats en het tankstation. Op de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er een kwartier langer over. En de N302 Harderwijk-Lelystad die is tussen Harderwijk en de N305 in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste vertraging heb je op de A12 richting Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West liggen voorwerpen op de weg en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Reken op ruim een half uur vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N302 Harderwijk richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit twee Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan in het midden van het land files op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld is je vertraging een kwartier. En op de A1 richting Hengelo staat een kapotte auto tussen afrit Voorst en Deventer. Die zorgt voor 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. De A50 dan richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen, 10 minuten extra. En richting Arnhem op diezelfde A50 is het langzaam rijden tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. Hier heb je een kwartier vertraging. Tot slot nog de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Mooi weer.
1: Mooi weer.
0: Het? 36, 26 graden, 27
1: Nee, het is, het is 30.
0: Oh, dat merk ik helemaal 30. Niet.
1: 30. Maar het wordt nog erger.
0: Nou, kijk, zo'n geweldig. Is dat een beetje een lange
1: het wordt kost. Veel ja. meer dan 30.
0: Is dat zo?
1: Ja, daar gaan we het over hebben vanavond.
0: Ja, Ellen versus Rob.
1: Ja.
0: En we gaan weer lekkere muziek draaien. En ja, we zien het wel, joh.
1: Nou, we moeten het even hebben over het voetballen. Dat moeten we even vertellen.
0: Ja, maar dat weten we toch allemaal al?
1: Het weer? Nee, dat is gewoon leuk om even over te hebben. De British Bake Off, heb je dat door dat weer begonnen is?
0: Nee, erg wat is dat leuk. Voor iets?
1: Hè?
0: Wat is dat voor iets?
1: Nou, dat is heel Holland bakt, maar dan in Engeland.
0: Oké.
1: Volgens mij komt het... Die is veel leuker, weet je dat?
0: Is dat zo?
1: Ja, die is echt heel leuk.
0: Oké.
1: Nou goed, dan gaat er iemand met een camper op pad. Zal ik nog even vertellen wat daar gebeurt? Ja, en wij zijn niet zo goed in trouwen, hè? En daar ga ik zo wat over vertellen. Een Twentse bruiloft eindigt in chaos door noodweer. Dus dat komt zo dan ook even.
0: Oké.
1: Maar ondanks alles is het een lovely day... En ik wou daar maar eens mee openen.
0: Goed zo. Laten we horen.

0: jij José nodig hebt, neemt ze dan op?
1: Nou, weet je, het probleem is met vrouwen. Die hebben nooit een telefoon in hun binnenzak zitten. Ik heb altijd mijn telefoon in mijn binnenzak zitten.
0: Nou, het gaat in dit geval niet over vrouwen. Het gaat over die van mij.
1: Ja.
0: En hoe heet het? Die zit de hele dag met die telefoon. Ook de hele dag erop te kijken.
1: Okay.
0: Maar als ik bel of app...
1: Dan is hij er niet.
0: No reaction.
1: Nou, misschien een vriendinnetje heeft.
0: Dat zou best kunnen.
1: Ja.
0: Maar er komt iemand voor de paddock van de paarden. Dus dat wilde ik hem even vertellen. Dat hij er om 8 uur moet zijn.
1: Maar hij luistert wel naar
0: het lukt me niet. Ja, nou ja, dacht, probeer ik het zo. Zou het werken?
1: Ja, gegarandeerd dat hij luistert.
0: Oké, ik wou even terug naar afgelopen vrijdag. Dat noodweer... Ik had, ja echt, ik dacht, nou ja, er komt een onweersbui. Ik was nog niet zo ver om mijn paarden naar binnen te halen. Je weet het, die ene is er nog een jaar, de andere is er nog veel korter. En nou ja, goed, op een gegeven moment gaat het onweren. Dus ik denk, nou, ik durf niet meer naar buiten. Ik ken mensen die hun paard gaan ophalen en juist daardoor dodelijk verongelukken. Dus ja. Ik denk, dat gaan we niet doen.
1: Je maar moet goed. Je paarden toch verzorgen?
0: Ja, maar goed, ik durfde ze dus niet naar binnen te halen. En uiteindelijk ben ik gewoon opgebleven tot ik dat wel durfde. Daarna kreeg ik de volgende dag een bericht, nou, ik geloof via het internet. Er waren mensen die avond gingen trouwen. En ja, dat schijnt een chaos te zijn geweest. Moet je voorstellen, zaaltje, 150 gasten, restaurantje, watermolen. En daar brak dus dat noodweer uit. En uiteindelijk, ja, een of andere beek die daarnaast lag, is uit haar oevers getreden. En echt in no time stond er gewoon water tot aan de knieën. Dus al die gasten en personeel, die hebben kratjes gebruikt om naar buiten te komen. Nou ja, alles is daar helemaal aan gort. En ik geloof ook alle huwelijkscadeaus zijn er zo uitgedreven, nou ja, zullen we maar zeggen. Ja. En dan denk ik van, wat zou hier nou mee bedoeld worden als je net getrouwd bent?
1: Ja, inderdaad.
0: Bij mij is nooit zo heel erg succesvol geweest dat trouwen. Maar wat is hier voor boodschap? Echt een ramp. Nou, of is water verhelderend en vrolijk en gezellig trouwt?
1: Nee, ik weet het echt.
0: Vraag het aan jou.
1: Ja, ik ben maar 1 keer getrouwd.
0: Niet, dat is niet waar.
1: 2 keer.
0: Je bent 2 keer getrouwd en ik ook. Samen zijn we 4 keer getrouwd.
1: Moet even nadenken, ja inderdaad.
0: Ja, en tijdens onze oude dag hebben we besloten om maar te gaan hokken. Laat dat trouwen maar zitten.
1: Ja, nou goed, hoe is ook niet meer nergens voor nodig eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Trouwen niet?
1: Nee, waarom moet je...
0: Trouw niet voor je 40 bent?
1: Ik kan me voorstellen dat je heel erg jong bent of jong bent en je bent heel erg gelukkig dat je gaat trouwen. Maar wat heb je nou voor zin als je 40, 50, 60 bent weer te gaan trouwen? Dat kost alleen maar geld.
0: Het kan toch bijzonder zijn?
1: Is dat zo?
0: Ja, je kan toch tegen elkaar zeggen, ik hou van jou en ik blijf je trouw.
1: Oké.
0: En dat dan vervolgens niet doen.
1: Hé, maar er is een plekje vrijgekomen op de radio voor jou.
0: Een plekje vrijgekomen op de radio?
1: Ja, alleen het was morgens heel vroeg op.
0: Maar ja, oké, Gordon is verdwenen.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, maar moet ik dan met haar?
1: Nou ja, waarom niet?
0: Ze is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Of moet zij ook weg?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat. Nee, er komen toch 2 heren gaan het toch doen?
0: Ja, ik
1: we
0: heb
1: praten
0: begrepen.
1: Over welk waterprogramma ook. Zo vroeg
0: zit
1: ik
0: eraan.
1: Oh, zo vroeg. De ochtend, ja, maar die gaat om 6 uur beginnen of zo, hè?
0: Ja, daar had Gordon ook wel problemen mee. Dat kan me ook wel voorstellen.
1: Nou, zou ik zeggen, neem het op de avond van tevoren. Maar
0: nee,
1: dat is...
0: je hoort haar live te zitten. Dat is ook een plan.
1: Okay.
0: Maar goed, in elk geval gaan er nu 2 coryfeeën, waaronder Jeroen Kijk in de Vechten, van Radio 2 naar, hoe heet het, Radio 10.
1: Ja.
0: Dus vanaf september gaan zij uitzenden. En Gordon houdt ermee op. Hebben wij het dan net zo lang volgehouden als Gordon of moeten we nog even door?
1: Nee, Gordon is toch, die is 4 maanden bezig volgens mij.
0: Nee, die is wel wat langer bezig. Ja, volgens mij
1: nou,
0: wel.
1: Ga jij maar eens opzoeken. Dat is al niet langer dan 4, 5 maanden wezen.
0: Wel, nou, nee. Ik zoek het zo even op.
1: Althans dat programma, misschien andere programma's. Maar
0: nou ja,
1: goed.
0: Nee.
1: De rest het probleem is, er zijn natuurlijk altijd mensen die altijd heel snel opgeven, hè? Of 2 keer in 10 jaar tijd.
0: Ja,
1: of
0: nee,
1: alles.
0: Het probleem bij Radio 10 is dat er waren heel veel luisteraars. Gerard Ekdom zat daar 's morgens. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een fantastische vent. Nou, daarna ging het al minder. Dus zij moesten die plekken innemen. En dat zette zich voort, die trend. Toen hebben ze een of andere Akela erbij gekregen. Die moest opletten of vertellen wat ze wel of niet moesten zeggen. Nou, dat heeft ook niet geholpen.
1: Nee.
0: Dus ja, weet je, ze zitten een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat heb je met voetbalelftallen soms ook. Trouwens, Nederland zit niet in een neerwaartse spiraal. Had jij dit gedacht?
1: Nou, ik ging voor maandag of zaterdag voor de tv zitten. En binnen 20 minuten geloof ik 2 doelpunten. En dan wel van die Brobby, want dat vond ik ook zo'n bullebak.
0: Ik zat niet eens te kijken en toen gebeurde het.
1: Wat hoorde je het al?
0: Nou ja, ik dacht, dit kan niet. Ik heb me er, ja, echt om heel eerlijk te zijn, had ik me er niks bij voorgesteld. Bij dat hele Nederlands elftal
1: nee,
0: niet.
1: Nou ja, goed, even afwachten. Wat donderdagnacht om 1 uur kijk je ook?
0: Vrijdagnacht,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, donderdagnacht. Ja, nee, het is donderdagnacht. Dus je hebt donderdag om 12 uur 's avonds, 2400 uur en 1 uur. Dus vrijdagochtend is dat. Het is niet vrijdagnacht.
0: Het is niet vrijdag naar zaterdag.
1: Nee, het is donderdagnacht. Dus vrijdagochtend.
0: Dat is wel goed dat je dat even zegt. Ja, ik denk het wel.
1: Een heleboel mensen maken zich er fout in. Ga je dus echt je bed uit of s'morgens, s'avonds?
0: Weet je, ik slaap toch niet de laatste tijd. Dus dan kan ik net zo goed een voetbalwedstrijd kijken. Scheelt weer een slaappil.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar ik denk dat ik het wel leuk vind. Okay. Ja, ze, tegen Tunesië moeten ze.
1: Marokko toch of Tunesië?
0: Ja, Marokko of Tunesië.
1: Ja, in ieder geval een Afrikaans land. Maar de volgende keer moeten ze 's nachts om 3 uur, hè?
0: Nou, dan ga ik er ook uit.
1: Okay.
0: Als zij beloven dat ze winnen, ga ik eruit. Jij niet?
1: Ja, daar ligt een beetje het probleem, denk ik. Maar goed, ik vind het wel. Het valt wel op dat plotseling iedereen in de oranje moed is.
0: Ja, misschien moeten we straks even naar links en naar rechts draaien.
1: Ze gaat gewoon, ja, dat is inderdaad, gaan we ze even wat opzoeken.
0: Ja.
1: Dat is wat. Jij mag nog een keer een muziekje maken.
0: Weet je wat ik gedaan heb vandaag? Allemaal zomerse liedjes uitgezocht. Daar heeft Spotify me een beetje mee geholpen. En daaruit heb ik weer geselecteerd wat ik leuk vond.
1: Maar ik mag toch eerst toch eventje, of niet?
0: Oh, ik dacht, je zei dat ik moest.
1: Ja, maar
0: jij bent helemaal niet klaar.
1: Ik heb hem inmiddels gevonden.
0: Mag ik net zeggen, want dat straf
1: daar
0: ik meteen
1: komt
0: af.
1: Komt hij dan?
0: Oh.
1: Nou, dat komt er helemaal niet. Ja, daar komt hij dan. Tjups.

0: is er een defibrillator of niet? Want god man, een Jim.
1: Volgens mij hè, is dit wel zijn redding, dat naar links en naar rechts. Want met die reclame bij de Jumbo weet ik niet of dat het gaat worden. Overigens dacht ik net dat jij de toppers op ging zetten.
2: Nee.
1: En daar wou ik wat over zeggen.
2: Nou, vertel.
1: Ik zag die Gerard met al die veren staan.
2: Ja.
1: En er was al ontzettend gezeur over dat het zo heet was. Hè? Dat is ook natuurlijk gewoon niet te doen daar. Dat snap ik ook. Kunnen zij niks aan doen. Maar ik vond het geluid slecht.
2: Okay.
1: En daar is ook wel wat over te vinden. Want die hele joling kwam er niet bovenuit. Ik kan me toch niet voorstellen. Maar goed, toen vond ik een artikeltje net. Klachten over extreme hitte bij de toppers. Vroger zweet als een otter. Nou ja zeg, moet daar nou mee?
2: Ja, maar goed, heb je ook gezien hoe dik die man is?
1: Nou ja, nee. Ja, maar ja, het weet je, als je daar natuurlijk in die pakken staat, zweet je ook als een otter. Ja, ik snap het wel.
2: Je moet wel conditie hebben, dat hebben ze niet meer. Maar het is een beetje achterhaald allemaal, vind ik.
1: Het is maar goed dat ik niet zing. Hè. Wij hebben het weekend allerlei giftige planten voor de paarden uit de wei gehaald.
2: Ja?
1: In die brandende zon.
2: Ja?
1: Dan heb ik gewoon kleddernat haar. Dus ik hoef daar ook niet te gaan staan zingen. Er wordt helemaal niks.
2: Nee, daarom.
1: Het was goed, niet
2: nee.
1: te doen.
2: Ik vind überhaupt al die dingen die je... Nou, neem dan voetbal, het hele verhaal. Zo'n Bepaai, of weet je...
1: Weet je mee? Bepaai?
2: Die kan toch ook naar huis toe veel beter?
1: Ja, dat weet ik niet. Je moet inhoudelijk
2: wel.
1: Niet met mij over dat... Dat weet ik niet.
2: Okay,
1: ik weet dat Bobby heeft gescoord.
2: Ja, die heeft 2 keer gescoord.
1: Prima. Überhaupt vind ik dat vreselijk knap. Want ik ben nog in de Neeskens-tijd blijven hangen. En Johan Cruijff-tijd.
2: Die is al overleden allebei.
1: Ja, nou, dat kan wel wezen.
2: Is
1: maar...
2: Neeskens ook overleden?
1: Nee, Neeskens leeft nog.
2: Nee? Nou, ja, zeker?
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus daar ben ik blijven hangen. Ik kan nu... Wat ik heb gezien en wat ik ook wel goed vind... Als ze buiten spel staan... Dat er dan even via de koptelefoon een filmpje komt. En
2: ja.
1: dan beoordelen ze het. Dus dan wordt er wel op een eerlijkere manier gejureerd. Dus dat vind ik ook prima. En verder kan ik zien dat ze scoren en dat ze de bal kwijt zijn. En dat is het zo ongeveer.
2: We gaan jouw voetbal. De slimste mens. Ken je die uitzending?
1: Ja, natuurlijk ken ik die. Ja, ik vind dus
2: Dan moet je nu voor de aardigheid moet je op RTL, op NPO 3 gaan kijken. Slimste mens van België.
1: Dat is die is heel grappig,
2: totaal,
1: die vent.
2: Ja, nee, maar totaal. Maar totaal iets anders. Dat is echt... Die slimste mens vond ik geen zak meer aan. Er werd niet gelachen meer en alle soort dingen meer. Nu helemaal niet meer. Maar nu de slimste mens van België, die is geweldig. Moet je eens gaan kijken.
1: Maar moet je dan op een Belgische zender kijken?
2: Nee, gewoon RTL, NPO 3.
1: Oh.
2: Elke avond is die om...
1: Ongeveer,
2: weet niet precies, maar goed,
1: ga lekker de hele avond zitten. Zullen we dat even opzoeken?
2: Ik moet even gaan kijken. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar elke avond,
1: als je hem naar beneden doet, kan je het zien.
2: Nee,
1: doe eens even scrollen hollen.
2: Dit is de uitzending. Dit is 11 uur.
1: 23 uur.
2: Hij is ergens, maar goed, moet je even opnemen. Maar ga me even om van... Het is echt een heel andere serie in Nederland. En er zitten sowieso 2 juryleden. Dus dat werkt al een stuk beter dan die statige juryleden die wij in Nederland hadden.
1: Nou, we hadden er maar 1.
2: Die knaap die het
1: die is heel grappig.
2: Die is ook geweldig. Ja,
1: als die de slappe lach krijgt, krijg jij ook de slappe lach.
2: Ja, dus
1: die
2: dat,
1: is heel lollig.
2: Die adviseerde elke avond zie ik te kijken. Ik neem het op althans, maar goed, om een uurtje of ik weet niet precies, laat ze beginnen maar.
1: Oké, zal ik je dan vertellen waar ik elke avond naar zit te kijken?
2: Vertel.
1: Dat is pas sinds een week hoor.
2: Oké.
1: Nou, je hebt Heel Holland Bakt en je hebt de Engelse versie met overigens dezelfde intro. Die vind ik eigenlijk nog veel leuker. Dus daar zit ik naar te kijken. The Great British Bake Off. Die is nu even elke dag. Dus dat schiet ook lekker op. Je moet dan ook wel gaan kijken. Want volgende week is de finale week al. Ja, en ik vind dat echt fantastisch. Dus tot volgende week vrijdag. Ik kan precies vertellen wat er allemaal komt. Gebakweek, merengeweek, dessertweek en de finale week.
2: Goed zo. Slimste mens België, die wordt elke avond uitgezonden om 20:40 op NPO 3.
1: Oh, dan moet ik ook natuurlijk even wat zeggen, maar dan ben jij aan het werk. The Great British Bake Off,
2: ja.
1: Seizoen 16, iedere werkdag om 15:50 op NPO 1.
2: Ja, dan neem ik het op als ik het leuk vind.
1: Maar je kan het ook nakijken toch even?
2: Ja, daarom. Neem het meestal op. Dan kan ik alle reclames eruit switchen.
1: Hoe doe je dat?
2: Wat? Opnemen en reclame dan doorspoelen.
1: Maar heb je dan nog een ouderwetse videorecorder of wat heb je dan?
2: Nee, ik zit bij de, hoe heet dat?
1: Je zit bij de radio.
2: KPN en dat kan ik gewoon opnemen.
1: Echt waar?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oh, dat hebben wij niet. Wij zitten bij Delta.
2: Ja, het is heel is niet verstandig natuurlijk. Je kan maar, beter KPN
1: nee, maar
2: nemen.
1: Wel even belangrijk. Dan neem je het op en zijn dan die reclames eruit.
2: Nee, die moet je zelf uit.
1: Die moet je nog gaan zitten knippen. Dus nee, je bent 3 uur bezig.
2: Nee, je gaat gewoon kijken en als de reclame is, spoel je hem door.
1: Dus daar kan je de reclames wel doorspoelen. Ja, ja. Oh, wat zwaar.
2: Niet als je op terugkijken op de normale televisie. Dat klopt, dat lukt niet.
1: Nee,
2: dat,
1: die houdt die vast.
2: Ik neem alles op wat ik wil zien.
1: Nou, ik niet. En waar neem je dat dan op het apparaatje van de KPN?
2: Ja. Ik kan gewoon aangeven, die en die wil ik opgenomen hebben. Ja. Dus dat moet je toch maar een abonnement van KPN nemen. De Delta, dat heeft alleen maar storingen volgens
1: mij. Ja, maar
2: mij.
1: Wij zitten in het buitengebied. Hè. Wij zitten dat niet zoals jij, waar iedereen woont.
2: Je hebt toch internet?
1: Ja, je gaat geen liedje zingen.
2: Je hebt glasvezel, toch?
1: Ja.
2: Nou, dan kan je KPN ook afsluiten.
1: Ja, dat kan niet, volgens
2: mij. Moet je
1: maar
2: met de iPhone eens even afsluiten.
1: Volgens mij kan dat niet.
2: Nou, oké.
1: Ik ben aan de beurt.
2: Is dat zo?
1: Ja, daar komt die Dua Lipa.

0: had ik nog nooit gehoord van Dua Lipa.
1: Oké. Okay.
0: Is dat raar?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou goed.
1: Maar je had ook nooit gehoord van Pommelien.
0: Nee, maar dat wou ik ook liever zo houden, ook voor de toekomst. Dua Lipa ben ik teruggekomen op mijn verhaal. Maar met Pommelien denk ik dat ik heel stevig bij mijn standpunt blijf. Gelukkig krijgen we af en toe nog een berichtje. En deze is van een hele lieve collega. Regen op je trouwdag brengt geluk, voorspoed en symboliseert een onbreekbare verbinding. Regende het op jouw trouwdag?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nou, blijkbaar niet, want anders dan was je nog steeds getrouwd geweest. Nou. Let op. Positieve betekenis. Onbreekbare knoop. In de traditie van in de echt verbinden geldt dat de natte knoop extreem lastig los te maken is. Dus het huwelijk is extra stevig. Voorspoed en rijkdom. In veel culturen staat regen gelijk aan overvloed. Het vallen van rijkdom op het nieuwe paar. Een gelukkige bruid. Nou, er is een Italiaans gezegd, dat zal ik je even besparen. Want ik ben leuk in Frans, Duits en weet ik veel wat. Ja. Maar in het Italiaans wat minder. Maar het betekent letterlijk natte bruid, gelukkige bruid. Nou, dat kun je ook anders vertalen. We gaan maar verder. Een lang huwelijk. Een oud bijgeloof zegt dat het huwelijk net zoveel jaren zal duren als de regendruppels die op die dag vallen. Nou, dan worden die mensen in elk geval heel oud. En het tweede, want daar kreeg ik twee berichtjes over. Frankje de Bot en Gordon hebben het precies een jaar volgehouden.
1: Nou, langer dan wij? Of doen wij het ook al een jaar? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, dat weet Naomi, hè, onze collega. Oh, die heeft precies verteld de vorige keer. Maar dan moet ik het even gaan opzoeken.
1: Ja, maakt niet zo uit.
0: Nou, ze praat, je moet wel even opletten.
1: Ja, ik ben aan het zoeken nog steeds het nieuwe programma, maar ik ben er eventjes
0: uit.
1: Ja,
0: je kan het niet vinden. Dat kan wel twee uur duren.
1: Ja, daarom. Ik stop ermee.
0: Dan doe ik weer een liedje, hoor, als je niet oppast. Heb je wat gevonden?
1: Oh, je wil weer een liedje hebben? Ja, oké, dan gaan we
0: natuurlijk
1: eerst.
0: Natuurlijk moeten we een liedje draaien.
1: Oké, dan

0: Hoe heet het nummer op?
1: Welk nummer?
0: Wat je nou net gedraaid hebt van jouw grote voorbeeld Pommelien.
1: Ja, ben je klaar?
0: Nee, het heet cognitieve dissonantie.
1: Hoe kom je
0: dat
1: daar
0: zit
1: erbij?
0: Erin?
1: Nee, helemaal niet. Ben je klaar? Zo heet het programma, het liedje.
0: Ze heeft het over cognitieve dissonantie.
1: Ja, dat klopt.
0: Luister je wel eens naar wat die vrouw zingt?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, wat betekent dat dan?
1: Daar verdiep ik me niet in.
0: Het is toch
1: ik
0: vreselijk.
1: Geniet van de muziek.
0: Zal ik je dat even uitleggen dan? Want jij als groot fan wil dat vast weten.
1: Vertel dan.
0: Het is het onaangename, knagende gevoel van innerlijke spanning dat ontstaat wanneer je gedachten, overtuigingen of waarden in botsing komen met je gedrag of met nieuwe informatie.
1: ADD.
0: Nooit geweten dat die vrouw zo intelligent is dat
1: ADD.
0: Ze hierover zingt.
1: ADD.
0: Ik weet het niet. Dat zegt ze niet.
1: Je moet je wel een beetje in verdiepen. Ja, jij zit
0: een beetje in verdiepen. Ik zit me in jouw dinges te verdiepen. Nou. Wie zegt dat zij ADD heeft? Dat heb je ergens gelezen.
1: Hopelijk zegt ze dat ze ADD heeft. Dat klopt ook. Een soort vorm van ADHD.
0: En wat is dat dan? Weet je dat?
1: Ja, hyperactiviteit, et cetera.
0: Ja, of niet?
1: Ze kan geen energie kwijt. Dat zie je toch ook. Ze hobbelt alle kanten op. Jij kijkt ook naar haar nooit.
0: Nee, ik kijk niet naar haar. Nee, ik ben geen fan. Dat ben jij.
1: Oh.
0: Een groot fan.
1: Nou goed, ze treedt in ieder geval in de Ziggo Dome. Het reeds op 7 november 2026.
0: Wat zeg je? In de 2 november?
1: 7 november 2026.
0: Oh ja, dan heb ik een verjaardag.
1: Oh, dat is ook lullig. Nee,
0: dat kan ik niet. Nee,
1: ik
0: heb een verjaardag.
1: Als eerste heb ik meteen kaartjes voor de golden kaartjes gekocht. Voor de golden circle. Toen dacht ik van, ik wil lekker zitten. Ja, je blijkt te staan. Dus José wil niet met me mee. Dus mocht er nog mensen die met me mee willen.
0: Moet je niet te oud zijn, hè? Dat weet je. Want ik bedoel, staan twee...

0: puber, dan piep je wel anders.
1: Maakt niet zijn.
0: Sta jij daar tussen al die jonge kerels die allemaal wat
1: leuk,
0: van willen?
1: Een leuk kerel. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed, we komen er wel uit. Misschien ook nog iemand blij kan maken.
0: Nou, je hebt 4 kaartjes, dan sta je wel lekker ruim.
1: Twee kaartjes.
0: Dat scheelt 3 mensen. Ja, ik zou ze verkopen als ik jou was. Je kan beter op tv kijken.
1: Het is de enige... Nou, je maakt allemaal niet zoveel uit. Vertel, wat hebben we nog meer voor nieuws?
0: Nu ga jij wat vertellen. Je zoekt je helemaal rot.
1: Ja, maar ik vind het helemaal niet. Want ik heb een hele druk op de zaak gehad. En ik ben niet toegekomen om... maar dat heb ik vorige keer ook gezet. Het is weer een hond. Nou, in Nederland zelfs. Moest kijken.
0: Waar zat die hond? Je moet even zeggen, want er is weer een hond. Dat weten mensen niet.
1: We zoeken van de avonturenboerderij een molenwaard in Groot-Ammers. Nog nooit van gehoord. Ja, Groot-Ammers wel. Sloeg alarm toen zijn hond in een afgesloten auto zag zitten tijdens de warme temperatuur. Nou, ja, ik heb de
0: stond die auto in de zon?
1: Nee, die stond niet in de zon. Dan had hij natuurlijk stond hij in de zon.
0: Was ook dood geweest. De schaduw was al erg genoeg.
1: En ik heb de vorige keer al gezegd dat ik zo'n auto tegen zou komen hier op het parkeerterrein. En alles gaat meteen een raamslaak in.
0: Maar wat doen ze nou? Ze hebben dat hondje eruit gehaald. En ja, wat gebeurt er dan daarna? Krijgt die man die hond weer terug?
1: Verder heb ik niet doorgelezen, dat weet ik niet. In ieder geval was het de lichaamstuur van het beest was 42,3 graden.
0: Ja, nou zullen we dan nog maar een keer een oproep doen? Ik als presentator van hashtag over dieren. Nou, ten eerste neem je hond met dit weer gewoon niet mee. Zorg dat hij het thuis een klein beetje comfortabel heeft. Ik heb bijvoorbeeld alle luiken dicht. En zodra het weer een beetje normaal is, doe ik al die luiken open. Laat ik het even flink doorwaaien. Dan gaat het wel. Wat ik ook weet van de hondenschool in Hattem, waar ik heel veel cursussen heb gedaan. Ga alsjeblieft 's morgens heel vroeg of 's avonds laat even wandelen. Niet te ver. En ja, weet je, de rest van de dag gewoon heel even laten plassen. Maar neem hem vooral niet mee in de auto. Gewoon niet. Gewoon niet doen.
1: Nee, krankzinnig is het. Die boerderij mocht de honden gewoon naar binnen toe. Aangelijnd en alles. Nee, laat ze weer in de auto zitten. Die mensen moeten in mijn ogen moeten die gewoon een jaartje in de gevangenis gaan of zo.
0: Ja, dus nou, nee. Ik heb een veel beter idee. Moet je gewoon een jaartje hondenhokken laten schoonmaken in een asiel.
1: Ja, ja, ja. Dan heb je weer gedemotiveerde mensen in een asiel. Ze schoppen ze de honden tegen.
0: Nou ja, dan sturen ze daar toch gewoon een lelijke hond op af.
1: Maar,
0: dan is het zo geregeld.
1: Dat zou een optie kunnen
0: zijn. Ja, dat bedoel ik.
1: Maar goed, het is... En Poetin heeft ook wat uitgehaald, hè?
0: Poetin heeft van alles...
1: Die heeft een Russische journalist die geheime vriendin van Poetin onthulde dood aangetroffen. Ik weet niet of hij het zelf gedaan heeft, maar dat zal ook wel weer... Ik ben zo blij dat ik in Nederland woon, hè? Ondanks iedereen lopen te klagen over Nederland en alles. Maar volgens mij wonen op een paradijs van de wereld.
0: Ja, maar volgens mij krijgen wij ook niet alle juiste informatie.
1: Maakt niks uit. Ik ben heel erg gelukkig.
0: Nou, dat vind ik fijn voor jou.
1: Eens even kijken. Jij mag muziek draaien.
0: Als het met je huwelijk een lastig verhaal is, is het maar beter dan dat je gelukkig bent met Poetin.
1: Oh, met mijn huwelijken. Ja. Dat heb je mij nooit horen zeggen, een lastig verhaal was. Na 10 jaar waren we gewoon uitgekeken op elkaar.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dus dat kan...
0: Bij mij was het wel een lastig verhaal, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Ik heb 2 dingen. Ik zal zometeen iets vertellen over Ruud de Wild. Waar ik altijd naar luister als ik hier naartoe reis. Zowel op dinsdag als ook op donderdag. Daar ging iets mis. Was wel grappig. En ja, ik heb eigenlijk 2 liedjes. Maar 1 daarvan staat met stip op nummer 1. Als het zomer is. En dat is een nummer van Earth, Wind & Fire. En die ga ik even voor je draaien. Okay. Gewoon omdat het zo lekker weer is.

0: Earth, Wind and Fire. Heb je trouwens het echtpaar bij de voetbal zien zitten?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
0: Koning en koningin.
1: Daarna zijn ze gelijk doorgefietst naar het ding, hè?
0: Ze zaten wel ver uit elkaar. Vind je dat op?
1: Oh, dat heb ik allemaal
0: de
1: niet
0: De koning zat helemaal tegen de koning van de voetbalorganisatie aan.
1: Misschien hadden ze grote voor thuis.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Weet jij veel?
0: Maar goed, het was wel leuk dat ze er in ieder geval zijn, toch?
1: Oké. Okay. Ja, dat is zeker leuk. Wat voor
0: leuk
1: datum
0: verhaal,
1: is het
0: trouwens.
1: Eigenlijk?
0: Ik heb... Schiet me zo te binnen. Ken jij nog... hoe heet ze ook weer? Die hele dikke... uiteindelijk is heel dik geworden. De zwemster.
1: Wie?
0: Nou,
1: de zwemster?
0: Nee, ik kom straks wel even op. Dit heb geen zin op deze manier.
1: Waarom niet? Nee, ik weet niet welke zwemster heel dik is geworden.
0: Maakt niet zo uit. Vertel het je later. Straks nog even. Moet ik eerst gewoon
1: opzoeken. Oh, dat is goed.
0: Ik ben niet zo goed in naam onthouden.
1: Oké. Okay. Ik vroeg me even
0: Erika
1: af.
0: Terpstra.
1: Oh ja, Erika Terpstra. Ja, zeker.
0: Hadden wij een badminton-evenement, Europese kampioenschap in Amsterdam.
1: Ja.
0: En Erika Terpstra zou ons ook komen op bezoeken. En ja, die zou dan op de rij uiteraard, het was wat moeilijk ingevuld. Maar die zou op de eerste rij van de tribune gaan zitten.
1: Oké.
0: En toen vertelde iemand van haar begeleiding, want die kwam even kijken. Ja, ze dat kan helemaal niet, want ze kan er niet zien. Toen ze hem heel snel een paar stoelen ervoor gezet. Want die kon echt niet op die tribune zitten. Toen was
1: ze er echt niet. Ik denk dat Maxima en Alex gewoon twee rianten voor thuis daar hebben gekregen bij de voetbal.
0: Ja,
1: dat kon je niet zien.
0: Die zijn ook niet dik. Dus dat valt
1: mee. Nee, die, nog eens even wat. Die zijn niet dik. Alex is super afgevallen volgens mij. Heb je dat niet gezien?
0: Nee, ik let niet echt op mannen.
1: Oké. Okay.
0: Maar
1: je let toch wel op de koning?
0: Wat? Nee, de koning let ik wel op.
1: Oh.
0: Die is altijd heel modieus gekleed, vind ik.
1: Oké, okay. Waar ik even aan zat te denken, is het deze week niet de Vierdaagse?
0: Nee, dat kan niet.
1: Is dat in juli?
0: Moet je opzoeken, dat zou ik echt
1: ja,
0: niet
1: dat
0: weten.
1: Is over een maand. Nee,
0: want ik had al die rare vragen stellen.
1: Nee, ja, nee ik zat even te denken dat als dat nu is, is natuurlijk gewoon een drama. Maar dat duurt nog heel even.
0: Ja, maar wat denk je dan aanstaande zaterdag Tour de Delle?
1: Ja, dat weet ik niet. Zou er iets zijn dat het niet, hoe heet het, door kan gaan?
0: Nou ja,
1: wat doen
0: hallo,
1: ze fietsen?
0: Niet, het is 37 graden.
1: Ja, nee, dat is donderdag. Vrijdag.
0: Vrijdag, ja.
1: Is het vrijdag
0: nee,
1: Tour de Delle?
0: Zaterdag is het.
1: Ah, dan is het te lang afgekoeld.
0: ik hoop dat het afgekoeld is voor ze, maar ik denk dat dat toch een probleempje zou kunnen wezen.
1: Nou oké, okay, maar hebben we dan code rood?
0: Ik weet het niet.
1: Want het is dus in heel veel landen code rood, hè? Italië op veel plekken, Frankrijk.
0: Codes hou ik helemaal niet meer bij, hoor.
1: Nou, dat is code rood. Dat is net zoiets als Orgel Joken. Dat is ook code rood.
0: Maar goed, in ieder geval één grote voordeel heb ik.
1: Nou?
0: Ja. Het is, als het zaterdag of vrijdag 37 graden is bij ons... In het pand, waar ons samen Weber woonwereld, altijd geërcoat.
1: Maar hoeveel graden hebben jullie daar binnen?
0: 20 graden.
1: Nou, het is hier trouwens ook prima te doen,
0: ja,
1: hè? Ze laten die airco aan, dat is top.
0: Ja, dus dat gaat wel goed. Maar ja. Is die ook een graadje 20, zeg maar.
1: Ja, het is hier goed te doen.
0: En anders ga je dood hier anders. Ja. Dus dat is... Ik kreeg ook ik liep gisteren weg. En toen gaf Egbert aan. En zette ik hem uit. Ze zei Egbert, nee, je moet me aan laten staan. Want dan blijft het in ieder geval nog een beetje redelijk goed. En dat klopt ook wel.
1: Ja, weet je wat de ramp vaak ook is met zo'n ding uitzetten? Dat is net zoals met een verwarming. Dan moet hij weer ontzettend hard werken om de boel weer op temperatuur te krijgen. Dus dan kan je veel beter hem even laten staan. Maar het is hier prima.
0: Ja.
1: Geen klagen.
0: Wat voor muziek hebben
1: Zullen we hier vrijdag gewoon ook de hele dag gaan zitten? Dat is wel gezellig.
0: Wat gaan we vrijdag doen dan?
1: Weet ik veel.
0: Oké. Nee, ik heb gewoon thuis heb ik, of mijn bezaak heb ik heerlijk airco. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Okay.
0: We gaan even luisteren naar mama. Kijk, ik kan het zelf.

0: komt uit James Bond.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat herken ik.
1: Oké, okay, Letitia Gerrits.
0: Ik moet ervoor zorgen namelijk dat ik de tweede vrouwelijke Blokhuis word. Die herkent dit dus gelijk, hè? Als die muziek hoort, dan kan die gelijk de titel van het origineel of weet ik veel wat erbij halen. Maar dit is muziek die ook gemaakt is voor James Bond. Ter informatie.
1: Goed bericht. Italiaan krijgt gestolen brommer na 42 jaar terug.
0: Oh, hoe oud is die man dan nu?
1: Nou, hij ziet een beetje kaal.
0: 105?
1: Nee, dat valt wel mee. Nou ja, goed, als iemand 16 brommen gestolen is en 40 jaar later, dan ben je 56, 58.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Zo ziet hij er ook wel uit.
0: Oké, okay, en nu? Nou gaat hij als een gek rondjes rijden.
1: Gaat hij rondrijden natuurlijk. Ja, na 42 ga ik weer toeren door Liguria of zo, Liguria.
0: En dat heeft hij al die 42 jaar niet gekund? Of heeft hij gewoon een substitute gekocht?
1: Hij is echt heel erg gelukkig. Dat betreft is het toch heel mooi in het hele verhaal.
0: Nou, let op. Ik zou even wat vertellen over Ruud de Wild.
1: Ik wil nog een leuk verhaal. Een Amerikaans gezin na 7 jaar herenigd met hun verloren huiskat.
0: Dat is al een hele oude.
1: Ja.
0: Die hebben we, ik denk weken geleden al verteld.
1: Is dat maakt niks uit.
0: Staat er voor datum april? Dat kan ik lezen vanaf hier.
1: We hebben nu andere luisteraars. Want we hebben elk jaar een week hebben we andere luisteraars. Nou, mag jij wat vertellen.
0: Nou ja, weet je wat we al... Nou ja, goed. Het ging dus donderdag niet goed, hè, met bellen. Met hashtag over dieren. Nou ja, gewoon, het ging niet goed. Dus we hadden geen uitzending. Ik heb inmiddels trouwens... Maartje even gebeld en zij willen het graag nog een keer met ons proberen. Dus het komt goed. Maar goed, als ik naar de radio rij, luister ik altijd heen naar Ruud de Wild.
1: Ja.
0: Dat is de middagshow. En als ik terugrij, luister ik naar Emily de Wild. En dat is geen familie. En ja, daar hoor ik altijd van alles waardoor ik weer geïnspireerd ben. Maar het grappige was nu... Zij zetten altijd een boek in het zonnetje. Dat was een soort e-book.
1: Ja.
0: En daar zouden ze de auteur dus van gaan bellen. Tromgeroffel, aanhalingstekens openen. Dat lukte dus niet. Nou goed, dus zij zaten ook lichtelijk met de handen in het haar.
1: Ze hebben dezelfde problemen.
0: Ik weet het niet, misschien hebben ze ook wel een telos. Ik zal het eens vragen. Maar goed, zij hebben natuurlijk twee sidekicks. Hè. Hij zit daar met sowieso twee sidekicks. En toen zei hij van, nou kunnen we twee dingen doen. Dat vind ik wel magische woorden, want die heb ik ook ooit eens gezegd. Of we gaan een ijsje eten en we sluiten de lijnen. Of we gaan zitten improviseren. En de grap was dat hij dat ook zei. Hij zei van, nou goed, dan wijs ik een van de sidekicks aan en die zet ik in om de antwoorden te geven die we eigenlijk aan die schrijver wilden vragen. Nou ja, goed. Ze hebben dus besloten om het niet te doen. Daarna hebben ze reclame gemaakt voor, ja, Ruud die gaat met zijn crew naar Frankrijk.
1: Ja.
0: En dat heet Ruud du Soleil. Dus ik dacht, wij moeten ook zoiets verzinnen. Hoe leuk is dat, weet je. Maar goed, dan gaan we niet naar Frankrijk. Blijven we in Elburg. Kon alleen even niks verzinnen. Maar goed, daar hebben die zendtijd hebben ze ingevuld. Maar ik moest wel lachen. Ik denk van, ja, weet je, it's all in the game. Het hoort erbij.
1: Ja.
0: En ja, het overkomt Ruud de Wild. Ondanks dat hij daar met drie professionals... en ik weet niet hoeveel mensen daar nog zitten... overkomt het ook. Ja, dus dat deed me even goed. Ik denk, goed. Moet ik even vertellen.
1: Ik heb nog een leuk bericht. Ontvoerde huisvogel Pino na 6 dagen herenigd met eigenaar in Rotterdam.
0: Nou, gelukkig. Dat is een bericht van ook Maarten.
1: Ja, dat maakt niks uit.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dat hebben we nog niet genoemd.
0: Nee. En waar was Pino naartoe?
1: Ja, Pino was eventjes wandelen.
0: En Pino zie ik nu daar. Pino van Sesamstraat is blauw. Deze Pino is oranje. Waarom heet hij Pino dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Oranje Pino. Is misschien oranje geverfd voor het Nederlands elftal. Je weet het niet.
1: Ze hebben hem oranje.
0: Daar moet je trouwens geen grappen over maken. Hè? Ik zeg het even tegen mezelf.
1: Nou, je maakt er wel een grap over.
0: Nou,
1: je kan dier niet zomaar kleur in kleur
0: sparen.
1: Nee,
0: er is een mevrouw. Dat was een of andere modieuze hutsenfluts, zullen we maar zeggen. En die wilde met een olifant op de foto. Ik heb het bericht niet even zo bij de hand. Doe het even uit mijn hoofd. En die olifant wilde ze roze hebben. Zoals, ik noem er even maar een soort influencer. En zij heeft die olifant roze geverfd. En daarna is het allemaal gebeurd met foto's en alles. En die olifant die leeft dus gewoon niet meer. Dat is gewoon not okay. Ja, hier. Jij hebt hem in beeld.
1: Al,
0: nou, hier. Waarom?
1: Ja.
0: En sterft, nou, olifant wordt roze geverfd voor fotoshoot en sterft enkele maanden later. Dierenorganisaties zijn woedend. Dus het was een leuk grapje omdat het Nederlands elftal speelt, maar het is natuurlijk helemaal geen leuk grapje. Want dit gaat al mis. Hebben we dat
1: maar
0: ook
1: dat
0: even
1: vind ik
0: genoemd?
1: Toch hoor, als ik even over olifanten heb. Ik ben een paar keer in Azië geweest. Dan kan je ook op een olifant rijden. Nou, dat lopen, hoe gaat het zitten?
0: Dan moeten ze
1: maar dat vind ik heel zielig.
0: Ja, dat vind ik ook zielig.
1: Maar hetzelfde als een paarden zitten, hoor. Maar dat is een ander verhaal. Maar goed, dat slaat helemaal nergens op.
0: Nee, nou ja, weet je, ik ben ook
1: in
0: heel...
1: Nederland ook afschaffen.
0: Ja, van mij mag dat. Ik heb hele leuke paarden. Ik ben trouwens, ik heb hier maanden zitten mopperen natuurlijk. En over mijn ellende met mijn paarden. Ik heb nu dus twee paarden. Ik heb er niet zoveel meer over gezegd. Ja. Maar inmiddels heb ik met het paard, wat de bedoeling was, mijn eerste buitenritje gemaakt.
1: Kijk.
0: En daar was het allemaal om begonnen.
1: En heb je op taart gezeten?
0: Ja, ik heb er gewoon op gezeten.
1: Zielig toch voor het beestje.
0: We hebben Didi even meegenomen. Wandelingetje door het bos. Okay. Gewoon even stappen.
1: Maar goed, jij hebt genoten.
0: Was heel erg
1: en
0: leuk. En ik doe
1: ook
0: geen rare dingen, hè?
1: Nee, dat ben
0: ik. Ik map niet. Ik heb geen zwepen. Ik zit gewoon een beetje te genieten samen met mijn paard.
1: Ach, en hij vond het zelf ook leuk. Of zij, wat is het?
0: Ja.
1: Ja? Nou, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Precies.
1: Dat is inderdaad,
0: en of je op een paard moet zitten. Nou, ja, weet je, door mijn dierenprogramma ben ik best een beetje aan denken gezet.
1: Ja,
0: ik ga trouwens toch maar langzamerhand een klein beetje muziek aanzetten. Want ik zie tot mijn schrik dat we nog maar twee minuten
1: kijk, je hebt ook een echte roze olifantje.
0: Ja, dat kan soms, hè, dat er gebeurt. Zeldzame roze. Niet, nou, die is niet roze, die is half grijs.
1: Voor mijn gevoel is roze.
0: Nou, gespot in Kenia.
1: We gaan eruit. Het eerste uur hebben we alweer gehad.
0: Precies. Ga maar nieuws zoeken, want we moeten nog een heel uur. Wordt nog spannend. It's my life.

0: fighting me, stop.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
3: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
2: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Ella versus Rob.
1: Ja. Heb je nog wat te vertellen?
0: Ik heb een heleboel te vertellen, maar jij mag eerst.
1: Daar was ik al bang voor dat ik eerst mocht. Ik wou zo meteen even wat vertellen over Den Haag, waar die bus naartoe gereden is. Ja, moet jij het even vertellen.
0: We hebben het kerkasiel
1: in Kampen. Ja, daar hebben we het een uurtje factuurtje een uur lang over gehad.
0: Klopt, ja.
1: En die zijn vanmorgen naar Den Haag vertrokken. Ga ik zo wat over vertellen. Eigenlijk moet jij dat doen, want jij hebt natuurlijk dat interview gedaan. Maar goed, ik zat ernaast. Ik las iets over een camper. Wat vind jij van een camper überhaupt?
0: Dat is
1: of in de ruimste zin van het woord.
0: Ik noem het sleurhutten, maar het zijn geen sleurhutten. Het zijn rijdende hutten.
1: Rijdende hutten.
0: Ja, ik vind helemaal niks. Maar goed,
1: heb jij überhaupt wel eens gekampeerd?
0: Nee, ja, één keer.
1: Oh, dat was de eerste en de laatste keer.
0: Een keer in Engeland heb ik voor mijn schoonouders, destijds schoonouders, heb ik een weekje met de camper mogen rondrijden. Nou, daar was ik heel gauw klaar mee.
1: Want?
0: Dat vind ik helemaal niks.
1: Omdat je links moest rijden?
0: Nee, links absoluut. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik heb zo vaak in Engeland gereden, maar ik vind het helemaal niks. Dus zit je voor je campertje en dan? Ik moet wat te doen.
1: Je kan gewoon weglopen, net zoals van je hotelkamer.
0: Ja, oké, maar goed. Ik vind kamperen niks.
1: Oké, nou, de mensen die dit hebben meegemaakt vinden dat wel leuk.
0: Vertel.
1: Nou, die waren ergens in Drenthe. Oh, dat is wel grappig trouwens. De snor van VI, die woont in Grollo, toch?
0: Ja.
1: Nou, je hebt daar een natuurgebied bij. Dat is vlak bij Grollo. Dat heet Grolloerveen. Nou, ik heb aardrijkskunde gedaan. Als er veen is, dan moet je er niet doorheen gaan dansen. Want dan zak je net weg. Ja, precies dat. Maar deze mensen hebben daar geen weet van gehad. Of wat dan ook. Zij waren aan het rondrommelen en kwamen op een vlonderpad. Nou, ter info, iedereen die ooit eens in de Ardennen is geweest, door de hele Ardennen lopen van die houten vlonderpaden. Meestal heb je ook van die tegels die je in de tuin legt.
0: Maar wordt die ook een beetje onderhouden?
1: Nou ja, je moet er niet met een auto op rijden. Want ik bedoel, dat is specifiek voor
0: die
1: wandelaars.
0: Foto heb ik zien gaan, maar ga verder.
1: Ja, nou goed. Zij dachten, we gaan naar links of naar rechts, naar links, rechts. Nou goed, dat hebben ze dus gedaan. En zijn dus op dat vlonderpad beland. Nou, de houten planken die bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers, konden het gewicht van de camper niet aan. Zou je dan bijna zeggen. Nou ja, goed, ze hebben, als je de foto ziet, het is echt heel erg. Die planken die zijn allemaal gebroken. En dat ding hangt half bakken langs dat pad. Nou, en dan denk je, dan halen we hem weg. Maar dat ging dus ook nog niet. Dat vlonderpad is totaal kapot. Maar die camper, die hangt helemaal scheef. Ja. Dus ze krijgen het ook gewoon niet weg. Nou, ze hebben een ontzettende bekeuring gehad. En
0: hoe hebben ze hem weggekregen?
1: Hij is nog niet weg of ze zijn er nog mee bezig. En wat natuurlijk ook weer triest is, dat ze weer bang zijn dat er brandstof in die natuur lekt.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat zit je nou te klunzen, man, in zo'n ding? Ja, ik weet het niet. Oh. Trouwens, vandaag moest ik naar Olst voor een klus voor de makelaar. En dan ga ik altijd over de dijk. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ik ben altijd accountmanager geweest. Ik heb mijn hele leven op die snelwegen gecrossed. Soms bijna een ton per jaar. Dus dat doe ik niet meer. Dus ik rij hier naar Elburg binnendoor. Of ik rij naar Deventer of Olst of whatever over de dijk. En ik zie een wat oudere meneer. Want ik vraag me af hoe oud deze mensen met die camper zijn. Die komt van links ook notabene.
0: Ja.
1: Die scheurt zo die dijk op. Het is dat ik niet zo hard reed. Maar ik kon hem nog maar net ontwijken.
0: Jij de dijk afgereden?
1: Nou ja, dan had ik een vreselijk ongeluk gehad. Ja. Of dan had ik een meneer aangereden. Dan had ik het natuurlijk weer gedaan. En weet ik het allemaal. Sommige mensen zijn ook wel werkelijk kamikaze-piloten.
0: Ja, correct. Ja.
1: Ik vind die mensen met die camper, die staan met stip op nummer 1. En mijn persoonlijke ervaring met die meneer van ik zal het woord niet noemen, maar wat hogere leeftijd, die staat met stip op nummer 2. Zo. Die hangt.
0: Hey, we hebben een hele trouwe luisteraar.
1: En dat
0: en die
1: is.
0: Die gaf even aan dat Johannesus wel degelijk overleden is.
1: Heb jij een keer gelijk?
0: Hey, nee, heb ik gelijk. Die is op 6 oktober 2024 is die overleden in Algerije.
1: Algerije? Wat deed hij daar?
0: Algerije, op 73-jarige leeftijd.
1: Oh, wat deed je ineens in Algerije?
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien genieten van de zon. Net zoals ik over een week naar
1: Malta
0: ga.
1: Ja, maar dat is wel wat anders dan Algerije.
0: Nou, weet je niet. Lijkt me ook heel mooi.
1: Ik zoek het even op.
0: Ja, nee, hoeft niet per se. Maar, goed,
1: maar hij is niet zo oud geworden, toch?
0: 73.
1: Ja. Toch vond ik dat, ja, eigenlijk hè, met schaatsen en met voetballen en jongere mensen zullen het misschien niet eens zijn. Maar hoe je het ook went of keert, die tijd lijkt wel legendarischer. Hè, met Art Schenk en met weet ik veel wat en met Johan Neeskens. Ja. Ik kan hè, Johan Cruijff, Johan Neeskens, weet ik het. Ik kan ze allemaal zo opnoemen.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Okay. Ik nu.
0: Je hebt helemaal geen verstand van voetbal, zeg je.
1: Nee, maar goed, ja, weet je, ik kan nu eigenlijk niemand opnoemen, behalve dan er is iemand die gescoord heeft.
0: Brobby. De Erik Licht. Hè?
1: Nou,
0: laten we zitten. De Pai.
1: Nee.
0: De Pai.
1: Ja, die heb ik wel van gehoord.
0: Oké, okay, ja, die gaat naar huis toe.
1: Oh, die gaat naar huis.
0: Nou, weet ik
1: heb
0: niet,
1: jij hem naar huis gestuurd?
0: Nee, nou, die is twee keer ingevallen, twee keer gezien niet aan de bal.
1: Ja, en dan, weet je, als we dan toch geen verstand hebben van voetballen, wat vind je dan van Curaçao?
0: Ja, leuk.
1: Ze zeiden dat de generaal dat leidde, maar de generaal is al dood. Dat klopt niet.
0: Hoezo dat?
1: Nou, de trainer.
0: Maar die is toch niet dood? Die is toch gewoon aanwezig? Nou, ja, oh, de andere generaal.
1: De echte generaal. Ja, dat weet toch iemand, iedereen van onze leeftijd.
0: Nou, zullen we een muziekje draaien? Jij voelt goed.

0: Dat was Emma Luca. Heb je al eens wat gehoord?
1: Nee.
0: Oké, goed.
1: Nee. Jij wel?
0: Ja, ik wel. Want daarom draaide ik hem inderdaad.
1: Vertel dan eens wat over Emma Luca.
0: Nou, leuk. Emma Luca, een zangeres. Nederlands zangeres.
1: Leuk.
0: Gaan we verder.
1: Hartstikke leuk.
0: Ik zit nog even op de site van Velefine te kijken. Kijken of er wat verzoenlijk is. Maar er is niet zo gek veel op dit moment.
1: Ja, maar het is hartstikke zomer, joh.
0: Nee, joh. We zitten gewoon in... Ik zit al in waar zit ik eigenlijk in? Ik zit al in november 2026.
1: Nou, dan gaan we er weer bellen om te vragen of ze... Een beetje wat nieuwtjes heeft ja, al, toch?
0: Het is niet echt... laat ik het ook zeggen. Ik vind het niet allemaal leuk. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, dat is ook een heel ander verhaal. Je moet wel een beetje reclame maken.
0: Rhythm of the Dance. Ja, daar heb ik ook kaartjes voor gekocht.
1: Rhythm of the Dance.
0: Ja. Een scare show, 3 december.
1: Ga ik zoeken ze wat met, leuke Lia muziek wel op van Rhythm of the Dance. Vind ik ook wel leuk.
0: Ja, dat is...
1: Ik ben gek op Ierland, hè? Ik heb een Iers paard, hè? Dat weet je.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, heb ik al eens verteld. Nou, zullen we dan even wat vertellen over Den Haag?
0: Nou, vertel.
1: Ik moet het even van mijn telefoon lezen.
0: Wat was er
1: lezen
0: in Den Haag?
1: En ik heb +5, dus ik ga niet alles voorlezen. Maar zoals wij verteld hebben afgelopen donderdag in de uitzending van Uurtje Factuurtje, die is ook nog na te luisteren op loomedia.nl, radio gemist, uitzending gemist. Dan moet je dan steeds even drukken als ik het zeg.
0: Ja, sorry.
1: En dan het Uurtje Factuurtje van afgelopen week. Nou, wij hadden een interview met een aantal mensen die zich bezorgd en druk maken om het kerkasiel in Kampen.
0: Ja.
1: Nou, het idee was om een soortement van petitie aan te bieden in Den Haag. Ik ga dat niet allemaal meer herhalen. Maar ze hadden iets van 125.000 fysieke kaarten die ze gingen aanbieden. Nou, vanmorgen om 9:00 zijn ze vertrokken. Even kijken hoor, dan ga ik ook niet het verhaal over de kinderen vertellen. Maar goed, toch even kort, 125.000 kaarten van mensen die precies weten wat er op het spel staat. Mm-hmm. En die zijn in ontvangst genomen. Ja, dan hopen wij dat die kinderen, dat zijn er iets van 421 of zo, hè?
0: 440 kinderen.
1: Dat die niet meer in angst hoeven te zitten.
0: Nee, klopt. Ja.
1: Want dat gezin woont en zit nu in de kerk in Kampen. En zolang er een dienst is en zolang zij binnen blijven. Ja,
0: het ligt wel anders. Kijk, in Kampen zijn ze uitgeprocedeerd. Ze moeten eigenlijk land uit. Daar komt het letterlijk.
1: Ja, ze moeten natuurlijk even je radio-uitzending. Want anders moet het helemaal weer vertellen.
0: Maar zo ligt het wel. Ze moeten het land uit. Ja. En ze zijn een kerk ingestapt. En zolang die kerkdienst draait, kan de politie ze niet ophalen. Dat is het verhaal uiteindelijk. Maar waar ze erg voor zijn, is weer een soort. Er zouden we een tweede kinderpardon komen. Om die 440 mensen. Kinderen die ergens in... Dat zijn kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland gewoond hebben. Daar praat je even over.
1: Er zijn ook een aantal in Nederland geboren, toch?
0: Ja, klopt. Maar het kunnen ook 16, 17-jarige kinderen zijn. Ze zijn langer dan 5 jaar in Nederland. Daar praten we over. We hebben 440 kinderen in alle asielzoekers. En willen ze uiteindelijk een mogelijkheid geven om een soort kinderpardon te geven dat die inderdaad mogen blijven. Nou, prima. Ja. Allemaal betekent ook dat alle... eromheen alle ouders en toestanden mogen blijven natuurlijk. Nou, prima. Maar ik ga er vanuit dat het opgelost gaat worden. Nu zo'n geweldige regering, dat gaat wel opgelost worden. Alleen het probleem ligt hem toch echt wel aan. Want nu, we hebben het al een aantal jaren geleden gehad, ja. En nu hebben we, hoe kan het dat elke keer weer op? Ja, dan komt dat gewoon die kinderen, dat als de kinderen in Nederland komen, die vluchtelingen niet snel bepaald worden, ze willen niet in Nederland blijven. Die blijven gewoon 5, 6, 7 jaar krijgen ze een keer een beslissing. En dan heb je weer hetzelfde probleem.
1: Nou, weet je waar ik net even aan moest denken? Afgelopen week is er excuses aangeboden aan de Molukse mensen. Ja, nee, maar goed, hoe lang heeft dat niet geduurd?
0: Nee, dat is mooi.
1: Ja, nou ja, die mensen die vochten voor ons in het leger. Ja, dan kom je in Nederland en zoek het u. Dan word je... Ze zijn in een of andere kamp wat in de oorlog werd gebruikt.
0: Nee, dat ben ik verleden met je eens. Maar hier ligt, het heel anders. Er komt een vluchteling binnen met een gezinnetje. Of weet ik ook. En die wordt na jaren 5, 6 wordt het pas bepaald of ze wel niet in Nederland mogen blijven. Dus zijn die Nederlanders, die kinderen die ook 5, 6 en nee, die zijn eigenlijk van Nederlands. En dat moet opgelost worden. Dus
1: zij hebben niks te zoeken meer in het land waar ze...
0: De organisatie moet goed veel beter worden.
1: Ja, nee, maar dit duurt allemaal veel te lang, weet je. Ik zit wel niet dat ik overal...
0: Jij snapt niet wat ik zeg.
1: Nou ja, wat wil je zeggen dan?
0: Nou, dit, op het moment dat er een asielzoeker binnenkomt, moet er gewoon binnen een maand, twee of drie maanden bepaald worden. Wel niet,
1: ja, dat wou ik beamen.
0: Huh?
1: Dat wou ik beamen.
0: Oh, oké, goed. Ja, dan zijn we daar
1: ik snap niet.
0: Maar ze krijgen nu na 6, 7 jaar krijgen ze eerst een antwoord.
1: Ja.
0: En dan zijn al die kinderen zijn al langer dan 5 jaar in Nederland. Dus als je dat niet oplost, dat probleem, heb je het over 3, 4 jaar zelf weer.
1: Daar hebben ze een liedje over gemaakt, hè? Zoek maar even op, het duurt te lang. Draai ik in eerste instantie even wat anders? Of niet dan? Ja, het duurt te lang van jouw grote vriendin.
0: Ja, mag ze lekker rustig gaan.

0: Nou,
1: is dit nou vrolijke muziek of is dit nou vrolijke muziek?
0: Ja, ik word er wel vrolijk van. Weet je ook wel een vrolijk bericht? Ik zie het even. Grote zoekactie naar vermiste zwemmers op de Veluwemeer loopt goed af.
1: Oh, daar kan je trouwens inderdaad best wel over drinken.
0: Gisteravond twee jonge zwemmers zijn maandagavond, dus gisteravond, na grote zoekactie veilig teruggevonden op het Veluwemeer.
1: Oké, maar waar ze aan het zwemmen dan toen ze werden gevonden?
0: Ja, Bremerbaan, waar ze uiteindelijk waren, ze helemaal de weg kwijtgeraakt, denk ik. Maar het ging zo ver dat zelfs een vliegtuig van de kunstwacht en een helikopter van Bristow, ik weet niet waar Bristow vandaan komt.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Engeland, denk ik, of zo.
1: Bristow.
0: Bristow staat er. Werd opgeroepen. Maar goed, hij is wel. Dat doet me ook denken. Twee jaar geleden had ik een narrowboat gehuurd in Engeland. En we zaten op een of ander eindpunt van een kanaaltje. Daar gaat de grote rivier en alles op. En daar kwamen wij aan. En politie, helikopters, alles was aanwezig. En wij gingen daar eten. We hebben die boot aan neergelegd. En toen zaten er twee knapen. Die waren aan het zwemmen gegaan naar zo'n paal boven het water. Waar ook groot schepen aangelegd konden worden. Maar die hadden nooit door dat ook vloed werd. Die zat echt vast op die palen en alles. Brandweer erbij. Hele toestanden al. Was wel een best, want we zaten heerlijk op het terrasje te kijken. En zagen we, die gasten werden uiteindelijk gered. Maar het heeft ze klauwen wat geld gekost.
1: Ja, het is best wel. Weet je dat ik dat bijvoorbeeld in Frankrijk, in Bretagne, helemaal niet door had. Ik weet nog dat ik daar de eerste keer was. En dacht van, waar is die zee?
0: Ik was
1: altijd, ik was altijd gewend om naar de Atlantische Oceaan te gaan.
0: Ja.
1: En daar, daar heb je wel eb en vloed, maar dan heb je zo'n lekkere ruige zee. En ik kom daar, ik zie alleen maar waterplanten liggen. En voordat je het weet, is die vloed er.
0: Ja,
1: en dan moet je ontzettend oppassen dat je niet gaat lopen ouwe horen daar. Ja. En ergens op een eilandje, want je komt er niet meer af.
0: Nee, klopt. Ja. Dat heb je ook met de Waddenzee een beetje.
1: Ja. Daar gaat het trouwens soms ook nog wel eens bijna mis.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt. Ja. Ja. Dat hoor je vrij geregeld. Hey, ik heb nog even een wolvennieuws. Tientallen wolven in Nederland waarschijnlijk straffeloos gestroopt.
1: Maar stropen, doe je er dan iets mee?
0: Nou ja, ik weet niet.
1: Of wil je ze alleen maar doodmaken?
0: Ik weet niet hoe ze erachter komen. Maar goed, ik weet in deze omgeving ook dat er. Ik hoor geluiden in deze omgeving ook dat er een wolf een beetje vervelend is. Dat je daar geen last meer van hebt.
1: Oh, een soort dreigement. Net zoals met mensen. Dan huur ik wel even een in en dan.
0: Ik weet het niet.
1: Ze zijn natuurlijk niet allemaal gechipt, hè? Dus die missen ze dan ook niet.
0: Die wolven zijn niet gechipt.
1: Nee, maar ze hebben ze wel in kaart, toch? Ja, ik bedoel, je kan er toch een pijl op afsturen.
0: Nou,
1: hier
0: zeggen ze veel. Zeggen sinds de terugkeer van de wolf in Nederland 2018. Dus dan praat je alweer over 6 jaar, hè? 8 jaar alweer. Nee, 6 jaar. 8 jaar. Zijn minstens 41 wolven gestroopt.
1: Ja, oké. Maar dan heb ik een hele domme vraag. Ik ben blond, hè? Dat mag. Hoe weten ze dat dan?
0: Ja, dat
1: omdat hij niet meer met rood kapje voorbij komt? Of hoe zit dat?
0: Ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Dat hebben ze bepaalde ervaringscijfers voor, denk ik. Een stropen staat trouwens wel 3 jaar voor als je een wolf doodschiet.
1: Nou, dan valt het met onze grote vriend, hoe heet het?
0: Ik weet niet welke grote
1: Peter Gillis. Wel mee.
0: Heeft hij wolven
1: gedood? Nou, ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. En dan zie je dat niet op sociale media. Dan hebben ze, weet ik veel, een of ander dansje in de bak. En dan vooraan staan Ali B. En Peter Gillis. En die doen dan een vrolijk dansje. Ja, en klopt, weet ik het allemaal. Ik vind dat wel ingenieus hoe snel ze toch allerlei grappen over dingen kunnen maken.
0: Ja, ik weet niet of het echt grappen zijn. Maar goed, het is wel leuk om te zien inderdaad.
1: Maar ja, het is gewoon best wel funny. En ik weet je, ik heb nog steeds, ik heb er geloof ik al eerder wat over gezegd. Iedereen moet alles zelf weten. Maar het is misschien op een gegeven moment ook wel handig als je een straf hebt om hem dan te ondergaan. Weet je, dan kan je ook verder met je leven. Die Ali die moet nu 2 jaar wachten tot er iets gaat gebeuren. En dan begint dat hele gedoe weer overnieuw.
0: Ja.
1: Daar word je toch ook niet vrolijk van?
0: Goed, hij schijnt zo overtuigd te wezen dat het niet bestraft wordt. Dus dan, dan pak je dat. Of je bent na die 2 jaar gewoon verdwenen.
1: Als je het nou nog hebt over Netflix. Ik weet niet of ik hem heel snel naar boven kan krijgen. Ik zal zo de titel even zoeken. Dat is een serie, daar hou jij van. Spannend. Gaat om een man die wordt beschuldigd dat hij zijn zoontje heeft vermoord. Ik zal hem zo even opzoeken, want het is wel heel heftig.
0: Dat is deze. I Will Found You.
1: Ja. Ja, maar heb je het aan het kijken?
0: Nee, ik heb hem uitgelegd. Dat is een miniserie van 8 wedstrijden. Die heb je gewoon binnen een week uitgekeken.
1: Nou, maar weet je, ja, even goed, het trouwens. Idee dat je in de bak gaat als kindermoordenaar. Ja. Ook nog een keer van je eigen zoon. Hè? Ja. Hij zit er al 5 jaar in.
0: Ja, het is niet waar. En dan het is niet waar gebeurd.
1: Gebeurt er iets? Nee, maar ja, goed. Nee, maar er zitten meerdere mensen omdat, terwijl ze niet schuldig zijn in de bak.
0: Nee, dat ben ik niet eens.
1: Er wordt ook wel eens geknoeid met bewijsmateriaal.
0: Het is inderdaad voor de luisteraar, want die pakte I Will Found You. Dat is een geweldige, mooie serie bij Netflix.
1: Ja,
0: ik ben
1: toevallig
0: ingerold, maar zelfs José kon het niet zien, want ik had al de eerste aflevering had ik gezien. Dat ging razendsnel.
1: Ja, nou goed, ik heb de hele
0: tijd gespeeld. Ik vond ook deze was ook zo. Meestal gaan een heleboel mensen gaan er in zo'n, en dan weet je niet meer wie is, maar dit heb ik van begin tot eind heb ik het begrepen. Deze oude man.
1: Zijn wij het een keer eens, hè?
0: Ja, zeg.
1: Dat is toch ook shocking?
0: Dat is ook wel leuk. Nou, we hadden het net over het duurt te lang. Dus we gaan toch eventjes het liedje duurt te lang zingen, toch?
1: Ja, het duurt te lang. Dus dan moet je wat over zingen natuurlijk.

0: blijft een tijdje geleden die gedraaid hebben. Het is wel echt
1: niet zo lang.
0: Een lekker muziekje in dat hele verhaal. Goed, wat hebben we nog meer?
1: Nou, we zullen het eens even hebben over Code Rood. Want ik ben dol op taal, zoals je weet. En ik vond dit wel grappig. Dus let op. In Italië geldt inmiddels in 15 steden Code Rood. Nou, Rome en Milaan zijn om inwoners opgeroepen om tijdens de warmste dagdelen binnen te blijven. En dat advies is om licht te eten.

0: leuk.
1: Wel knap
0: hoe scherp
1: jou,
0: kan je zijn op je 63ste? Ja, niet te geloven. Ja, het is echt vreselijk. Nou, heb jij nog wat? Oh ja, heb je nog naar dat programma gekeken?
1: Ik heb wel iets leuks hoor. Wat wil jou vertellen?
0: Nou, van op zaterdagavond met die musicalsterren.
1: Ja.
0: Ik heb onze vriend, die altijd Elvis nadoet.
1: Ja.
0: Die heb ik gezien als, wat deed hij nou weer? Hij deed eerst de Phantom of the Opera. En nu?
1: Ja, ik ben niet zo'n fan van hem.
0: Nou, weet je wat wel grappig is? Ja, we moeten het natuurlijk even uitleggen.
1: Bauke,
0: die deed in de Battle Tributes of the Bands. Ja. Niet afgelopen jaar, maar geloof het jaar daarvoor. De tribute band Elvis Matters.
1: Klopt.
0: Daar is die kanonnen goed in. Nu is hij een van de kandidaten voor BN'ers die dan een rol willen in de musical.
1: Klopt,
0: En hij zingt hartstikke goed, maar hij danst als een houten klaas.
1: Ja,
0: dat is wel wat het is. Dat is best lullig, want ik dans ook als een houten klaas, maar ik ga niet in zo'n programma zitten.
1: Elk liedje wat je van hem hoort, Elvis kruipt er allemaal doorheen helemaal. Ik vind
0: dat is zijn ding.
1: Ja,
0: ik vind het wel knap dat hij buiten zijn comfortzone gaat, want dat is wat het is. Maar het is geen...
1: Hoe heet die man ook weer? Met een wittige ding op zijn oog. Dat deed hij.
0: Ja, dat deed hij. De Phantom. Maar dat was niet afgelopen week. Okay. Hij deed iets anders afgelopen week.
1: Maar hij is eruit toch? Of is hij nog steeds erin?
0: Is hij eruit?
1: Nou, weet ik, volgens mij wel.
0: Nou, Hans Klok? Eruit gemikt?
1: Ja.
0: Maar dan zal die van
1: misschien
0: banen.
1: Is hij er wel in. Ik weet het niet.
0: Oh.
1: Maar goed. Oké.
0: Nou, dat
1: is
0: wel
1: een leuk programma trouwens.
0: Nou, wie zit er nog in dan?
1: Roxanne Hazes zitten. Die andere dame zit er nog in. Weet hij dat die eigenlijk nooit al gezongen heeft? Hoe heet ze ook weer?
0: Dan moet je volgens dat gezongen? Je moet toch zingen?
1: Nee, die heeft nooit echt een zangervaring.
0: Oh, geen ervaring?
1: Nee.
0: Oké. We zoeken het zo even op.
1: Zoek jij het even op.
0: Ik ga even door met mijn vrolijke liedjes.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Nou ja, ik ga even door met de Gypsy Kings. Of niet dan?
1: Nee, helemaal niet. Oh ja, mag wel. Nou, doe het maar even. Dan heb ik straks wel iets leuks te vertellen.
0: Heb jij iets leuks gevonden?
1: Nee,
0: dat vind ik echt helemaal fantastisch. Nou, de Yippies heet dat, hè?

0: Dan hebben we het over dat programma Stars on Stage. En dan wil ik dus weten of Bouke er nog in zit. Ja. Of dat hij eruit is. Erin zit of eruit zit. Nou, dan zegt AI tegen mij. Ik vroeg er niet om, hè. Dus niemand boos worden dat ik hier zit te kijken. Ik vroeg er niet om. Nee, Bouke Scholten zit niet uit het programma. Zit er niet in, is er niet uit. Zit niet uit het programma. Hij is nog steeds volop in de race. Toevallig. Dat je dat even weet.
1: En wie zegt dat?
0: Ja, dat zegt mijn grote vriend. Ik zal zijn naam niet noemen.
1: Oké.
0: Okay. Die alles weet, maar misschien ook niet alles. Dat dus.
1: AI.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nee, kom maar goed. Prima. Ik vind het een leuk programma in ieder geval. Overigens.
0: Wie wil je dan dat er wint?
1: Ja, maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd. Als het niet Bouken is. Want daar krijg ik echt. Nee, ik krijg gewoon. Ik vind überhaupt Elvis Presley ook niet leuk, hè?
0: Nee, ik ben ook geen fan van Elvis Presley. Maar dat mogen we niet zeggen. Want dat is wel de man die gezorgd heeft dat het leven verandert voor ons qua muziek.
1: Ja, ach.
0: Jawel.
1: Ach, nee, kom op, hè. Het was vroeger toen Beethoven was, werd ook leven ook verbeterd en al soort dingen meer. Dus,
0: hij luistert nog steeds naar Beethoven.
1: Nou ja, daarom dus dat. Maar goed, maakt niet uit. Ik wil niet zeggen dat ik Elvis vervelend vind, maar ik zal hem niet opzetten in ieder geval.
0: Oké, okay, dus we gaan geen nummertje van Elvis draaien?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb veel interessante nieuws.
0: Vertel.
1: Ja, moest even kijken. Hey, er is een onderzoek geweest. Voor de aantrekkelijkste namen in Nederland.
0: Nou, heel leuk.
1: En over de dames en niet over de heren. Dat komt nog even.
0: De aantrekkelijkste namen voor mannen zijn zeker Rob.
1: Ik heb een zestal namen op een rijtje staan dat de aantrekkelijkste vrouwen zijn. Dat
0: zit ik erbij?
1: Charlotte.
0: Oh, nou, een van de kleinkinderen heet Charlotte.
1: Natalia, of Natila, Natala, Natalie, denk ik.
0: Natalie.
1: Natalie is ook goed. Nee, er staat geen dubbel T.
0: Natalie.
1: Laura.
0: Ja.
1: Jasmijn.
0: Ja.
1: Eva.
0: Ja.
1: En Roos. Nou, als je die naam hebt, dan ben je echt een hele knappe vrouw.
0: De meest aantrekkelijke namen. Dat wil niet zeggen dat je als mens dan knap bent.
1: Dan
0: moet
1: je knap wezen.
0: Nee.
1: Anders ben je niet aantrekkelijk.
0: Nou, ja. Weet je wat ik altijd het lastige vind van namen?
1: Nou, vertel.
0: Dat je er gelijk ook iemand bij associeert.
1: Ja, dat begrijp ik ook.
0: Dus als jij nou een stomme... ik noem dan niet die namen. Annette kent of Arie of weet ik veel wat. Dan vind je die namen ook gelijk minder.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: dat is al lastig.
1: Zo? Ik vond die stukje... Ik ken niemand. Ja, ik ken een Eva, maar ja, goed, die vind ik helemaal niet leuk.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus zo dat aantrekkelijk is dat voor jou niet?
1: Nee, voor me überhaupt niet. Namen zegt me helemaal niks.
0: Maar dan moet je even daaronder waarom een naam aantrekkelijk klinkt. Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Waarom een naam aantrekkelijk klinkt. Maar hoe komt het eigenlijk dat sommige namen aantrekkelijker worden gevonden dan andere?
0: Ja.
1: Taalpsychologen geven aan dat dit vaak te maken heeft met het klanken. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Namen die zachter klinken, zoals Rob, en makkelijk uit te spreken zijn, roepen veel positieve gevoelens op.
0: En Natalie staat op nummer 2. Die noem jij Natalie.
1: Nou ja, staan we 1-2, staat erachter.
0: Ja.
1: Als Natalie is, moet het dubbel T wezen.
0: Nee, Natalie schrijf je met 1 T.
1: Ah, oké, nou goed. Deze discussie ga ik volgens
0: mij
1: niet
0: in. Met een natte T schrijf je dat.
1: We houden geen luisteraars over op deze manier.
0: Denk je dat? Nou, volgens mij is het heel vermakelijk.
1: Ben ik aan de beurt? Ja, toch? Ja, ik wil dansen.
0: Ja,

0: Vanavond moet ik dansen.
1: Ik kan natuurlijk niet achterblijven als jij het over aantrekkelijke vrouwennamen hebt. Maar ik heb er een kleine kwinkslag aan gegeven.
2: Ik noemde het niet, maar goed.
1: Nou, jij kwam met die namen, ik niet, toch?
2: Oké, okay, ja.
1: Aantrekkelijke namen door de betekenis. En dan natuurlijk in deze ronde doen we even jongens. Hè, want dan zijn we weer even. Nou, let op, daar word ik niet blij van. Tiago, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar dit is het dus. Dat is een afkorting van Santiago. En dat betekent Sint James.
2: Ja.
1: Boris. Nee, dat is ook een moeilijk verhaal. Boris betekent strijder. En van origine is Boris een Slavische naam. Valerio. Nou, kracht en dapperheid. Boas. Komt uit de Bijbel, heeft Hebreeuwse roots. En Aaron, dat is volgens mij ook een Bijbelse naam.
2: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar ik noemde dames namen op. En dat zijn allemaal normaal Nederlandse namen.
1: Ja, dit
2: jij,
1: niet.
2: Wat je nou allemaal noemt, dat zijn de...
1: Dat bedoel ik. Maar tegenwoordig, we hebben geen Robs meer en Jan en weet ik het allemaal. We hebben Thiago's en Borissen en Valerio's.
2: Oké, okay, nou ja, goed. Maar is dat, nou, daar hoor ik heel weinig van dit soort namen. Nou,
1: heel veel. Echt heel veel. Kinderen hebben soms namen dat ik denk, oké. Okay. Nou, dan heb ik nog even een ding en dan mag jij over Pinkpop.
2: Nee, niks over Pinkpop.
1: Wat voor stripverhalen las jij vroeger?
2: Suske en Wiske.
1: Suske en Wiske. Nou, ik las andere stripverhalen, maar wat wel grappig was, ik moest van de week ineens aan stripverhalen denken. Er was een filmpje op tv van een man die, ja, die had een nest horenaars in zijn tuin.
2: Ja.
1: En dat is best heftig. Dat zijn hele grote beesten. Wij hadden vorig jaar een nest horenaars in de hooiberg. En die dieren die zullen niet echt heel snel prikken. Maar als ze prikken is het niet best. Want het zijn echt joekels van beesten. En als je ook al allergisch bent voor wespen, dan is dat een dubbel dingetje.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
1: Nou goed, die man die was iets aan het doen waardoor die in dat nest peurde. En wat er dan gebeurt is dat één horenaar, die gooit een bepaalde geur over je heen. Want daarna werd het uitgelegd. En dan komt die hele zwerm op je af. En toen moest ik ineens aan een stripverhaal denken. Want dat had je vroeger. Die man die had gelukkig een zwembad. Dus die sprong daarin. Maar die moest elke keer onder water blijven. En ik weet niet of jij dat kan herinneren. Maar in die stripverhalen, waar ze het vandaan hadden, hadden ze altijd een rietje.
2: Ja, klopt.
1: En dan,
2: ja,
1: dan ademden ze door het rietje. Ja, klopt, en dan zaten ze eindeloos onder water.
2: Herkenbaar.
1: Ja, nou goed. Daar moest ik even aan denken.
2: Oké, okay, leuk.
1: Ja, grappig, hè?
2: Eens kijken, wat hebben we nog meer voor... ik zat even de Pinkpop te kijken, maar ik... Nou, dat is toch wel even zo, want dat was Roxy Dekker en al soort dingen meer. En dat is de, ik weet niet hoeveel bezoekers daar zijn, maar het is gigantisch.
1: Ja, dat is gigantisch druk. Daar hadden ze trouwens ook een hoop gedoe, hè, door de warmte.
2: Ja, oké, maar goed. Maar wat ik verbaasd, ik heb s'nachts even gekeken. Dan hebben we wat herhalingen, zo Roxy Dekker was er en Freken en het gebeuren en alles. Maar die Roxy Dekker, die staat op het podium en er zitten daar een 10.000, 15.000 man zitten er naar te kijken. En dan gaat ze zingen en dan stopt ze. Want al die meiden in het publiek, die gaat het liedje zingen. Ze hoeft helemaal niet meer te zingen. Dat is, ik vind het echt geweldig, dat soort dingen.
1: Nou ja,
2: iedereen zingen die liedjes, die kunnen ze allemaal uit het hoofd. Het gaat achter elkaar, gaat door. En ze loopt er een beetje rond te kijken en te glimlachen. Ik vind het geweldig.
1: Nou, ik zie dan liever...
2: Dat is echt muziek maken.
1: Nee, dat deed Freddie Mercury wel. Maar dat heb jij, dat is jou nooit opgevallen.
2: Ik heb dat nooit meegemaakt. Dat die, dat
1: en Freddie dan?
2: Zingen. Ja, dat is ook niet mijn
1: nee.
2: Verhaal.
1: Dat dacht ik al. Dus, trouwens, als jij goed opgelet hebt, dan heeft jouw grote vriendin Pinkpop geopend.
2: Wie dan?
1: Bente.
2: Ja, Bente.
1: In de bikini met een of ander dingetje
2: gezien.
1: Erover. Nou, dat heb ik toevallig wel gezien.
2: Oké, dat heb ik...
1: Dus.
2: En zong ze ook een beetje lekker?
1: Ja, nou ja, ik ben niet een waanzinnig fan van al dat soort Nederlandse muziek. Maar
2: waarom?
1: Ik had verwacht dat jij het wel gezien had.
2: Ja, jij bent ook niet... Ja,
1: nee, ik ben een beetje blijven hangen bij het goede doel en zo. Dat vind ik oké. Okay. Doe maar... En een beetje power muziek, de Golden Earring.
2: Ik ben snel
1: Now we're talking.
2: Is dat ook, ik ben snel aan het zoeken naar Bente, maar ja, dat lukt nu even niet.
1: Nee, maar ik ben ook aan de beurt. Dus we gaan eventjes nog even door met die leuke zomerse muziek. En dan kan jij in de tussentijd iets anders zoeken. Of niet?
2: Ja, doe maar.

0: Nou, ik weet niet of je blij mee was met dit Mie-liedje.
1: Oh, dit is gewoon een fantastisch nummer, man.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, vertel, wat hebben we nog meer voor nieuws?
1: Nou, ik heb helemaal niks meer. Dus nu mag jij de laatste 8 minuten doen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb.
0: Nee, dat kan niet.
1: Wat wel leuk is, jij had het over Pinkpop. En The Cure sluit dat af. Ken jij je Forest?
0: Nee.
1: Zo'n fantastisch nummer. Zal ik die eens even opzoeken?
0: Mag je ermee afsluiten dan? Dan ga
1: ja, dat
0: ik
1: lijkt
0: eventjes,
1: me goed.
0: Ga ik even naar Sterrenkoning?
1: Nee.
0: Nou, rug tegen de muur.

0: goed die dag.
1: Nou, heb ik hier een goede zangeres en dan moet ik er wegdraaien. Maar goed.
2: Nou ja, Ben moet even voorbereiden. Ik had speciaal als laatste nummer, want ik word daar dus echt helemaal blij van The Cure. Daar gaan we ermee uit. Maar we hebben nog even een paar mededelingen.
1: Ja, inderdaad.
2: Geen huishoudelijke.
1: Tour de Del. Hadden we het al even eerder over gehad. Dat is nog niet bekend of het niet doorgaat. Maar in ieder geval wordt daar vanavond beslist.
2: Ja.
1: Vanwege de hoge temperatuur of het wel doorgaat.
2: Ja, dat heeft te maken met de veiligheid van de deelnemers. En natuurlijk die verwachte extreme hitte.
1: Ja, correct. Dus we gaan het even rustig afwachten. Ik hoop dat het zaterdag toch wel wat koeler is. Zodat het wel door kan gaan.
2: Ja.
1: En ja, Nederlands team, hè, want bij jou was er al onduidelijkheid.
2: Ja, ze spelen donderdagnacht.
1: Ze spelen donderdagnacht. Nee, het is vrijdagochtend vroeg.
2: Ja, oké.
1: Okay. Maar in ieder geval, van de donderdag op vrijdag spelen ze om 1 uur.
2: Precies. Nou,
1: dus niet vrijdag
2: kijken.
1: Vrijdagnacht om 1 uur. Nee, donderdag op vrijdag.
2: Mocht je twijfelen, begin dan donderdagnacht maar vaak gelijk. Dan komt dat helemaal goed.
1: En dan nog een heel andere vervelende mededeling. Ja, ik ga op vakantie.
2: Ja, dus we zijn er 2 weken niet.
1: We gaan inderdaad 2 weken slaan we helemaal over.
2: Ja, er zijn ook veel mensen
1: goed,
2: met vakantie.
1: Dan kan,
2: hè, dus
1: dan kan
2: dat
1: Ben
2: moet
1: die
2: kunnen.
1: Eerste 2 uur van ons pakken, toch? Met stemloos.
2: Dat kan hij ook doen.
3: Ik kan gewoon iets eerder alles voorbereiden.
2: Of hij begint met mij te leuteren. Nou,
1: luisteraars, ik zou
2: zeggen, even nog vertellen. Allerlei leuke meiden waar jij enthousiast over bent. Ik ga voor The Cure. En daar gaan we ermee uit.
1: Goed, dus een heel prettige dag. En tot over 2 weken.
2: Ja, tot snel.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is 27 graden buiten in Elburg. Maar in studio is het heel goed te doen. Vanavond een bepaalde andere indeling als anders bij Stemloos. Twee nummers achter elkaar, dus we zijn twee keer dezelfde groep. Maar dat kan ook wel eens leuk zijn, zou ik zeggen. Goed, James Last en Berdien Stenberg. Daar beginnen we mee. Het eerste nummer is Paris Servaille. Oftewel van Jacques Dutronc uit 1968.

Dus onze James die had een samenwerking met Berdien Stenberg in de jaren 70, volgens mij 80. En maar, we gaan door met een ander nummer. Maar voordat we dat doen, nog even een aankondiging. Want aanstaande zaterdagavond wordt dit programma herhaald tussen 10 en 12. Dus 22 tot 00 uur. En dat is natuurlijk ook een tweede uur, dat is Love Songs. Dus ik zou bijna zeggen, dat past prima op zaterdagavond om 11 uur Love Songs. Oftewel hier straks na 9 uur. James Last.

kijken we naar dit vocale nummer, The Girl from Ipanema. Ja, van wie was dat? Astrid Gilberto. Ook alweer heel lang geleden. En zoals je weet, stemloos, en die heeft verschillende muziekinstrumenten. En daarom stappen we ook nu over naar twee nummers van James Last en Berdine. Naar de klarinet van Mr. Ekkebilk. Nou, die heeft een prachtige vertolking van dat nummer Hey Jude van The Beatles.

Tja, het volgende nummer is natuurlijk ook weer van Mr. Ekkebilk. Maar nou de vertolking op zijn klarinet met een prachtige nummer van Bette Midler, de Rose

Mr. Ekkebilk, nou is deze avond niet zo'n avond voor informatie door te geven, tenminste wel over de muziek, maar niet over wat er zou gebeuren gaat, wat het morgen zou plaatsvinden. Maar in ieder geval, toeren de Delle krijg ik net door van mijn collega EB, dat die niet doorgaat wegens de weersomstandigheden. Nou, ik kan het volledig achterstaan, want het is dus absoluut niet te doen. We gaan naar een organist.

zal hem alvast verklappen wie dat is. Dave Baby Cortez, ook uit de jaren 60, de Happy Organ. Hebben er nog eentje natuurlijk, waar twee malen van dezelfde, ja, degene die het speelt, zeg maar, organist. Ook weer Dave Baby Cortez. Ricky Dink, die is volgens mij ook eens een keertje gebruikt. Ja, volgens mij bij Veronica. Ik dacht bij Bart van Leeuwen.

Ook alweer zo heel lang geleden. We hebben het hier over 1962 met Dave Baby Cortez. We stappen dus nu weer af van een organist. Nu gaan we weer naar een gitaar. En niet zo'n hele onbekende, zou ik bijna zeggen. Het is bijna de leader, zou ik zeggen, van de Shadows, Hank Marvin. En met het nummer Living Doll. En Living Doll, die is meerdere keren volgens mij uitgevoerd door Cliff Richard. Ook een keer met, ja, met geinigen tussendoor. Ik weet even niet wie dat waren. In ieder geval, Living Doll in de originele versie was dat. En een geinig nummer met bijgeluiden met een andere groep die de stier helemaal gek deed. Maar we hebben natuurlijk Hank Marvin. Dat is ook een hele goeie natuurlijk van de Shadows. Living Doll.

Lou FM, die was er het eerste bij om te zeggen van dat Tour de Dillon niet doorgaat. Maar ik hoor net van collega EW dat officieel bekend wordt gemaakt morgen dat hij dus niet doorgaat. Dus kan zijn dat er natuurlijk een heleboel mensen niet luisteren. Dus die horen dat morgen dus officieel.

Dan zul je misschien denken, ja, dit is misschien ook wel Henk Marvin, want het was het vorige nummer ook zo. Maar nee, dit was Ricky King, een hele bekende gitarist uit Duitsland met Moonlight Melody. Ook best wel leuk, zou ik zeggen. Nu gaan we helemaal naar een orkest. Net was het dus eerst met James Last en Berdine Stenberg. Maar nu helemaal alleen het orkest van Richard Romance. Met natuurlijk een nummer van Harry Belafonte. Matilda.

Richard Romans met Matilda. We hebben nog eentje van Richard Romans Orchestra. Soul Cha-Cha-Cha. En waar komt die nou weer vandaan? Ja, met Van McCoy. Dat is heel bekend.

Je had zelf de Soul Cha-Cha-Cha van Vin McCoy origineel en Richard Roman orkest. En inderdaad stappen we weer over naar de panfluit. In dit geval weer naar Leo Rojas. En die komt uit Zuid-Amerika. En Leo Rojas die gaat een nummer vertolken, het eerste nummer, van Fleetwood Mac. Eigenlijk is het een beetje vreemd, want het is een panfluit. Waarvan het origineel van Fleetwood Mac natuurlijk met de gitaar was. Maar ook dit is natuurlijk weer iets heel bijzonder.

0: Je hoort toch wel een beetje stromen. En dat is een riviertje stromen, zou ik bijna zeggen. Dat is toch wel mooi. We hebben weer wat anders van Leo Rogas. The Flying Heart. Want ik heb eens gekeken in zijn muziekprestaties. Hij heeft verschillende mooie LP's gemaakt. En vaak met ook wat natuurgeluiden erbij. Zoals je nu hoort.
1: Ustedes. Vuela, corazón.

om 11 minuten voor 9, oftewel 11 minuten voor 11. Naar gelang je luistert, is dit natuurlijk het programma Stemloos. En straks dus de Love Songs. We gaan naar een hele mooie muziek. Dat is, het heeft toch wel een bijzondere bewondering voor mij, want het is symfonische muziek. Wie kan het beter vertolken als natuurlijk Mike Oldfield met een hele bekende In Dulce Jubilo.

Dan kun je natuurlijk niet genoeg krijgen van Mike Oldfield, want zoals afgesproken draait twee nummers van dezelfde groep of wie dan ook, maar dat is zo heel leuk natuurlijk om eens een keertje te doen. Mike Oldfield weer dan met in ieder geval Tubular Bells. Dat is nog zo'n mooie.

0: Dat ging nog eindeloos door, zou je bijna zeggen. Maar we gaan iets anders doen. We gaan bij je afsluiten dit eerste uur. We gaan nog een stukje trompet draaien.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat.

Tot zover dan. Dan gaan we afsluiten met een hele mooie bekende natuurlijk. Komt-ie. Kort maar krachtig. De Tony Hiller en When the Rainbow Ends. Oftewel, dit programma eindigt ook. Maar we gaan straks door natuurlijk met de

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.
1: Goedenavond luisteraars, het is even over 9 uur, oftewel een paar minuten over 11, mocht je zaterdagavond luisteren. We hebben weer een heel mooi lijstje gevonden, want ja, het is toch een leuke uitzoekerij, zou ik zeggen. Dus we gaan mooi beginnen met een mooie love song, hè? Want ik zie hem nog een videoclip. Lionel Richie, dan gaat hij naar een ballerina girl toe. Het is dan ook 1986.

0: Lionel Richie was helemaal verliefd op die ballerina girl. Maar dat was een man. Maar hoe voelt een vrouw zich als die verliefd is? Hoe is het met die vrouw binnenin? Wat voelt ze? Kijk, The Woman in Me, dat vertolking van Donna Summer. En het is 1982.
1: You know, baby, I'm so happy to be here.

Helaas kan ze het niet meer waarnemen, Donna Summer, want ze leeft niet meer. Want dit nummer was uit 1982. Van een heer gaan we weer over naar een dame. In dit geval van een heer. Wat zeg ik nu? Van een dame gaan we over naar Gregory Abbott. Een heer dus. Shake You Down. Dat is 1987.

Ik hoorde het liedje van Gregory Abbott met Shake You Down van Reach Out and Touch. Waar heb ik dat meer gehoord? Ja, Diana Ross, Reach Out and Touch. En dat brengen we natuurlijk meteen bij een andere zangeres. Een hele goede natuurlijk uit het verleden. Misschien doet ze nu nog wat. Maar in ieder geval, ze had een geweldige hit in 1980. Woman in Love.

Woman in Love van Barbara Streisand. Dat is van een LP of de CD Guilty. Oké, we gaan naar een hele mooie groep die tenminste heel veel nummers heeft gemaakt. We gaan naar Enschede. Maar voordat we naar Enschede gaan luisteren, zeg maar, heb ik dat nummer gevonden ook bij de Hepstars. Dat is een Zweedse groep. En we hebben ook nog bij de Everly Brothers. En waar heb ik het dan nu over? Hebben we het natuurlijk over de Buffoons uit Enschede. Met het prachtige nummer Let It Be Me.

Dat was dan 1973. Ja, dat is de Buffoons. We zijn toegekomen op het, als het zesde nummer met de special. In dit geval vanavond met de Walker Brothers. Nou, we hebben hele mooie nummers. Make it easy on yourself. The sun ain't gonna shine anymore. No regrets. En Stay With Me Baby. En als ik die, al die nummers zie, dan vind ik persoonlijk, als het gaat om het drama, zeg maar, als je jouw vriendin of je vrouw je gaat verlaten, dan schreeuw je als het ware van Stay With Me Baby. Nou, dat vind ik een prachtig nummer en de rest is ook natuurlijk wel mooi. Maar je hebt zo je voorkeur natuurlijk.

Het eerste nummer was dus Make It Easy On Yourself, 1965. En dan gaan we een jaar later, dan komen we in 1966. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. We gaan nog twee draaien uit 1975. En mijn persoonlijke tip zou ik bijna zeggen, Stay With Me Baby. Maar het hangt er maar net of je dit soort emotionele dingen hebt meegemaakt. Dat betreft een liefde die ineens verdwijnt.

zo'n plaat met heel veel emoties. Ik kan me voorstellen, je geliefde gaat weg. Wat voor reden en ook. En je hebt geen schouder meer op, ja, dat ze op jouw nek kan, op je schouder kan liggen. Om uit te huilen bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk allemaal heel triest als iemand jou verlaat. Maar goed, varen dus heren, de heren Walker Brothers. Dan wordt het weer tijd voor een vrouw. En die is natuurlijk niet anders als Rita Coolidge. En we gaan naar 1977, weer All Alone.

Net als bij de Walker Brothers kunnen we ook hier weer constateren dat iemand alleen is gelaten. We All Alone uit 1977. Voor het originele, voor het volgende nummer moeten we eigenlijk duiken naar 1974. Want daar hebben de Stylistics hele mooie nummers maakten ze ook. Maar Simply Red was er ineens in 2003 met You Make Me Feel Brand New.

Ja, ineens afgelopen met... kijk, er komt nog wat. Ja, dat krijg je als je het er niet helemaal afluistert. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren in sommige gevallen. Oké, we hebben dus weer een heer gehad. We gaan weer het is weer tijd voor een dame. En we waren nu in 2003 met Simply Red. Maar nu gaan we naar 1996. Ook deze, die vind ik ook weer zo prachtig. Ja, maar het is... love songs, die hebben vaak wel eens iets. Het is net hoe je het brengt. Unbreak My Heart van Toni Braxton.

Voor de dinsdagavond is het al een beetje 7 minuten voor 10. Maar voor de zaterdagavond is het 7 minuten ongeveer voor 12. Dus we sluiten bijna af. Maar we hebben nog iets. We hebben nog hele mooie van Bryan Adams. MUZIEK

wat mij betreft nog een hele prettige avond en voor zaterdagavond ja, een goede nachtrust en wel trusten. En tot voor mij voor vrijdagmiddag tussen 12 en 2.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op LoeFM.
1: Goedenavond, inderdaad, WWW, Wat Willen Weten, Wat Wij Willen Weten. En het leuke van het programma, Egbert zit achter het glas, gaat de techniek doen. Maar het leuke van dit programma is altijd wel 's maandagsmorgens. Meestal doen we het altijd in het weekend wel, maar toevallig kreeg ik een appje van Egbert rond een uur of 10 vanochtend van, goh, wat gaan we vandaag doen? Ja. Toen hadden we nog geen onderwerp, Egbert.
2: Nee, maar ja, we kunnen het overal over hebben. Dus ja, we hebben zo'n onderwerp.
1: Maakt er helemaal niks
2: uit. Toch moeten we de deadline iets naar voren trekken, hoor. Want het laatste moment is best wel
1: je
2: spannend.
1: Je bent een beetje ongerust.
2: Ja, nou, omdat ik hier de hele dag al zit. Dus kan ik niet veel meer doen.
1: Het hele weekend heb ik op het terras gezeten.
2: Ja, lekker.
1: Dus dat was gewoon mooi.
2: Heb je geen voetbal gezien dan?
1: Ja, zaterdagavond heb ik voetbal gezien. Thuis, helaas. Ik had niet door dat ook op de knip alle schermen stonden. Maar dan woensdag?
3: Nou, donderdag.
1: Donderdag, om 1 uur ga ik daar zitten, denk ik.
2: Stond ik niet op de knip. Stond voor de Citybar en
1: Bassie. Nee, op de knip ook allemaal.
2: Ja?
1: Ja, bij Silversoen stond een groot scherm. Bij Even stond een groot scherm. Dus was
2: voor leuk.
1: Ja, luisteraars, ik begrijp het al een beetje. We gaan het eerste half uur praten over de WK. En we hebben Jerry Alon binnengehaald. Dat is de grote verslaggever van Loe in alle lopende toestanden. En die gaat een heleboel vertellen over de WK. Rond een uurtje of half negen, gaan we Polinder, de wethouder, bellen. En dan gaan we even praten over de 50 spoedwoningen. En we hebben ook daarentegen, een kwartiertje later, Gerrit Land, die dat toch wat kent. Ja, wat kenmerken, wat kenteken, wat is er eigenlijk probleem over?
2: Nou ja, een klein bezwaar, denk ik. In ieder geval een aanmelding namens de bewoners die daar zitten.
1: Goed zo. We gaan eerst even muziek draaien. André Hazes. Ja. Niet mijn muziek, maar oké.
2: Ja, maar het is Oranje.

0: Ja, luisteraars, ik heb hier iemand in de uitzending zitten die zegt: ik denk dat we wereldkampioen gaan worden in Nederland.
1: Ja, dus beginnen met de climax meteen.
0: Hoe kom je daarbij?
1: Ja, Jerry? Dat is. Ik ben nogal bijgelovig.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ik heb in 2017 was ik begonnen met bloggen. Toen schreef ik in een blog in januari van die Tom Dumoulin, die kan wel eens de Giro gaan winnen. En warempel, hij won ook nog. En toen dacht ik, nou, dan krijg je de smaak te pakken. En toen dacht ik van, Ajax gaat de UEFA Cup winnen. Dat stond ook in de finale met Peter Bos. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Helaas, toen werden ze tweede. Toen heb ik geblogd van, ja, dat goud van Ajax, dat komt nog wel. Dat is op zilver gesmeden, dat goud. En dat geldt ook voor het Nederlands elftal. Al is het pas in 2026. Schreef ik in 2017.
0: Ja, is dat
1: en
0: zo?
1: En dat zit nog steeds in mijn hoofd. Dus ik denk nog altijd dat 2026 het jaar wordt. En dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op het bijgeloof dat voetballers op hun best zijn als ze 27 zijn. En mijn persoonlijk favoriet, Frenkie de Jong, is 27. Ja. Dus vandaar dat alles valt bij elkaar. En ja, tegen alle verwachtingen in zeg ik, Nederland wordt wereldkampioen. Ik denk het echt.
2: Ja. Nou ja, vooral nu kijken. Het was natuurlijk een gigantische mooie overwinning. Ook met volle overtuiging. Mooi doelpunt, aanvallend voetbal. Zo wil je natuurlijk het Nederlands elftal zien voetballen. Jaren niet zo gezien. En ja, voor die tijd dan loopt zo'n Koeman langs zo'n lijn. Dan denk je, ja, die man die snapt er ook niks van. Weet je wel, je kunt beter een potje klaverjassen met hem. Mm-hmm. Maar er zit ook niet die spirit zoals een Italiaan of Spanjaard in natuurlijk. Maar,
0: dat hoeft ook niet, hè?
2: Nee, maar ik bedoel, vooraf is het dan toch van, nou, dat wordt dan maar niks. Die wissel is verkeerd tegen Japan en dit en dat. En uiteindelijk heb je zo'n overmacht en je wint met 5-1. Ja. En nu is heel Nederland weer om. Snap je?
1: Ja. Nee, dat is zo. Mijn probleem. Kijk, Koeman is natuurlijk een fantastische voetballer geweest. En ook een goede trainer. Maar als trainer heeft hij nog nooit succes gehaald. Nee. Zoals het succes dat hij als voetballer heeft gehaald. Dat, en dat mist gewoon nog een beetje. En ik geloof ook dat hij heel erg. Dat zegt Gert-Jan ook straks in waar we naar gaan luisteren. Dat hij heel erg aan Memphis vasthoudt. Hij gelooft in die jongen. Het is een lieveling van hem. En dat breekt je toch op, denk ik soms.
2: Hij is meer trouw aan hem als dat hij zeg maar technisch erin moest zetten.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja,
0: dat zijn hele moeilijke keuzes. Hè, met die Depay. Ja, dat is een godheid, zeg maar.
2: Ja,
0: en
2: hij is ook topscorer.
0: Hij is twee keer ingezet en twee keer heeft hij geen bal gehad. Dus dat bleek nu ook weer. Nee, dus ook, dat blijft moeilijk. Dat is discussie voor zo'n...
1: Memphis is natuurlijk een fantastische voetballer. Daar kunnen we het kort over zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, ja, kijk, hij is natuurlijk topscorer. Dus dat doe je knap natuurlijk. Maar tegelijkertijd, Van Persie zat achter hem. Maar Van Persie die had toch nog een Huntelaar en Van Nistelrooy rondlopen toen hij de 38 maakte. Ja. En Memphis is natuurlijk 10 jaar onbetwist de spits van Nederland geweest. Dat is natuurlijk, en dan mag je al die penalties, nou, dat telt natuurlijk aardig op.
0: Beetje vergelijkbaar met Ronaldo.
1: Ja.
2: Maar je had een interview. Gaan we eerst even naar luisteren, want het is best wel even een stukje. Wie is die meneer?
1: Ja, het is een beetje de... Ik noem hem, dat is mijn eigen bijnaam die ik hem geef. Het orakel van de Kruishoek inmiddels. Want Gert-Jan Karsten is trainer van VV Nunspeet, tweede klasse. Dat is zijn club Nunspeet. Dus hij is heel trots dat hij daar zit. Maar hij is ook trainer geweest van IJsselmeervogels en Urk. Dat is natuurlijk echt de top van het amateurvoetbal. Hij heeft ook hele hoge proftrainerslicenties. Dus hij kan er echt wat van. En hij gaf in de voorbeschouwing gaf hij een analyse op Nederland-Zweden. En die kwam gewoon helemaal uit. En nadien ben ik dus met hem gaan praten om over na te beschouwen. En dat werd zo'n leuk gesprek. Daar gaan we nu naar luisteren. En je krijgt een beetje de sfeer van de straat te pakken in de Ellestraat waar we wonen. En tegelijkertijd ook die messcherpe analyses. Maar ook zeg maar die gevatte opmerkingen. Zit er allemaal in. Een beetje een verhaal achtig character, maar dan met een beetje, maar dan met Elburgs bravoure. Nou, wat wil je nog meer?
2: Nou, dan gaan we daar even aan luisteren.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Het is zaterdagavond, even na 9:00. Nederland heeft met 5-1 gewonnen van Zweden. En ik sta naast de man die vanmiddag om 1 uur een uitstekende voorbeschouwing gaf. Alhoewel, laten we even beginnen bij de kritiek. Jij, Gert-Jan Karsten. Je zei vanmiddag, moet toch even het slechte nieuws erbij pakken. Je zei, ja, Zweden hebben het historisch moeilijk tegen. We hebben altijd gespeeld gelijk en die zijn stug. En dat is niet helemaal uitgekomen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, dat komt ook omdat Nederlands elftal en Koeman precies gedaan hebben wat jij gezegd hebt. Namelijk meer combinaties over de flanken, meer voorzetten vanaf de flanken. Maar vooral, dat vond je het belangrijkste, dat heb je letterlijk gezegd. We hebben een aanspeelpunt nodig in de punt van de aanval en een eindstation. Zoals we vroeger Van Basten hadden of Van Nistelrooy. Gewoon de echte afmakers en de aanspeelpunten. En jij zag dat in Brobbey, zag jij daar in de ideale kandidaat. Al dus geschieden. Sta je daar van jezelf te kijken?
3: Nee, dat is gewoon logisch. Ik bedoel, dat kan iedereen zien, dat is geen hogere wiskunde. En weet je wat de grap is? Nu spelen we tegen Tunesië. Dan moet je dit zo laten staan vanzelf. Want die gaan ook inzakken. Maar als we, wat ik ook vanmiddag zei, dan in een ronde verder komen tegen een topland. Dan moet je misschien juist met Malen spelen. Als de ruimtes groter worden, je hebt meer diepgang nodig. In algemene zin was Nederland ook wat actiever. Ik weet niet of dat met de airco te maken had. Want dat was eigenlijk de grootste fout uit mijn analyse. Mm-hmm. Ik dacht dat het heel warm zou zijn. Maar dat stadion heeft gewoon een dak. Dat gaat dicht en dan gaat gewoon airco aan. Dat kan ook helemaal in 2026 kan dat tegenwoordig.
1: Ja, zeker in Houston, hè?
3: Ja, dus buiten vielen ze bijna flauw en binnen zaten ze gewoon met de jas aan. Ik zat de voorbeschouwing, ik zag die ploeg uit de bus komen. Allemaal jassen aan. Ik denk, wat een onzin. Het is daar hartstikke heet. Maar het was helemaal niet heet. Het was airco aan. Dus zo zie je maar. Ik weet ook niet alles. Nee. Hier, Rinsen komt ook voorbij. Buurman Rinsen is helemaal dol. Vader geworden van een prachtige dochter. En Nederland 5-1 gewonnen. Nou, kan niet op. Kan niet op. Heeft ook even iets te veel bij de Citybar gezeten, zo te zien. Maar goed, dag Rinsen. Nu ben je live met Lou, hè? Hey Rinsen. Heel Elburg praat nu over jou morgen. Dus, nee, maar goed. Uiteindelijk, ja... De eerste goal was natuurlijk perfect, want dat zei Koeman net zelf geloof ik ook, daar zat alles in. Maar je speelt Brobby aan, die laat hem in één keer vallen. Mm-hmm. Er was een middenvelder in zijn gezichtsveld, daar kun je derde man spelen. Oftewel, de eerste die wordt aangespeeld, dat is Brobby, die kaatst. Mm-hmm. En dan gaat er iemand lopen en dat was aan de zijkant Gakpo. Ja, en het mooiste is van Brobby, dat zou je niet zeggen, want iedereen vindt hem vrij stevig. Hou ik het laag aan. Ja. Maar hij is mega snel. En dat zag je bij de goal, hij kaatst. En vervolgens zet hij het op een sprint. Een sprint van denk ik toch een slordige 40, 50 meter. Mm. Nou, schiet hij de 1-0 in het lege doel. Maar dat komt natuurlijk omdat hij op dat moment volle overgave voor die bal gaat. Ja. Nou, en dat zoek je. Ja. Je zoekt mensen met spirit, met snelheid, met energie. Mm. En was natuurlijk extra mooi dat hij daarna die 2-0 er ook nog in deed. Mm. Ik zei gelijk, die goal die hebben we eerder gezien. Als je Ajax-ziet bent... Vond je hem mooi als je Feyenoord bent, vond je hem iets minder mooi. Maar Kluivert in de Supercup in het Olympisch Stadion ooit. Voorzet van Finidi George. En die tikte hem ook met buitenkant schoenen in de verre paal. Nou, ja. Dat was nu ook. Ja. Nu was het Dumfries, denk ik. Ja. Die ik heel zwak vond spelen, maar die geeft wel twee schitterende assists. Mm-hmm. Maar verdedigend was dat eigenlijk in de laatste lijn wel heel zwak vandaag. Mm-hmm. En tegen Japan ook, dus die zal wel aan de bak moeten. Mm-hmm. En ik had het idee dat de jongen niet helemaal fit was. Mm-hmm. Want ja, zeker na de omzetting van... Na de omzetting van Zweden, na de drinkpauze, hadden we het voor de rust wel minder. Maar ik had ook het idee dat Frenkie de Jong niet helemaal 100% was.
1: Nee.
3: Maar overal 5-1 gewonnen, mooie goals. Ik denk goed. Ik denk alleen dat ze in het wisselen weer doorsloegen, want ja, Memphis kan echt niet meer.
1: Nee.
3: Had ik ook niet meer gedaan. Ik snap dat iedereen tevriend moet houden, maar er zijn ook grenzen aan het tevriend houden, denk ik. Mm. Maar al met al denk ik dat... Nu krijg je ook wat ik vanmiddag al zei. Die rust van, we gaan sowieso bij de eerste drie eindigen. Ja. Dus we gaan sowieso door in de pool. Want we hebben nu ook ineens een schitterend doelsaldo. En dan rijdt weer de motor voorbij. Kijk. Dat zeiden we vanmiddag ook al. Had ik ook voorspeld dat de TT in Elburg was dit jaar.
1: Hij is nog niet gefinished, de TT in ieder geval.
3: Ze rijden, maar ze in de meerdere klassen zijn. Dit is een wat zwaarder zo te horen. Maar als jij... Nu kun je alweer richten op de volgende wedstrijd. Je kunt alweer met een schuin oog gaan kijken van... wat gebeurt er als we eerste tweede worden? Ja. Ja, kans dat wij in de eerste pool worden, dat is nu wel heel groot. Mm-hmm. Denk ik, hè?
1: Ja, denk ik ook.
3: Ook door doelsaldo wat je creëert ineens. Als je eerst in de pool wordt, kun je dus tegen de nummer 2 gaan spelen van de pool van Brazilië. Ja. Dus je kunt je nu al echt toespitsen een beetje naar Brazilië of Marokko. Dus je voorbereiding wordt beter. Dus ja, voor heel veel dingen is dit heel gunstig. Mm-hmm. En... het mooiste is eigenlijk, denk ik, ook met de invalbeurt van Somerville...
1: Yeah.
3: Dat het elftal in de plooi valt. Want ik denk dat we allemaal de basisopstelling voor Tunesië wel kunnen uittekenen.
1: Ja, ja. Denk je dat Koeman Malen op de rechterplank... Je zei, het moet een moeilijke keuze worden gemaakt. Nou, die heeft Koeman ook gemaakt, want hij had Somerville eraf. Die eerste goede wedstrijd heeft gespeeld natuurlijk tegen Japan. Hij was een van de betere, eerlijk. Uiteindelijk zie je toch dat als Malen eraf komt... Wat lullig is voor Malen natuurlijk, want hij heeft een fantastisch seizoen geleid. Maar het lijkt er nu toch al op dat hij zijn plaats een beetje kwijt is, kan ik me voorstellen. Tenzij we het natuurlijk tegen de echte wereldtoppers spelen, zoals je al aangaf. Hè, dat je dus meer diepte en omschakeling nodig hebt. we hebben natuurlijk ook wel gezien dat een afgekeurde goal bij de 2-0, bij de 2-1, was het, wat noemen wij, een neushaar buitenspel, noemen we dat.
3: In het huidige voetbal was dit gewoon buitenspel.
1: Zonder meer, maar als hij twee neushaaren terugloopt, dan is het 2-1, kan je toch wel weer een moeilijkere wedstrijd krijgen. Denk je nou dat dit het nieuwe basisniveau is, of is dit de maximale rek van het niveau? Wat denk jij?
3: Dit is de ondergrens. Ja. Dit moet normaal worden. We hebben niet tegen een topploeg gespeeld, maar wel tegen een goede aanval.
1: Ja.
3: Waar ik me gigantisch aan geërgerd heb. Ik erger me al gauw, dat moet ik me wel eerlijk toegeven. Maar die verslaggever. Mm-hmm. Want die heeft een of andere keeper zien staan bij Nederland. Nou, dit is echt de allerbeste keeper aller tijden, zo'n beetje. Mm. We hebben met 5-1 gewonnen, dankzij Verbrugge. Maar bij de 2-0 en dus de 2-1, die werd afgekeurd. Ja. Toen zagen we de echte Verbrugge.
1: Ja.
3: Die ook de corner tegen Japan slecht verwerkte. Ja. Die heel zwak is bij hoge ballen. Mm-hmm. Die alles stond. Die vaak te laat is. Mm-hmm. Mis zit. Mm-hmm. Een zeer matige keeper. Mm-hmm. Ik heb hem in de groepsapp bij de familie Henk Timmer genoemd. Hij pakte een paar ballen. Ja. En dat waren allemaal showduikjes. Ja. Waarbij er ook nog een paar showduikjes bij zitten. Waarvan ik dan als amateurtrainertje in de tweede klas vind dat mijn keeper zo'n bal moet vastpakken.
1: Ja.
3: Dus Arman is een enthousiast gevende. Ik vind hem op de radio eigenlijk beter dan op tv. Maar hij is een enthousiaste commentator. Ja. Maar zoals hij over de keeper liep te schreeuwen vandaag, dat vond ik hinderlijk. Want het kwam er eigenlijk op neer dat zonder de keeper had het 5-5 geweest.
1: Misschien was hij vergeten dat hij het niet op de radio was, maar op de tv. Dat kan natuurlijk.
3: Ja, vroeger had je, hoe heet die, Komen?
1: Ja. Theo Komen.
3: Die verzon allerlei dingen die er niet waren. Maar dat ging wat ver. Want, op een gegeven moment schieten die jongen van Arsenal, die schiet een bal op een meter hoogte. Binnen een meter van de keeper.
1: Ja.
3: En dan gaat onze keeper heerlijk naar de hoek. Ja. En die tikt hem naar de zijkant. Ja. Ziet er allemaal schitterend uit.
1: Ja.
3: Maar effectief moet hij die bal gewoon klemmen. Ja. En dat vond ik een beetje storend. Dat Nederland was zoveel beter dan Zweden. Mm. Wij hebben niet gewonnen dankzij de keeper. En ik vond juist de keeper niet zo sterk. En dat vind ik eigenlijk al twee wedstrijden niet.
1: Nee, dat is helder. Waar ik ook nieuwsgierig aan ben. Want tot dusver ben je natuurlijk wel bescheiden in toedichten van kansen voor Nederland om wereldkampioen te worden. Is er nou iets in verandering gekomen vandaag? Of denk je, het is een mooie wedstrijd en we kunnen nog wel. Dit is het nieuwe basisniveau en dat kan nog wel beter. Maar we komen uiteindelijk toch nog tekort. Hoe sta je nu tegenover de titelkansen van Nederland zelf dan?
3: Nou, hetzelfde. Ik denk dat wij bij de beste 8 landen horen. Maar wij zijn niet het beste land.
1: Nee.
3: Dus ik denk dat er een... ik heb Frankrijk gezien. Ja, ik weet het verder niet. Maar ik was in het begin van dit jaar bij Manchester City Liverpool in het stadion. Ben ik naar de FA Cup geweest. Daar heb ik daar een of andere Cherky gezien voetballen. Bij Manchester City. Nou, dat was dit jaar, wat ik live gezien heb, in ieder geval de allerbeste die ik gezien had. En dan heb je nog die Olise van Bayern München.
1: Ja.
3: Die spelen toevallig allebei voor Frankrijk.
1: Ja.
3: Maar ik wil even zeggen dat die Cherky wissel zit.
1: Ja.
3: En wij zijn al heel blij met Summerville of Malen op de bank.
1: Ja.
3: Maar die hebben dus Cherky wissel zitten. Wat misschien dit seizoen wel de beste speler bij City is.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat geeft wel iets aan over de kwaliteit van een Frankrijk. Mm-hmm. Ik heb Duitsland zitten kijken waar half Bayern München in meedoet. Ik heb Engeland zien spelen. Argentinië, dat is mijn voorkeur al vanaf jongs af aan. Mm-hmm. Qua voetbal en qua voetballand. Maar die heb ik ook zien spelen. Die maken allemaal op dit moment wel een geweldige indruk.
1: Mm-hmm.
3: Iets beter dan Nederland, denk ik.
1: Mm-hmm.
3: Alleen, op een goede dag kunnen we van al die ploegen winnen.
1: Ja.
3: Maar bij ons moet alles kloppen.
1: En
3: die ploegen hebben dan nog weer het vermogen. Als het niet klopt, kunnen we nog weer met wissels. Die zijn breder. En wij zijn heel smal. Wij moeten onze verdediging die moet stabiel blijven. Want ook vandaag...
0: Ja, luisteraars, we gaan hem afhaken. Want het kon nog een keer gegarandeerd bij Loe verder door. En alles in Gert-Jan Karsten. Gaan we kampioen worden?
1: Ja, ik denk van wel. Ik had,
0: is dat zo?
1: Ik denk het echt, maar het is bijgeloof. Ik heb er niet zo'n scherpe mening over Gert-Jan uit.
0: Nee, dat mag duidelijk. Trouwens, ik vind wel dat je hele goede mening heeft wat dat betreft.
1: Ja, wat ik zei, het is een parade van dit soort analyses, zeker.
0: Nou, we gaan nog zeker op de Loen meer van horen. Hoe gaat het donderdag?
1: Ja,
0: wat schat je in?
1: Nou, in de voorbeschouwing met Gert-Jan hadden we gezegd van... het wordt een spannende wedstrijd. Want als je geen klinkende overwinning bereikt... dan wordt die wedstrijd tegen Tunesië ineens van groot belang.
0: Ja?
1: Kijk, je wordt natuurlijk altijd derde normaal gesproken. Maar theoretisch, als je gelijk had gespeeld tegen Zweden... en je verliest
4: nog tegen Tunesië. Ja. Dan kan je nog zelf naar uitvliegen. Nu is het een wedstrijd waarin je zeg maar, ja, weet dat je eerste of tweede gaat worden. Als er een goede resultaat zit, word je eerste. Dat is belangrijk, omdat je dan ook een zwakkere tegenstander uit een andere pool treft.
0: Ja, tweede van de pool.
4: Precies, maar het hangt ook heel erg samen met aan welke kant van het schema je komt en welke landen er in die schema zitten. Ja. Kijk, als je uiteindelijk in de finale kom je een topper tegen. En dan kom je maar dus ja, als je heel veel toppers aan jouw kant van het schema hebt zitten, ja, dan kan je het heel moeilijk krijgen. Tegelijkertijd, je kunt ook heel erg veel spelritme opdoen en ook echt een drakendode worden, bij wijze van spreken. Ja. En dan kun je ook heel ver komen. Maar we hebben ook vastgesteld, de toernooien waar Nederland heel erg goed speelde, die liepen vaak snel af.
0: Ja.
4: En de toernooien, ook de 74, het speelde ook met het beste elftal, maar het werd er niet goed, heel goed gespeeld. Toen hebben we het gewoon niet gered. Nee. En het toernooi waar we heel slecht speelden, zeg maar, bijvoorbeeld in 2014 zijn we ook halve finale gehad. Dat was niet echt om aan te zien, eerlijk maar gezegd.
2: De EK88 net zo begon in het begin ook heel slecht.
4: Dat is precies ook wat Gert-Jan zei.
2: Als we nou net een gelukje dat die Kieft nog even met die kop erin schoort. Ja. En anders waren we al lang naar huis.
4: Precies. Maar Gert-Jan zei ook van Zweden, daar winnen we bijna nooit zo makkelijk van. Nu hebben we het heel makkelijk. Dus ja, wat is het ook weer waard uiteindelijk na het fluitsignaal?
2: Ja, maar het blijft een toernooi natuurlijk. Ja. Dat is altijd anders dan in Europa.
4: Zeker. Ik ben heel erg blij dat Brobbey er nu zeg maar twee in heeft liggen. Want dat je ziet gewoon dat er gebeurt wat in het elftal. Ja. Hè? Enerzijds door de kwaliteit van Robber. Anderzijds ook doordat er is vertrouwen en chemie in het spel komt. Nou, als je dat kunt vasthouden. Wat Gert-Jan ook zegt. Van, op een goede dag kunnen we van iedereen winnen. Maar we moeten ook zo eerlijk zijn dat onder de strepen zijn wel 2-3 landen. Die gewoon 6 van de 10 keer gewoon altijd beter zijn dan wij.
0: Nou goed. Ja, dat is duidelijk. Jij doet ook iets met een pool?
4: Ja, zeker. Aanstaande donderdag. Dan ga ik me weer om iets later dan 20:15. Want vorige keer was ik om 20:15 bij Tom. Tom is aandeelhouder bij Kapper Martin geworden inmiddels. Hele leuke jongen. Allemaal leuke jongens bij Kapper Martin. Tom heeft een pool georganiseerd met 263 deelnemers daarin. Hij kreeg wel een boete van Scorito. Want ik weet niet of je het gelezen hebt. Scorito heeft 800 boetes uitgedeeld aan pools die zeg maar een zakelijk karakter hadden.
0: Ja, ja.
4: Maar uiteindelijk hebben ze dat ook weer recht kunnen kletsen. En dat is de mannen van Kapper Martin wel toevertrouwd. Donderdag ga ik dus weer daar naartoe om te kijken wat de nieuwe stand is in de pool. Ik heb al stiekem in de app gezien dat er heel veel is verschoven. Zelfs onder 10, ik sta nu 81, dat geeft dan alvast weg. Maar ook aan de top van het klassement is veel veranderd. Dus aanstaande donderdag in middagmatinee volgende aflevering van de reportage over de WK-pool van Kapper Martin.
2: Ja. Nou, even nog over de vorige. Toen las ik tenminste van jou dat er in het begin 40 deelnames waren. Maar toen wij het uitgezonden dat er 263 waren.
4: Ja, ja, ja,
2: dus dat luisteren toch wel mensen.
4: Ja, dat was ons eigen kijkonderzoek. Kijk, luisteronderzoek. Ik was de eerste donderdag was ik daar geweest. Toen ging het WK beginnen. Toen stond het op 210 of zo. En toen aan het eind van de dag stonden er 260. En daar stonden ze ook heel erg van te kijken bij Kapper Martin. Ze leggen ook wel een beetje de link tussen de boete, dat zakelijke karakter en zeg maar de uitzending van de Lou. Ik heb gezegd, je hoeft die boete niet te sturen, want die betalen we niet.
0: Nee. Wat voor soort boetes hadden ze gehad? Ja, €800, dacht ik.
2: 846
4: euro moesten ze betalen. Ja, maar dat is nu weg kwijtgescholden. Omdat ze toch wel erg kunnen hardmaken dat het echt een pool is van, het is natuurlijk van Kapper Martin, maar het zijn natuurlijk vooral vrienden, familie en Elburgers. Er zitten ook wel klanten bij, maar het is niet, er wordt geen geld gevraagd. Er zijn ook geen prijzen, echte prijzen te verdienen. Dus het is allemaal heel erg, zeg maar, een hobby karakter.
2: Gaat om de eer, zeg maar.
4: Ja, zeker.
2: Ja, dat is de pool. Dan ben je natuurlijk nog even buiten de trainersverhalen om. Ga je ook nog op tournee hoe het in de city is, zeg maar, tijdens voetbal, voor en na de tijd. En waarschijnlijk meestal na die tijd of tijdens.
4: Ja.
2: Dat heb je al een keer gedaan. En nu ga je weer op pad, donderdag.
4: Ja, donderdag ga ik, hoop ik bij leven en welzijn, mij om 1 uur, zeg maar, de citybar ingelaten te worden.
2: Smiddags?
4: Ja, nee. 1 uur s'nachts is het, hebben we het Nederlands speelt. En let op, want het is dus van donderdag op vrijdag om 1 uur speelt Nederland. Dus als je wil kijken, de wekker, moet je heel snel een wekker zetten, denk ik. Maar ik probeer een beetje, ik ben de eerste update ben ik in Jokkebrok geweest. Tweede update ben ik in de Ellenstraat geweest, omdat ik bij de babyfoon moest blijven ook. En de derde wedstrijd ga ik naar de citybar. Ik hoop ook nog later nog even bij Kappie een keer langs te gaan. En bij andere cafés. En ik voel ook een beetje gebeuren dat die koorts die groeit een beetje. Je zag al een beetje, er werd al wat meer gehost en wat wat gejoeld op straat bij ons in de Ellestraat. Dan zegt Gert-Jan, ja, het is zaterdagavond. Dus dat is dan ook wel weer een hele normaal bij ons in de straat. Maar tegelijkertijd, je voelt het wel een beetje broeien. Ja, en als we verder gaan komen, ja, dan voorspel ik nog gekheid.
2: Ja. Ja, het begin van de koorts is er, inderdaad. Ja. Nog even over die donderdag, dat is wel lachen. Want zelfs de Citybar ging daar zowat de fout mee in. Omdat, dat had ik vanmorgen ook, je ziet op de schermen de schema's. En dan staat er vrijdag 0-1-0-0. Ja. Dus dan en vrijdag wordt er gevoetbald. Ja. 3 of 4 wedstrijden. Maar het is helemaal geen vrijdag. Ja, het is wel vrijdag, maar het is donderdag.
0: Ja, dacht je.
2: Nee, maar dat is nog een heel groot verschil. Dus heel veel mensen gingen ook de fout in. Hè. En ik heb het vanmorgen ook op de radio vernoemd. Er kwamen nog wat mensen naar me toe. Goed dat je even zei. Want ik dacht dat het vrijdagdag was. Ja. En dat is zelfs bij de Citybar. Dus dat kun je heel makkelijk vergissen. En het klopt ook. Hè. Het is ook vrijdag in principe. Maar het is wel 's nachts.
4: Ja, absoluut.
2: Goed, dan hebben we dat wel zo'n beetje gehad. En dat blijft bij jou op 3 fronten lekker doorgaan. Ja. Je bent ook met nieuwe apparatuur hartstikke mooi om snel te kunnen schakelen met interviews. Ja. Je hebt me dat uitgelegd, hoe dat allemaal zit. Dat is echt perfecto. En dan nog even wat anders. Je bent natuurlijk nu zo enthousiast over je apparatuur dat je de hele dag rondloopt met de microfoon. Dat is op zich ook mooi, vooral voor de Lou. Want er zijn nog wat documentaires. Hoe zit het daarmee? Je hebt nog wat mensen geïnterviewd.
4: Ja,
2: en de haringhappen, geloof ik.
4: Ja, haringhappen. Er komt morgen bij Jeanette in Middagbad een hele leuke reportage over het haringhap, over de haringparty bij de Citybar alweer. Ja, gezelligheid. Je hoort Johan
2: Westerink. Een goede doel.
4: Precies, je hoort Johan Westerink, je hoort Darini Wolf, je hoort Malouke komt aan. De goede doelen van de begunstigden van de opbrengst van het haringparty. Ja, heel veel gezelligheid. Het is ook zo dat... deze week, en dat is gek, hè, want het was zaterdag was het heel mooi wedstrijd met Nederlands. Maar het zaterdag was toch een beetje... meer een dag van het gesprek met het Napalmeisje voor mij dan de 5-1 van.
2: Dat snap
4: van
2: ik.
4: Ja, precies. En dat komt later deze week. Komt er een beeldrapportage. Het wordt ook een wat langere, want het is echt een heel bijzondere vrouw. Met een heel bijzonder verhaal. Maar ook, voor mij was het ook heel erg bijzonder. En ik ga er dus veel energie in stoppen. Ik ga alvast aankondigen. Er gaan tranen vloeien. Niet alleen, alleen bij het Napalmeisje, maar ook bij mezelf. Want ik was erg ontroerd door wat zij vertelde. Ook omdat ik me heel erg kon inleven in wat zij vertelde. Zij dan op een andere manier dan dat zij doet. Nou heb ik het heel erg cryptisch gehouden. Maar beste Lou-luisteraar, als u en kijker ook, als u... ik verwacht hem zo rond uiterlijk vrijdag aan te leveren. Dat is echt eentje die je wil gaan kijken. Want het is een heel bijzondere vrouw die een heel verschrikkelijk verhaal heeft. Maar tegelijkertijd ook door het geloof ontzettend positief en ook heel erg genadig in het leven staat. Ja. En ook heel erg dankbaar is voor... Eigenlijk vooral heel erg dankbaar is. En dat ook ontroerde mij ook. Dus dat is echt een aanrader om later deze week te gaan bekijken.
2: Ja. Ja, het was inderdaad heel indrukwekkend. En we hadden weinig tijd, want de koster moest om 4 uur de tent dicht doen in het kerk. Maar we zaten om 4:30 was je nog aan het interviewen. Ja. En ik denk, als ik niks zou zeggen, dat je nu nog zou zitten.
4: Ja, ja, ja.
2: Het is ook niet normaal. En ik heb haar vaker natuurlijk gesproken en ook gehoord. En ik weet hoe ze is. Maar ze is ook die volle overtuiging van het goede van het geloof. Ja. Het vergeven, zeg maar, ook van je vijand zelfs. Ja. En ook eigen broeren. Alles is omgekomen toen in die tijd ook zo.
4: Ja.
2: En ik krijg er nu kippenvel van als we het erover hebben. Want het is gigantisch. Zij straalt het ook uit. Hè? Ze is gelukkig dat haar gezicht nog bewaard gebleven is. Ja. Want de rest van de huid zit er natuurlijk niet uit.
4: Ja. Hey, dat viel mij ook op. Want ik zei ook tegen Jan Gerrits. Hè, want dat is haar vriend die haar hier naartoe heeft gehaald.
2: Ja, die contactpersoon.
4: Precies. Ja. Hey, ook, die zit ook trouwens in die beeldreportage. Hele aardige, leuke meneer. Waar ik een leuk gesprek mee heb gevoerd. Maar nou draak ik een beetje de draad kwijt. Als ik aan Jan Gerrits denk, wat was echt een heel leuk gesprek. Ja. Nee, over dat zeg maar, die foto, dat vertel ik aan Jan, die foto hing ook in ons geschiedenislokaal. We hebben veel over Vietnam en de oorlog hebben we geleerd toen ik op de middelbare school zat in 98 was dat ongeveer. Die foto, die is me altijd bijgebleven en ook daarom werd ik geraakt. Maar op die foto zie je dus niet, het is een hele aangrijpende foto, je ziet niet hoe ernstig ze verbrand is. En ze is echt heel ernstig verbrand. Maar wat je zegt, gelukkig voor haar is het gezicht...
2: De reden dat ze, zeg maar, dat ze daarna klopt, heeft te maken met dat die kleding verbrand is. Die is van haar lichaam afgevallen, zeg maar. Ja. Door die napalm.
4: Ja.
2: En wat Jan ook vertelde, ook afgelopen zaterdag, dat vind ik het allerindrukwekkendste van alles. Zij lag al bij de doden, zeg maar.
4: Ja.
2: Maar zij werd ook ingepakt omdat ze dachten dat ze dood was.
4: Ja.
2: En nu blijkt achteraf, tenminste zo vertelde Jan ook, en zij heeft dat ook al eens een keer tegen mij verteld, dat als je napalm verbrand bent, zeg maar, dan heel veel mensen die proberen dat met doeken dan nat te houden. Zo. Ja. Dat moest juist niet, want Die zijn zowat allemaal overleden. Ja. Bij haar was het net andersom. Ze hebben de doeken eraf gehaald. Dat ze dacht, ze is toch al dood.
4: Ja.
2: En ze hebben haar gewoon daar ook bij de doden neergelegd. Totdat ze iets begon te bewegen. Of iemand kwam kijken. Ik weet niet meer precies.
4: Ja.
2: En toen bleek dat ze nog leefde. Ja. En dat is gewoon al die dingen bij elkaar is diep indrukwekkend. En,
4: zeker. Ik voel het eigenlijk al bijna weer gebeuren. Het is niet alleen die foto, maar ook gewoon. Ik ben ook vader van twee dochters. En je ziet gewoon, het is een heel andere wereld. Maar je ziet gewoon een klein kind, bijna je eigen dochter lopen.
2: Ja.
4: Even los van het andere, waardoor ik heel erg ontroerd raak. Maar dat ga dat vrijdag zeker bekijken. Ja.
2: Nou, ik denk dat we dat ook vroegtijdig goed even aankondigen. Vooral als het op televisie komt, bij kabeltelevisie.
4: Ja.
2: Wij zitten zelf ook samen in die televisieploeg. Dus dan zullen we ook even coördineren. En misschien ook nog een keer een herhaling doen. Hè? Want er zijn mensen die het even gemist hebben. Het is gewoon zonde om dat niet nog een keer te laten zien.
4: Ja.
2: Maar daar komen we dan wel even op terug. Ja. Ik denk dat we zo weer over moeten overschakelen.
5: Ja, we gaan. Jerry, hartstikke leuk dat je er geweest bent.
4: Dankjewel, graag gedaan.
5: Heel veel succes en zeker donderdagnacht.
4: Ja, graag gedaan.
5: Of vrijdagnacht.
2: Donderdagnacht.
5: Nee, ja.

0: Ja, luisteraars, dat was Jerry met de WK. Nou, gaan er heel open van genieten. Als het goed is, hebben we inmiddels de wethouder Lammer Polinder op de lijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Heel kort even, want het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ik zal wij weten dat er trouwens in de stand was het ook een heel verhaal over de 55 flexwoningen in die we mogelijk gaan bouwen in Elburg. Is dat nu definitief door of zijn daar nog bezwaarschriften?
1: Nee, dat is nog lang niet definitief door. Daar gaat een vergunning en procedure voor lopen. Die vergunning is nog niet verleend. En inderdaad, nadat die vergunning verleend is, dan kunnen daar de reguliere rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen worden ingezet. Hè. Dus inderdaad, je kunt dan bezwaar maken bij de bezwarencommissie. En dan wordt er een besluit op bezwaar genomen. En vervolgens kun je dan nog in beroep als je dat zou willen. Dus dat komt allemaal nog achteraan.
0: U bent politicus. Word je er niet helemaal moeizaam van? Want we moeten flexwoningen, we moeten snel mensen hebben die ergens kunnen wonen. En ja, dan zijn we toch weer een paar jaar verder, denk ik.
1: Nou, als al die mogelijkheden benut worden, weet je, dat zijn ook gewoon de dingen waar we wettelijk gewoon mee te maken hebben. Ja, en inderdaad, je zou graag soms de slagkracht hebben. Hè. Kijk, aan de ene kant denk je wel eens van het zou een beetje meer China moeten zijn. Maar aan de andere kant ben ik toch ook wel heel, heel erg blij dat we in Nederland een rechtsbeschermingssysteem hebben. Waarbij alle belangen heel zorgvuldig worden afgewogen. En daarbij kan ook een college van burgemeester en wethouders kan fouten maken. Dus dat de toetsing voorgelegd kan worden aan de rechter. Dat is een goede zaak.
0: Ja. Nee, ik chargeer nu ook een beetje uiteraard. Maar goed, vraag me wel af. Ja, goh, als jij... ik heb een eigen huis, dus dat valt me mee. Maar als jij al jaren op een huisje te wachten, dan komen bij flexwoningen. En dat wordt ook weer jaren wachten. Schiet er niet zoveel mee op natuurlijk. Maar goed, ik las in de stand er ook dat er toch ook wat vanuit de gemeenteraad toch wat niet zozeer bedenkingen zijn. Maar dat zal wel een gegeven situatie willen creëren dat er maar een maximaal aantal statenhouders in die 55 woningen gaan komen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad zo dat de gemeenteraad die

0: moet ook instemmen met de verlening van de vergunning. Hè. Dus daar hebben we als college hebben we daar een advies ook aangevraagd. Uh-huh. En wat vanuit de raad meegegeven wordt, is inderdaad om dat aantal statushouders wat er in die woningen terecht kan te maximaliseren.
1: Ja, begrijp ik. Nou ja, bedankt voor uw tijd. Als er weer wat duidelijkheid gekomen, ga u wel eens een keer bellen.
0: Nou, heel prima.
1: Hey, hartstikke bedankt en een prettige avond.
0: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Okay. Goeiedag.

0: Dat was heel snel eventjes Lambert Pollender, de wethouder die gaat over de 55 flexwoningen. Inmiddels hebben we ook Gerrit Land. Dag Gerrit.
1: Goeiedag.
0: Hallo Gerrit, jij bent, begreep ik, een beetje de woordvoerder van de bedrijven rondom de Kamperdijk met betrekking tot de 55 flexwoningen, klopt dat?
1: Ja, nou niet alleen de bedrijven, maar ook de
0: bewoners. Ja, uiteraard, uiteraard. Ik heb vanochtend een stuk gelezen in de Stentor over het hele verhaal. We hebben natuurlijk een aantal andere dingen gelezen. Zijn jullie er... laat ik het anders zeggen. Hoe staan jullie er tegenover? Dat daar 55 flexwoningen gebouwd gaan worden.
1: Ja, het gaat vooral natuurlijk om de vraag waarom moet dat daar?
0: Ja.
1: Kijk, dat er woningen nodig zijn in Elburg, dat weet iedereen wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat die dan op een weiland met een agrarische bestemming direct naast de bedrijventerrein moeten komen. En ook vanwege de samenstelling, of de verwachte samenstelling van de bewoners, is het natuurlijk maar de vraag of dat een goede locatie is.
0: Ja, maar oké, meteen een hamvraag is natuurlijk van ja, overal waar je een locatie gaat bepalen, heb je mensen die zeggen van ja, waarom nu op naast mij bij wijze van spreken? Nu is het tenminste de Kamperdijk. Ja, ik ken de Kamperdijk ken ik zo, omdat ik er af en toe koers met de fiets langs fiets. Maar ik kan me voorstellen dat het bedrijf zijn die zegt van als wij wat geluid gaan maken, misschien dat ik straks klachten heb vanuit de nieuwe bewoners. Dat kan ik me aan alle kanten wat voorstellen. Maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk om een juiste locatie te vinden. Of misschien hebben jullie wel ideeën. Is er nog iemand?
1: Volgens mij.
0: Ja, ik hoor je.
1: Oké, ja, nee, er zijn natuurlijk wel locaties
0: ja.
1: In Elburg waar woningbouw gepland is. Mm-hmm. Maar daar schijnen allerlei problemen te zijn. Ik heb gehoord van de wethouder dat daar tussen de Rondweg en de Oosterdorpenstraat dat daar een uil zit. Dat schijnt de reden te zijn dat er niet gebouwd wordt.
0: Maar die uil kan verplaatst worden.
1: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de wethouder gevraagd toen we daar waren. Ik zeg, welke locaties zijn er nog onderzocht? Nou, en eigenlijk kon ze daar niet echt een antwoord op geven.
0: Nee.
1: Dit stuk grond is een agrarische bestemming waar het om gaat. Dat is van de gemeente. Dat maakt het natuurlijk makkelijk voor de gemeente.
0: Ja,
1: want dat hoef je niet eerst te kopen.
0: Nee.
1: Er wordt gebruik gemaakt van een soort van een tijdelijke vrijstelling. Dus niet van een bestemmingsplanwijziging. Er wordt gesteld dat na 10 jaar het weer terugkomt in de oorspronkelijke situatie.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je natuurlijk ook vragen bij stellen of dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Het ligt aan de Kamperdijk. Het ligt min of meer een beetje in het zicht van wat wij beschermd stadgezicht noemen. Het ligt direct naast het bedrijventerrein. En dus wat bedrijven mogelijk kan beperken in hun mogelijkheden.
0: Begrijp ik.
1: Die ze hebben binnen de, zeg maar, het bestemmingsplan wat erop zit.
0: Mm-hmm.
1: Maar het rare is ook dat de gemeente zelf in 2012 het bestemmingsplan voor kruismatig gewijzigd heeft. En eigenlijk is het verboden sinds 2012 om een bedrijfswoning te bouwen. Met name vanwege de beperking die het zou kunnen betekenen voor de bedrijven.
0: Ja.
1: Nou, er zitten aan de andere kant van het weiland liggen 2 bedrijven die geen bedrijfswoning hebben, die is er ook afgehaald. En dan is het wel gek dat eigenlijk aan de andere kant van het prikkeldraad daar dus wel 50 woningen zouden kunnen komen.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je natuurlijk ook afvragen met de beoogde groep die daar gaat wonen, waarvan de gemeente zegt het gaan tenminste 30% statushouders zijn, maar ook verder alleenstaande en misschien ook wel mensen die een urgentieverklaring hebben. Of die locatie het meest geschikt is voor mensen die een bestaan willen opbouwen. En die, vooral statushouders, die willen gaan integreren. En ik heb een beetje het gevoel dat het daar een soort van een, misschien is het niet zo mooi, maar een ghetto gaat worden. Waar mensen denken dat ze daar maar tijdelijk zitten en eigenlijk niet echt aan hun toekomst gaan werken. Zodat het zeg maar een levendige buurt wordt met zoals wij dat kennen in Elburg, op meerdere plaatsen.
0: Ja, dat is duidelijk. Want het zit verderop in een stuk zit ook Philadelphia natuurlijk, hè? Die sluit eraan, of niet?
1: Nou, ja, ik weet niet of dat Philadelphia is. Ja. Daar is iets verderop aan de Kampendijk. Daar is een project met begeleid wonen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Hoe het precies zit, weet ik niet, hoor. Ik kan het bijna zien van mijn huis. Ja, dat zit er natuurlijk ook heel dichtbij. Daar komt natuurlijk bij dat dat terrein gebruikt wordt voor evenementen. Nou, dan als parkeerplaats. Dan ontneem je dus ook, zeg maar, de mogelijkheid om die ruimte die daar is in te zetten als, ja. Als parkeerplaats ja. Voor kerst in de vesting. Als weet ik niet meer, geloof ik, winter in de vesting. En botte weekend.
0: Ja.
1: Zijn ongetwijfeld nog wel meer evenementen. En dat heeft uiteindelijk ook weer een uitwerking op bedrijven die in de binnenstad zitten, aan de haven zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nou vind ik een parkeerterrein is iets anders dan de bezwaar die jullie vanuit onder andere ook de bedrijven hebben. Want ik zou als bedrijf zijn, dan zou ik er ook best wel moeite mee hebben om... ik beschouw het maar. Ik heb vroeger in Hanem gewoond, Zandvoort. En daar is gegevenlijk een circuit terechtgekomen waar de Formule 1 verhaalt en alles. Er is schermelijk later, een aantal jaren later, zijn de flats gebouwd. En die flats die maken... bezwaar tegen het circuit wat er is. Dus dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat kan nu ook ontstaan bij jullie natuurlijk.
1: Nou ja, er is dan een verslag gemaakt van de participatie van bewoners. En als je dat ook leest, ja, dan wordt daar gesteld. Zij zien, of de gemeente ziet geen problemen met het huidige gebruik van de bedrijven. Maar ik vind dat te kort door de bocht. Daar gaat het niet om. Want het gaat erom dat je moet kunnen doen wat binnen de bestemming van je bedrijf maximaal mogelijk is. Je zou zo'n pand willen verkopen bijvoorbeeld, of je zou een andere activiteit op willen tuigen. Ja, dan kan dat dus tot bezwaren leiden uit de buurt.
0: Ja, klopt. En
1: die bezwaren kunnen dus je uitwerking hebben op je bedrijf. Maar ja, ik kijk dan nog een stukje verder. Die bezwaren die komen ook weer bij de gemeente terecht. En dan moeten mensen zich ook weer mee bezig gaan houden om dat weer leggen of te onderbouwen, of daar een oplossing voor te vinden. Dus ja, ik vind het zelf zo direct naast een bedrijventerrein vind ik het geen goede locatie.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: En ook de beoogde samenstelling van de bewoners is denk ik ook niet het middel om mensen die daar komen te wonen echt te integreren of echt uitzicht te bieden op een langdurig verblijf daar. Dus ik denk...
0: Die woning.
1: Dat niemand zich betrokken voelt bij die buurt zometeen. Nou,
0: dat kan ik me voorstellen. Want die woningen worden voor 10 jaar gebouwd in principe. Dan worden ze weggehaald. Daar komt een beetje neer. Dus de helft of een derde van die woningen zijn statushouders. En die andere, maar ja. Als ik als een huiszoekende daar zou mogen wonen. En ik weet dat ik met 10 jaar weer uitgezet word. Dan zal ik er ook niet veel aandacht aan besteden, denk ik.
1: Nee, en daar speelt natuurlijk ook de vraag. Als je natuurlijk zegt, het is voor 10 jaar... en dan wordt er ook gezegd, dan gaan ze naar Elburg-Zuid. Ik ben vorige week bij de beeldvormende raadsvergadering geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ja, er kwamen ook vragen van raadsleden. Ja, maar waar moeten ze dan naartoe? Want 10 jaar, dat is natuurlijk snel om.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk moet je nu ook al een plan klaar hebben. Als je ze dan weghaalt, waar ga je ze dan naartoe doen? Want... die woningen, daar wonen mensen in. Die kun je niet zomaar zeggen, oké, nu stopt het. Dus nu is het klaar, want dan is het probleem naar wat anders.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En daar is ook niet echt een oplossing voor. En er is ook weinig echte onderbouwing, vind ik zelf.
0: Nee. Heeft het voor jullie gevoel ook niet een beetje een idee dat de gemeente Elburg ook eigenlijk voor 1 januari, geloof ik, een aantal statenhouders opnieuw moet plaatsen?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Ja. Daar ben ik niet zo van op de hoogte hoe dat zit. Maar dat zal zeker een rol spelen. Maar de vraag is natuurlijk of dat daar moet.
0: Nee, dat begrijp ik met je eens.
1: Dus dat zal zeker een rol spelen.
0: Ja, en nu verder?
1: Ja.
0: Volgens de wethouder... Ik weet niet of je geluisterd hebt, maar we hadden Lammert Pollin er even aan de lijn. En... ik kan niet zijn woorden herhalen natuurlijk, maar of zijn gedachten herhalen. Maar dan gaat het nog wel een aantal jaren duren voordat er überhaupt wat gebouwd kan worden daar.
1: Waar bedoel je dat?
0: Nou, jullie zitten. Gewoon dus de 55 flatwoningen, dat is niet iets die morgen geplaatst kunnen gaan worden.
1: Ja, maar ja, is op de industrieterrein is er al gebrek aan elektriciteit.
0: Ja.
1: En er zijn al bedrijven hier, die hebben zelf een noodvoorziening, meestal met diesel, gekocht.
0: Ja.
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk of daar voldoende capaciteit beschikbaar is op het net om zo'n project aan te sluiten. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan moet die stroom toch gemaakt worden. Dat zal dan waarschijnlijk met dieselaggregaten zijn. Hm. Nou, zo zijn er allemaal van die dingen. Je hebt natuurlijk het verkeer. De haven wordt afgesloten zomers. Ook vanwege veel doorgaand verkeer, maar ook vanwege bestemmingsverkeer hier voor het industrieterrein zelf, wat zeer nadelig is voor het industrieterrein hier. Mm. En dan kun je wel zeggen, ja, 50 huizen hebben bijna geen invloed op verkeersbewegingen. Maar ja, het zijn er wel weer 50 erbij.
0: Ja.
1: En als je niet door de stad of niet door de haven kunt, dan rij je door de stad.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, Gerrit, ik denk, maar goed, misschien hardop zeg, dat dit een plan is wat nooit gaat komen.
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben niet tegen het plan hoor, maar het is de vraag natuurlijk of dit de beste locatie is. Kun je waarborgen dat dat een goede woon- en leefomgeving is direct naast een industrieterrein?
0: Ja.
1: Zeker met de beoogde groep bewoners die daar gaan komen. En ga je hier voor elkaar kunnen krijgen wat je wil bereiken, zeker wat betreft die statushouders, dat ze gaan integreren in de samenleving. Want ik ga er gewoon uit dat die mensen niet meer weggaan. Dus de vraag is dan, als je daar een soort van blokkendoos, hè, want daar zal het wel op gaan lijken, gaat neerzetten, waar mensen totaal geen binding hebben met de wijk en ook denken, het is maar voor tijdelijk. De vraag is of dat gewoon de juiste manier is. En dan natuurlijk ook de plaats en de impact die het heeft op omwonenden en op de bedrijven.
0: Ja, en een van de argumenten die jij net aangaf, en dat klopt ook wel natuurlijk, als je daar een woning voor 10 jaar neergezet, ja, wat ga je met die mensen doen over 10 jaar? Die kan je er niet eruit zetten. Dus dat betekent ook geen dat je een probleem gaat krijgen als ze überhaupt nog wel 10 jaar blijven staan, dat het veel langer blijft staan. Dus
1: ik kan die vraag niet beantwoorden. Kijk, het is een agrarisch gebied, daar wordt nooit gebouwd, wordt altijd gezegd.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Maar de gemeente kan dus toch met een tijdelijke vrijstelling, kan daar toch woningbouw realiseren. En als een bedrijfswoning aanvraagt, die grenst aan dat gebied, dan wordt er verwezen naar het bestemmingsplan. Ja. En dan zeggen ze, dat kan niet, want dat heeft mogelijk nadelige invloed op de mogelijkheden van de bedrijven.
0: Ja, maar duidelijk, het is natuurlijk via een speciaal regelen kunnen ze dan eventueel bouwen met allerlei kanttekeningen, maar ze schieten in hun eigen voet eigenlijk, want over 10 jaar heb je exact hetzelfde probleem nog steeds. Dan heb je 55 woningen staan, 1-persoonswoningen, 55 mensen die op de straat staan uiteindelijk.
1: Nou ja, maar daarom moet er ook een oplossing zijn. Ja. Wat gebeurt er na die 10 jaar? Je kunt wel zeggen, na 10 jaar gaan ze weg. Dat lost dan misschien het probleem voor ons op het bedrijventerrein op. Maar dat lost niet het probleem van de woningen op.
0: Nee, dat
1: en
0: klopt.
1: Dan moet het, dus nu moet al bekend zijn waar die dingen naartoe gaan. Er moet een oplossing zijn. Er moet gewoon nu al een plan zijn waar ze zometeen komen te staan.
0: Ja. Nou.
1: Dus er zitten heel wat haken en ogen aan. En we proberen ons punt te maken. Maar het is niet altijd makkelijk.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: Uit het participatieverslag, daar wordt dan zogenaamd, hè, zo zie ik dat, rekening gehouden met de input die wij met z'n allen geleverd hebben. Maar ik zie daar heel weinig concreets in staan.
0: Ja,
1: dus er wordt eigenlijk geen ene oplossing geboden voor de vragen die er zijn.
0: Nee, duidelijk. Gerrit, hartstikke bedankt voor je tijd. Wij zijn ook door ons tijd heen. En misschien dat we ons een keer mogen bellen in een later moment.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, prettige avond.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Dag.
0: Ja, Egbert, dat is een probleem eigenlijk. Ja, het is zoveel probleem. Maar een heleboel tijd gekost. Heel veel mensen gaan over nadenken. En uiteindelijk gaat het niet door.
2: Nou,
0: denk ik.
2: Nou, ik denk dat dit wel doorgaat.
0: Nou, okay.
2: Ja. Ik denk dat het vanuit de regering ook een beetje opgelegd wordt naar de gemeente toe. Dat ze ook wat aan de statushouders moeten doen. En dit is dan een optie, zeg maar.
0: Ja, maar goed. De statushouders die er over 10 jaar weer uit moeten.
2: Ja, maar ik denk niet dat ze zich daar nu druk over maken. Meer van, wij doen er ook al mee.
0: Nee, dan is toch koffiedik. Of dat is toch struisvogelpolitiek in mijn ogen. Maar goed, zo is de politiek vaak.
2: Nou goed, wij hebben er ook verder niks over te zeggen. Het gaat zoals het gaat.
0: We blijven het volgen.
2: Daarom.
0: Luisteraars, we zijn er volgende week weer. Een prettige avond. En echt, bedankt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie.